0: van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A28 Utrecht naar Zwolle doe je er tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken 10 minuten langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt, in het westen kan een bui vallen, het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui, in het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A28 Utrecht naar Zwolle doe je er tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken 10 minuten langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 3 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En op de A28 Utrecht naar Zwolle doe je er tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken 10 minuten langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

vernietigende kracht. Deze kilte maakt me gek.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A28 Utrecht naar Zwolle doe je er tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken 10 minuten langer over. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De gemeente Ermelo laat bedrijfsrecherche onderzoek doen naar mogelijke manipulatie van informatie die aan de gemeenteraad is verstrekt. Aanleiding is een vervals document dat bij de gemeenteraad terechtkwam, meldt de Stentor. De krant berichtte eerder over documenten waarbij onder meer een handtekening, datum en inhoud niet zouden overeenkomen met het oorspronkelijke document. De gemeente neemt de kwestie daarop verder in onderzoek. Met het onderzoek wil de gemeente duidelijkheid krijgen hoe de informatie is gemanipuleerd en hoe het vervalste document bij de gemeenteraad terecht is gekomen. 7 van de 11 Gelderse BBB-statenleden hebben tegen het voorgestelde stikstofbeleid van de provincie gestemd. Daarmee ontstond verdeeldheid binnen de coalitie over de maatregelen rond stikstof en natuur. De Stentor meldt dat de stemming gevolgen kan hebben voor de samenwerking binnen het Gelders College. De BBB-fractie stemde niet als geheel in met het beleid. Uit de officiële stemgegevens van Provinciale Staten blijkt dat de BBB bij verschillende voorstellen over het stikstofbeleid verdeeld stemde. Het provinciale beleid voorziet onder meer in stikstofreductiegebieden rond kwetsbare natuur, waaronder de Veluwe. De politieke gevolgen van de verdeelde stemming binnen de BBB en de Gelderse coalitie worden de komende tijd besproken. En tot slot, een ledscherm van SDC Putten mag al jaren langs de weg blijven staan, terwijl een vergelijkbaar scherm bij een kerk in Putten moet verdwijnen. Het verschil zit in de wegbeheerder. Dagblad de Stentor meldt na onderzoek dat het scherm van SDC Putten langs een gemeentelijke weg staat. Het scherm bij de hersteld hervormde gemeente staat langs de provinciale N798. Daardoor gelden voor beide locaties verschillende regels. De provincie stelt dat het kerkscherm op de huidige locatie niet is toegestaan. De afstand tot de provinciale weg en mogelijke afleiding van weggebruikers spelen daarbij een rol. De provincie is daarom een handhavingstraject gestart en wil dat het scherm wordt verwijderd. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt, maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland en donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land komt de ochtendspits nu snel verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Voorthuizen 7 kilometer. A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad Noord en Lelystad 4. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strandnulde 5 kilometer. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 7 kilometer file. In alle gevallen is de vertraging ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: Een hele goede morgen, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. We beginnen weer in een nieuwe week. Sterker nog, eind van de maand. Dus deze week begint ook een nieuwe maand. En het is maandag, dus dan is André er ook. Goedemorgen, André.
1: Goedemorgen allemaal.
0: En doe weer gezellig mee. Je kan WhatsApp, bellen, mailen en langskomen.
2: Hey, wat

0: En Koos is ook weer terug van vakantie. Fijn dat je terug bent, Koos. Ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad.
1: Welkom terug.
0: En voor de rest gaan we kijken wie er allemaal weer terug is van vakantie. Want de vakantieperiode is nu wel zo'n beetje voorbij.
1: Het was druk buiten, man, net, joh. Ik stond al in de file. Ik had weer vertraging.
0: Waar dan?
1: Ja, nee, ze zijn met de weg bezig.
0: Oké.
1: Dus ik moest omrijden.
0: Wegwerken samen.
1: Ja, juist.
0: Ik kom in. Dat is wel lachen. Uh-huh. Wegwerkzaamheden. Dat betekent voor een heleboel bedrijven wegwerkzaamheden.
1: Ja, daar zijn we druk mee.
0: Ja, en Lars komt binnenvallen. Goedemorgen, Lars. Ook jij daar aan de andere kant van de WhatsApp koffiebar. En als je denkt, ja, ik wil ook 06-83-09. En dan gaan we beginnen met de snoesnummers. We beginnen met deze. Een hardrockband die met een snoesnummer komt. Jawel.
1: Duizend.

0: Ja, en dan niet al te zwaar, maar wel even gym.
1: Klein beetje wel, hè?
0: Ja, een beetje wel. Yo, ochtend gymnastieken, lekker relaxed.
1: Let's go.

0: Zo, dat was toch de muziek ook van de 18 plus 2 van André lijst. En hoe was je week, André?
1: Ja, nou, de bloembollen zitten erin.
0: De bloembollen zitten erin, ja. Heb je ze geplaatst?
1: Het was nog even met de poot in de modder, hè, noemen ze dat.
0: Ja,
1: met maar dan mag je niet zeggen, met de handen in de grond.
0: Handen in de grond.
1: Maar het is gelukt, een stuk of 100 bollen heb ik erin.
0: Zo, hoe groot is die tuin van jou, jongen?
1: Redelijk, valt wel mee, hoor. Ik bedoel,
0: nou, als je het over meters hebt.
1: 400 vierkante meter, zoiets.
0: 400?
1: Ja.
0: Maar, ja, wacht even.
1: Ik zit op de Veluwe.
0: Ja, dat weet ik wel.
1: In
0: maar niet iedereen heeft in een chaletje, allemaal mooi en aardig. Maar 400, dat is 20
1: daar
0: bij 20.
1: Jij van?
0: Ja. 20 bij 20
1: ja,
0: is dat.
1: Ja, dat is een redelijke tuin. Maar mijn huisje is heel klein, of mijn chaletje is heel klein.
0: Oké, hoe groot is die dan?
1: Die is 50.
0: Oh, 3x3.
1: 3x3.
0: Je hond vond er eerst. Toen heb jij het overgenomen bij
1: hondenhok.
0: Zijn overlijden.
1: Nou, het is een hondenhok. Want dat is, na de bloembollen ben ik alweer verder. Vorige week ben ik een beetje in de klusmodus geschoten.
0: Ja.
1: Maar dat doe ik altijd. Ik weet niet wat jij hebt, maar september, oktober. Ik stel altijd de moeilijke taken van het jaar. Stel ik altijd een beetje uit tot het einde van het jaar.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb sowieso een bloedhekel.
0: Heb je dan niet dat je op een gegeven moment zegt. Bijna eind van het jaar. Doe ik volgend jaar.
1: Ja, dat heb ik ook. Ik heb de helft alweer uitgesteld.
0: Oké. Okay.
1: Typisch menselijk is dat.
0: Ja.
1: Maar
0: in ieder geval typisch André.
1: Typisch. Ja. Ik generaliseer graag. Weet
0: ja,
1: je
0: ja, nee, dat is ook goed, want dan maak je jezelf minder bijzonder, hè?
1: Ja.
0: Dus de bescheidenheid is dat eigenlijk.
1: Ik ben extreem individualistisch over dingen waar ik goed in ben. Maar dingen waar ik slecht in ben, denk ik, dat hebben we allemaal.
0: Ja.
1: Nee, maar dat is wel, vorig jaar was dat ook zo. Oktober ging ik nog een beetje schilderen. Ja, is te laat. Moet je in april doen, weet je wel.
0: Ja, het ligt eraan wat je wil schilderen. Kijk, als je een mooie schilderij wil maken, een soort nachtwagen of zo, dan kan het heel jaar door.
1: Dat kan altijd binnen, ja.
0: Als je er kozijnen van buiten wil schilderen, moet je dat niet in het regenseizoen doen. En als je binnen wil schilderen, dan kan dat ook weer.
1: Maar je kunt het doen. Je kunt gewoon lekker je kozijnen gaan schilderen als het regent. Alleen de gevolgen zijn voor jezelf. De kwaliteit wordt wat minder.
0: Ja. Nou, Lassie heeft een vraag. Die zegt, wanneer komt de wintertune weer terug? Het is alweer douche zatboeten. Ja, dat is waar. En ooit heb ik de grens gesteld. Het moet donker zijn en 15 graden. Lager dan 15 graden.
1: Oh, ja,
0: nou. Ja, dat heb ik ooit ingesteld. Maar ja, goed, aan de andere kant. Het lijkt mij ook mooi om te zeggen, ja, deze week begint oktober. Laten we vanaf 1 oktober de wintertune weer ingooien.
1: Ja, dat is ook precies de blaadjes gaan vallen enzovoort. Ja, kan. Maar hij had ook zin in een nummer.
0: Ja, hij had ook zin in een nummer. Staat klaar, komt die Las. Ik denk dat Koos hier ook heel blij van wordt.
1: Ah.

0: Ja, en dan heeft René aanvullende informatie.
1: Ja.
0: Die zegt van ja, even kijken, we pakken het bericht er even bij. René zegt, goedemorgen Bas en André, fijn weer naar jullie te kunnen luisteren. Wisten jullie dat de Simple Minds naar Nederland toe komen? Ik weet niet precies wanneer, dat zou ik dan nog even moeten bekijken. Maar hun special guest is Level 42. Dus mocht je belangstelling hebben, André, jij misschien, omdat Bas, ja, jij gaat nooit naar concert uiteindelijk. Dan moet je dat maar even zeggen, dan zal ik hem wel even opzoeken. Nou, dat kunnen we zelf ook. Dus we hebben het even opgezocht en inderdaad...
1: Ja, zeg gelijk.
0: Simple Minds komt op 30 april en 1 mei 2027 naar de Ziggo Dome in Amsterdam voor een V-Tour 2027 met Level 42 als special guest. Het staat een beetje raar in de omschrijving.
1: Ja.
0: Kaarten zijn vanaf €75 te krijgen via Ticketmaster. En de aanvang op 30 april is om 8 uur en dat is om, op 1 mei ook. En de 1 mei is een extra ingelast omdat er zoveel vraag naar was. Ja, wat kun je verwachten? De V-tour, de grootste arena-tour van Simple Minds tot nu toe. Hits in, als Live and Kicking, Belfast Child en You, Don't You Forget About Me. Nieuwe muziek van het album Sacrosanct. En de release is daarvan 29 januari 2027. En special guest Level 42 reist mee tijdens de tour.
1: Want,
0: staat niks over muziek maken.
1: Nee. Lekker een beetje, die regelen de whisky en zo, ja.
0: Ik weet het niet.
1: Level 42, is het ook een beetje Iers-Engels of zo? Ken je
0: Level 42 is een geweldige band. Dus ze praten ook niet over een voorprogramma. Want qua niveau denk ik dat Level 42 minstens net zo fenomenaal is.
1: En Level 42 gaat ook al een tijdje mee? Of is het een veel jongere band?
0: Nee, dat denk ik niet, maar dat kunnen we daar ook nog wel even opzoeken.
1: Ik ken ze ook verder niet zo goed. Maar bedankt voor de tip, René. En Lars gaat er misschien wel naartoe. Ik niet, denk ik. Want ja, ik ga ook al jaren niet meer naar concerten. Joh. Dat is mijn prikkelgevoeligheid, kan dat niet aan. En ik heb tegenwoordig, ja, je hebt je schermpje, je hebt je appjes. En je kunt er dicht. Ik kan bovenop op hun lippen. Ik kan in de Simple Minds kruipen als ik wil. Dan ga ik niet voor naar Amsterdam. Ja. En ik kom niet in Amsterdam. Geen oranje mars naar Amsterdam voor mij.
0: Nee.
1: Dus, en dat geldt hetzelfde voor jou, maar ben jij vroeger naar concerten gegaan? Ja, toch
0: nee,
1: wel.
0: Ik was in die tijd dat ik vroeger zeg maar muziek maakte, daar stond ik zelf altijd op
1: jij
0: podium.
1: Jij was zelf het concert. Ja,
0: ja dus ik kon nooit ergens naartoe, want ik moest zelf altijd spelen.
1: Ik heb het wel gedaan hoor, maar ergens in mijn 20 jaar ben ik ermee opgehouden, want... Ja, het is. Waarom zou ik die mensen in levende lijven willen zien? Ze hebben vaak toch geen tijd voor je, weet je wel. Ze moeten muziek maken.
0: Ik heb net nadat ik even gestopt was met. Even bandloos was, zeg maar. Toen ben ik naar de Gloria Estefan in de Miami Sound Machine geweest. Vet. In Grun.
1: Oh, dat is wel leuk, ja.
0: En heel lang geleden, voordat ik allemaal begon. Toen ik nog Nederlandse band Elkwin als voorbeeld had. Toen ben ik daar naar de concert geweest.
1: Kijk eens.
0: En, maar dat was het grotendeels ook wel. Maar wat ik dan wel weer heb. Bij de, in dit geval Simple Minds. Ja. Ze hebben twee of drie instrumentaaltjes. En één daarvan vind ik wel zo ongelooflijk lekker. En dat is deze. Simple Minds met The Theme for Great Cities.

0: lekker hoor.
1: Heerlijk hoor.
0: En met dan, dat kan prima onder een filmpje ook.
1: Ja, dat is echt. En ook mooi, er zit een snare drum bij een drumstel. Die rammelt altijd. Hier hebben ze de snare eraf gehaald. Dus hij klinkt een hele droge bok.
0: Ja, pop. Dat getik, dat is opvallend. Dat is lekker. Hoe doen ze dat? Hoe zeg
1: ja,
0: je dat?
1: Dat getik. Nee, dat is een gitaar.
0: Dat is een gitaar.
1: Aanhakken van een gitaar zonder hem te laten klinken.
0: Precies.
1: Weet je wel.
0: Ja.
1: Een pok.
0: Oh, je hebt het over de drums. Ja,
1: ja, de drums. Ja. De snaredrum.
0: Ja, baslijntje is helemaal lekker. Ja.
1: Heerlijk liedje vind ik het zelf. Maar goed.
0: Die jongens die kunnen het wel.
1: Hop. Ja, die weten wel wat erover gaat. Nou ja, en als je dan hebt over Level 42. Dat is toch wel, ik denk wel de beste bassist ter wereld, Mark King.
0: Ja, en die band.
1: Die gaat daar even een partij te keren altijd op zijn basgitaar. Hij heeft de manier van spelen ontwikkeld.
0: Oh,
1: daar kwam hij mee.
0: Ja.
1: En toen zei hij, wat krijgen we nou? Een beetje de Mark Knopfler onder de gitaristen was Mark King onder de bassisten. En natuurlijk heb je Jaco Pastorius en Pino Palladino en zo. Het zijn ook allemaal geweldige bassisten. Maar Mark King kwam echt met een techniek waarvan je denkt, nou. En daar is Level 42 weer heel erg bekend mee geworden. Dus
0: dat
1: zijn wel wereldbands, hè?
0: Nou, die verdienen hun eurotjes wel, hè?
1: Ja, ook dat. Goed, we gaan even naar het weerbericht. In het westen wisselvallig met soms een bui. In het zuidoosten droger en zonniger. 24 graden wordt het vandaag. En de wind is daarbij matig. 2 of 3 boven eerst zuid, later via west draaien naar noordoost. En dan de komende 5 dagen, ja, dat zullen we zien. Morgen 26 graden, s'nachts 15. Woensdag 26 graden, s'nachts 17. Donderdag 21 graden, s'nachts 14. Vrijdag 20, s'nachts 11. En zaterdag 20, s'nachts 10. Kans op neerslag in procenten. Dinsdag 20, woensdag 50, donderdag 70, vrijdag 20 en zaterdag weer 5. En de kans op zon in procenten 60, dinsdag, woensdag 60, donderdag nog maar 40, vrijdag weer 60 en zaterdag zelfs 70.
0: Ja.
1: Nou,
0: even spannend voor de schilders op donderdag.
1: Ja.
0: En ik ook. Ik moet even dat schilderwerk er een beetje doorheen fietsen. Maar ja, de temperatuur mogen we niet overklagen. Dat droogt wel goed.
1: Ja, dat gaat goed komen.

0: Fade to Grey, mon visage.
1: Le visage, la France.
0: La France,
1: een beetje Frans en Engels door elkaar.
0: Ja.
1: Moesten wij de files nog even doen?
0: Ja,
1: even,
0: dat, die had ik net even opgezocht. Ja, precies, dus dat kunnen we meteen mooi even doen.
1: Voordat ze weer voorbij zijn.
0: Hè? Ja, we zien want voordat je het weet bij de Van Jan Dubbel naartoe
1: gereden. Maar wat jij al zei, er staat wel het een en ander. Hè? Ik bedoel, het is echt drukker aan het worden.
0: Ja, maar op de A30 helemaal niet. En dat is onze regio. En dan de A28, daar zitten we dan wel. Dat is tussen Ermelo en Harderwijk. Slechts 3 kilometer, dus wij hebben het over. Hij is een poep en een scheet, is die voorbij. Dus ja, dan kan je alle moeite doen om daar lekker in te gaan staan met z'n allen. Maar hij is opgelost voordat je het weet. Maar een beetje kans van slagen tussen Stroe en Hoevelaak op de A1. Daar kan je 9 kilometer lang genieten. Van de file. Tenminste, als je file-fetischist bent
1: precies, dat is ook zo. Ja.
0: Het kan best zijn dat je zegt, nee, ik hou er niet van. Daar rij je gewoon door. Maar er zijn altijd mensen die denken, ik ga op de rem nu. Ik ga lekker heerlijk filetje organiseren.
1: Sommige mensen genieten ervan. Lekker een beetje naar de vrouwen kijken, links en rechts, weet je wel. Ja, een beetje hoe ze file flirten.
0: Ja, want dat blijft een raadsel, hè. Ik bedoel, welke auto begint met een file?
1: Tja.
0: En waarom dan? Wat is er dan dat die... Weet je wel, dus,
1: dat is een ongelooflijk goede vraag. Maar heb jij van de week nog voor de lol even in de file gestaan? Of jij doet er niet aan, hè?
0: Ik doe niet aan files.
1: Nee, ik hou er ook niet van.
0: Ik heb nou wel eens dat ik op mijn parkeerplaats niet helemaal mijn draai kan vinden, zeg maar. En dat ik dan, in een soort wachtrij op de parkeerplaats terechtkom.
1: Ook leuk.
0: En dan staat die auto dus achteraan. Maar voor de rest, nee.
1: Maar hoe was jouw week trouwens? Ik bedoel, heb jij, volgens mij leef jij behoorlijk in het nu, maar heb jij nog, komt er iets naar boven borrelen over dat je pannenkoek hebt lopen bakken of zo van de week? Of?
0: Nou, ik ben, het is allemaal wat de afgelopen week gebeurd is. Dus zeg maar, vaak wordt een negatieve beleving die oversneeuwt gauw alles wat je meegemaakt hebt. Dus je kan 3 seconden negativiteit hebben, dan kan een weekfeest gewoon vergeten zijn.
1: Ja, voor jou is dat
0: even,
1: een...
0: Gistermorgen heb ik een hele zware aanval van vertigo gehad, zittend. Normaal heb ik dat in bed.
1: Vertigo, is dat een soort dat je helemaal duizelig...
0: Alsof je in een centrifuge terechtkomt en je grijpt je vast aan alles en nog wat, want je hebt het idee dat je rondgeslingerd wordt en je kan niet meer kijken, je kan... Net het is.
1: Je zat in
0: en
1: de hitchcock.
0: Je
1: wordt kosmisch
0: van en zweten en bla.
1: Zo.
0: En daarna ben je zo uitgeput als maar kan. En dan ben je heel angstig voor elke beweging die je maakt, van of het weer terugkomt. En kan ik nog wel naar bed vanavond en dus dat was heel heftig. Ik ken dat al 30 jaar.
1: Oh ja.
0: Het is begonnen ooit in 1995 voor het eerst. Ik ben ermee bekend. Maar het blijft nog steeds een verschrikking om het mee te maken. Zeker als het gebeurt op het moment dat je gewoon op een stoel rechtop zit. En je moet je aan de leuningen vastgrijpen.
1: Ja, als je nou gewoon aan het bukken bent of je bent aan het hijsen in de tuin.
0: Ja, precies.
1: Want dat heeft iedereen wel eens dat je een beetje draaierig wordt.
0: Ja.
1: Nee,
0: nou,
1: maar ik bedoel...
0: Dat we een beetje daar opstaan met een lage bloeddruk of wat dan ook. Dat daar is een
1: had ik gisteren ook
0: als dat
1: even.
0: Het was, dan ga ik de hele
1: maar
0: dag
1: maar wie heeft jou dat vertigo? Is dat een officiële diagnose?
0: Ja.
1: Ik heb het gehoord, maar.
0: Het is een aandoening van het middenoor.
1: Oh, ja.
0: En dat kan zijn na aanleiding van een zware verkoudheid bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Kan zijn dat, wat ze zeggen is eigenlijk, je hebt daar een evenwichtsorgaan en er zitten allemaal steentjes op om die balans te houden.
1: Oh ja joh.
0: Ja, en op het moment dat je dus zo'n steentje loslaat, gaat die zwerven en dan krijg je verkeerde informatie.
1: Ja.
0: En dan wat je ziet en wat je voelt, daar komt niet meer overeen. En dan, wat je dan moet doen is heel snel met je kop heen en weer slingeren. Dat steentje weer terechtkomt op zijn plek.
1: Serieus, ja?
0: Ja, of je hebt oefeningen hoe je in bed moet gaan liggen. Moet je in één keer achterover laten vallen. Nou, dat zijn oefeningen, joh, daar word je knettergek van. Ah, want je roept het dan op, hè. Ik ben daar ver mee in het AMC geweest. En dan gooien ze warm water in je oren en dan wordt koud hoor, om te kijken wat temperatuurverschillen doen en... toen is dat geconstateerd. Draaiduizeligheid. En dan krijg je... wat was het? Ik weet niet meer precies wat voor middel. Maar voor de doorbloeding in het oor. Maar dat werkt eigenlijk helemaal niet. Want
1: Dat is gewoon lekker om de apotheek weer te spekken.
0: Natuurlijk. Ja, precies. En het zal er allemaal mee te maken. Maar er zijn zoveel manieren die het op kunnen roepen. En soms blijven dagen hangen. En het kan ook zijn dat je de ziekte van Meniere hebt. Maar dan komen er meer klachten bij. Maar hoe dan ook. Het was
1: Ja, ze komen al binnen. Ze willen ik zat ook wel aan die Hitchcock-film te kijken.
0: Ja.
1: Want daar zit het ook een beetje in, hè? Vertigo van Hitchcock.
0: Ja.
1: Maar we krijgen nu weer allerlei... we krijgen ook Lars weer met nog een verzoekje.
0: Ja, met YouTube Vertigo.
1: Je hebt weer iets te veel persoonlijke informatie gedeeld.
0: Ja, maar goed, dat is. Ik zit hier nu nog een beetje. Mijn hoofd is nog steeds uitgeput.
1: Het bijzonder dat je er bent.
0: Ja, maar het moet wel heel gek zijn dat ik niet kom omdat ik me markeer.
1: Dat weet ik. Maar is dit vaker besproken, die Vertigo?
0: Want het is best wel lang geleden dat ik dat had voor het laatst had. Ja. Dus het ging net na 8 maanden. Heb ik 80% van de klachten die ik de laatste 8 maanden gehad weg. Dus ik was eigenlijk al blij met het laatste stukje nog. En dan zijn we weer helemaal klaar voor. Bam! En dan komt dit weer. Het kan ook niet normaal zijn.
1: Ze houden je in de gaten, Bas. Als het er goed gaat, krijg je er voor langs.
0: Ja, het kan ook zijn dat het gewoon dikke vette stress is allemaal. Joh, je weet het niet. Maar Lars vraagt in ieder geval een bijpassend plaatje.
1: Ach, ja.
0: Vertigo van YouTube.

0: Nou, dan kan er nog mooi even eentje van jouw lijst voor...
1: Ja, voor het nieuws.
0: Voor het nieuws van 8 uur.
1: Makkelijk.
0: De California Sun, ja, die kunnen we wel gebruiken hier.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
5: Wat we zien dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is, heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
4: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers. En is het zijn taak om dat te verbeteren.
6: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik, zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Dus het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
4: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt behoorlijk druk in het midden van het land. De langste files staan nu op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Blaricum en Naar de Vesting 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 11 met 20 minuten vertraging. A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 12 kilometer file met een kwartier oponthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer file. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
8: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
8: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het tweede uur werd geopend door Madonna en ze kwam van de 18 plus 2 van André. En dat is mijn vraag meteen. Heb jij überhaupt wat met Madonna?
1: Nou, ik zou eerlijk zeggen, ik zat een beetje naar nieuw werk te kijken. Want ze brengt nog steeds nieuwe albums uit. Ja. Maar ik heb maar voor een oudje gekozen, want het nieuwe werk, ja, het dametje is onderhand 68. Maar ik heb de oude Madonna, daar heb ik wel wat mee. Ik vond het wel een stoere chick met de blonde haren.
0: Ze is hartstikke oud, dus ja, nu. Dan heb je er toch wat mee met die oude Madonna?
1: Nee, de oude, ik bedoel van vroeger.
0: Ja, oké, okay, ja. Ik zit een beetje te klieren.
1: Je zit met de pesten, Bas.
0: Ja, dat doe ik, hè. Dat doet hij. Nee, maar goed, dus, want...
1: Ze gaat ook optreden, geloof ik, hè. Ze heeft weer opgetreden, VMA Music Awards was ze weer even. Ja. Maar dat was pas, het was toch een jaar of vijf geleden bij de Songfestival, was het drama toen in Israël.
0: Sinds die tijd gebruikt ze een autotune, dus dan...
1: is maar beter ook. Maar ja, weet je, 68 is op zo'n mooie leeftijd. Maar wat moet je doen als je... Wat ik heel knap vind aan haar, is dat ze toch al 30 jaar... tussen 1980 en 2006, 25 jaar aan de top heeft gestaan. Of aan de top, ze heeft altijd in het nieuws geweest. Maar eigenlijk was het een beetje een soort vrouwelijke Trump, hè, was het Madonna. Ze moesten altijd met de elleboogjes vooraan staan. Ik ken haar verder niet als mens, maar volgens mij is ze als mens niet echt heel aangenaam, of wel?
0: Oh, maar, ja, weet ik niet. Ik ken haar niet. Maar krepte zij hem ook bij de pussy dan, als ze een beetje een vrouwelijke Trump was?
1: Ik herinner me een toen zij een interview, of ik heb een interviewtje gezien uit 1980, op de drempel van beroemdheid. En toen zei ze, toen stond ze ergens in New York tegen zo'n hek aan, echt jaren 80 interviewtje ervoor, van wat wil je? I want to own the world, zei ze toen. Weet je, I want to own the world. Dat herinner ik me. En dat heeft ze ook gedaan. Maar inmiddels heeft ze ook 9 geadopteerde kinderen en dat soort dingen. En dan haak ik ook een beetje af. Hè. Dan komt ze uit zo'n vliegtuig zetten met een geel kindje en een bruin kindje en een groen kindje.
0: Ja.
1: En dan denk ik van ja, weet je wel, zeker ook een beetje geld te veel. Maar die muziek, het is jammer. Op een gegeven moment houdt het toch ook op met de muziek. Dan moet je gewoon stoppen. Maar hoe moet je dat doen, Bas? Als je dus hoe stop je als je zo lang aan de top hebt gezeten? En je maakt geen nummers meer zoals Vogue enzovoort. Het is moeilijk, hoor. Het is moeilijk.
0: Ja, maar laatst die vond California Sun van Brian Wilson van de Beach Boys weer lijken op deurdonderen.
1: Nogal.
0: Ik denk dat Madonna ook gedacht heeft gewoon deurdonderen.
1: Ja.

0: saxofoontje eroverheen.
1: Zo, dat was hem.
0: Van alle markten thuis, normaal.
1: Ja, normaal, ja. Nou, wij zijn naar het oosten, dus ik weet er alles van. Ja. Even kijken, dan gaan wij naar...
0: headlines, hè?
1: Ja, de headlines van de NOS. Die gaan we er eens even bij pakken.
0: Spannend.
1: En we lezen ze om en om weer voor en dan met het bijbehorende paginanummer. En als jij denkt van, oh, maar dan wil ik het hele bericht wel horen. Al dan niet met een knipoog, dan even het pagina nummer doorgeven. Pro zegt, abortus uit wetboek, strafrecht, 108.
0: Ouderen hebben zwaar letsel na val, 107.
1: Servische president Vučić opgestapt, 127.
0: Zuid-Korea wil excuses van Oekraïne, 128.
1: Wereldtitel McNulty van de Pool wint brons, 663.
0: En Berlijn vraagt Moskou graanbestand 126.
1: Israël wijst Nederlandse diplomaten uit 104, daar beginnen we mee.
0: En Meerdink schiet Oranje langs Servië 810.
1: Duizenden bij anti-oorlogsprotest 106. Goed, dan beginnen we daar met 104, dus dat gaan we dadelijk
0: sowieso
1: doen.
0: Sowieso.
1: Maar we gaan eerst weer even een plaatje draaien en die komt van jouw lijst weer... Ja. Sissy Sledge, he's just a runaway.
0: Waarom ook niet, hè?
1: Ken ik niet.
0: Ah, jawel, joh.
1: Ja, misschien als ik hem hoor, maar de titel zegt me nog niks.

0: So, is just a runaway. Nou, die had ik nog niet in de smiezen, maar we gaan wel naar pagina 104.
1: Zeker weten.
0: Doe jij hem even?
1: Ja, 104. Dat gaat dan over Israël. Die wijst Nederlandse diplomaten uit. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de Westoever ingetrokken. Ze moeten binnen 7 dagen vertrekken, meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de Israëlische minister Saar moet ze weg vanwege de Nederlandse anti-Israëlische maatregelen. Waaronder het importverbod voor goederen uit illegale nederzetting op de westelijke Jordaanoever. Dat verbod werd deze week ingesteld en vandaag zou er al op gecontroleerd zijn op Schiphol. De diplomaten in Ramallah zijn de Nederlandse vertegenwoordigers in de Palestijnse gebieden.
0: Ja.
1: Ja, het gaat los, hè Bas. Nu gaat het gebeuren.
0: Nee, maar dat is bij de Israëlieten altijd zo. Als je iets doet wat tegen hun is, dan ben je meteen fout. Dan ben je antisemiet, dan ben je zus, dan ben je zo. Ik denk dat nu ook Ierse diplomaten uitgezet zullen worden. Want gisteren hebben ze verloren met 3-0 bij de Nations League van Ierland. Dus Ierland kan ook plat gebombardeerd worden nu. Want dat is antisemitisch. Dat is wat als je 3 doelpunten maakt tegen Israël.
1: Het is een gevoelig volkje. Ja, dat is een gevoelig volkje.
0: Gevoelig. En altijd maar weer in die slachtofferrol.
1: Ja, toch. Ja.

0: Zo, nou dat was hem, de Robin met Clowns, Clouds Across the Moon. We gaan eens even kijken of er nog meer headlines worden gevraagd.
1: Kan wel wat binnen, hè?
0: Ja, maar Ierland heeft ook geen banden, geen handen geschud voor de wedstrijd uit protest.
1: Met Israël.
0: Oké. Okay. Ja. En dan 127, die Servië opgestapt naar aanleiding van de overwinning van het Nederlands elftal. Ja, dat zou maar zo kunnen. We gaan eens even kijken bij 127 waarom dat Fucci is. Dat is altijd ook grappig. Hij heet Fucci's en hij is Fucci. Fucci's. Ja, de Servische president Fucci's is opgestapt. Hij maakte daarmee de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Fucci's had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen jaren werd er geregeld gedemonstreerd tegen de regering van Fucci's. De demonstranten zeggen dat de regering schuldig is aan corruptie, vriendjespolitiek en de verslechtering van de rechtsstaat en de persvrijheid in het land, plus het nationale voetbalteam, vullen we er dan maar even bij.
1: Ja.
0: De populistische Fucci's trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Hij wil een gooi doen naar premierschap in Servië. De parlementsverkiezingen in het land zijn eind oktober. Maar heel apart, vanmorgen las ik dit stuk ook al thuis. Uh-huh. En toen stonden de pro-Russische Fucci's. Oh. Maar nu staat de populistische.
1: Hey, ja.
0: Maar goed, hij is Fucci, dus ja, is hij
1: mooi.
0: Doet zijn naam wel eer aan.
1: Hij doet zijn naam eer aan, fantastisch.
0: Ja, goed bezig.
1: Zo hoort het.
0: Ja, en zo, ja, zo doe je dat. Goed, dan gaan wij verder naar... jij hebt de Golden Earring erop gezet.
1: Ja, die moest ook weer een keer langskomen.
0: Ja, nou, daar komt hij dan.

0: Zo, oh, wat kapt hij hem in één keer af.
1: Ja, waarschijnlijk wie doet dat? Doe jij dat?
0: Nee, nee, nee. Dat op plaatje. Waarschijnlijk staat het op een album waar het doorloopt in een ander nummer of zo.
1: Ja, ook, ja.
0: Denk ik dat het dat moet zijn. Goed, we gaan maar even naar de headlines. Er is volgens mij niemand die een headline aangevraagd heeft.
1: Ja, op die voetsheets naar.
0: Ja, op die
1: voetsheets naar. Maar die is al voetsie.
0: Ja, dus...
1: Maar ze ook allemaal verliezen, Nederland. Oh, Nederland heeft dus gewonnen van Servië.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En wat is die Nations League ook alweer? Dat is een soort vol portaal voor de...
0: is een afhankelijk van hoe goed je daar scoort, kom je bij bijvoorbeeld de Europese kampioenschappen of wereldkampioenschappen beter in een betere pool terecht.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Het stelt niet heel veel voor, maar het is natuurlijk weer commissie enzovoort.
1: Ja, commissie. En ik bedoel dat heen en weer vliegen en zo. Jij en ik mogen nog een vakantietje naar Ibiza houden.
0: Nee.
1: En deze mensen die vliegen naar overal heen voor een kwalificatie.
0: Ja, precies. Dan gingen ze dus gisteren naar Servië. Uh-huh. Dan moeten ze vandaag terug naar Amsterdam en donderdag moeten ze weer in Griekenland spelen.
1: Ja, ik bedoel, ik vind. Maar ook, ik hoorde ook dat die Pipo de Clown uit België, of die wielrenner, zo'n Nederlandse wielrenner.
0: Ja. Van der Poel.
1: Was daar weer in Canada. Ja, Van der Poel, die was daar weer in Canada derde geworden. Ook dat ik dacht van, dan moet je daar zo'n wereldbekertje fietsen. Dat gevlieg. En Max Verstappen, ook met het hele circus de hele wereld over.
0: Ja.
1: Op 0,1 seconde verloren. Waar was dat? In Engeland, geloof ik?
0: Ik weet niet waar die Max Verstappen Vollering
1: is. Dat Formule 1 circus is ook ongelooflijk.
0: Maar Demi Vollering is bij de dames wereldkampioen geworden in Montreal.
1: Maar daar wilde ik ook nog even op. Die had ik er voor vandaag nog even op staan. Ik werd helemaal misselijk van dat bericht dat ze dan op de vingers getikt wordt. Omdat ze mogen blijkbaar niet met de elleboogjes op het stuur. Dat ik dacht van.
0: Ja.
1: Die gasten, dat is dan weer zo'n commissietje. Die zit de hele wedstrijd te kijken of je niet met je vingers aan je bib zit. Of met je elleboogjes op
0: het
1: stuur.
0: Ja, en snap het niet. Het is je eigen fiets. Je fiets erop. Je moet er net zo hard om fietsen hoe je ook gaat zitten.
1: Ja, maar dat heeft dan met energie te maken. Hè? Je mag niet te veel uitrusten. Je moet helemaal afgepeigerd aan de grens komen.
0: Ja, het gaat erom dat je de snelste bent. En als je dat met je op je ellebogen doet of achter je ellebogen, kan mij het schelen.
1: Maar daar word ik dan echt, dat is knetter. Dat is weer die knettergekke wereld.
0: Precies.
1: Dat er dus blijkbaar commissietjes zijn die daar de hele wedstrijd op letten. Of je niet in het prikkeldraad rijdt. Maar wat was ze nou gediscussieerd?
0: Ze is wereldkampioen geworden.
1: Maar ze heeft een boete gehad, hè, geloof ik.
0: Ja, dat zal wel.
1: Want het zou toch... ik bedoel, ik kijk er niet van op, maar dat je voor je elleboogjes op het stuur de nummer 2 wordt, hè, dat je dan teruggezet wordt in het klassement, dat leek me wel heel sterk. Maar ze hebben weer €1000 binnen en zo'n commissietje gaat dan, waar was dat? Die gaat dan weer lekker een pilsje van drinken van die €1000.
0: Ja, natuurlijk man. En dan gewoon wel met de elleboogjes op stuur. Hè. In de auto, lekker blikje bier erbij.
1: Op de biertafel.
0: Jongen. Nou ja, goed.
1: Drama.
0: Ja, drama. Nee, ik heb gisteren en dat voor de tweede keer onbegonnen werk van Theo Maassen gezien. Nou, dat was weer raak, jongen. Dat was zo raak allemaal.
1: Eindhovense geweld.
0: Geweld, ja, ik vind hem geweldig.
1: Ja, want hij is wel... Maar vloekt hij een beetje of vloekt hij
0: nee,
1: niet?
0: Nee, hij vloekt helemaal niet. Joep van der Hek was altijd de enige die vloekte. Waar ik dacht, van, heb je dat nou voor nodig? Dat is nou nergens voor nodig, joh.
1: Maar hij is wel snoeihard, hè? Maar het is geen Hans Theeuwen, of wel? Het is niet zo erg.
0: Nee, Hans Theeuwen, die is gewoon ook nog eens een keer gestoord ernaast.
1: Ja.
0: Maar, of hoog intelligent, hoe je het maar noemen wil.
1: Ja.
0: Maar Theo Maassen is gewoon heel, heel direct. Bam.
1: En is het zijn nieuwste of zo? Wat,
0: Nee, want ik heb hem al een keer eerder gezien. Ja. Het is wel na corona allemaal. Maar ik dacht gisteren ook. Ik zag het begin en ik denk, oh, die heb ik al gezien. Maar dan komt het weer terug en dan is het net allemaal nieuw. Hè? Want je onthoudt die opmerkingen allemaal niet. Dus,
1: maar waar was dat? NPO ook? Of zo?
0: Volgens mij op Nederland. Maar dat kan ook.
1: Ja. Leuk.
0: Ja,
1: hoe heette die show, Theo Maassen?
0: Onbegonnen werk.
1: Onbegonnen werk.
0: Ja,
1: dat is
0: even heftig.
1: Dat is het ook. Dat is helemaal. Dat is inderdaad in twee woorden.
0: Hij is ook een poosje gecanceld geweest.
1: Ja, klopt. Hij is zijn vrouw toch.
0: Daar begint hij mee.
1: Oh,
0: van
1: ja,
0: over
1: ja.
0: Hoe die dan eerst...
1: Daar ben ik ergens gebleven met Theo. Hij was uit beeld. Ja,
0: ja nou dat gaat dus...
1: Onbegonnen werk. Nou, wat ik wil zeggen, dat is even in twee woorden Nederland van nu, zeg maar. Onbegonnen werk.
0: Precies. Ja. En dan had Koos, is terug van vakantie, maar zijn collega's hebben al het gereedschap gesloopt. En zijn heftruck doet het niet, dus hij heeft ook geen radio.
1: We leven met je mee, Koos.
0: Ja, dan geniet maar niet van dit nummer dan.

0: Lekker zeg.
1: Ja, ja, lekker nummer.
2: Hot Chili Peppers.
1: Decoration Smile. En ja, Koos gaan het allemaal niet horen, want zijn radio is kadoek. Nou, dan gaan we eens even kijken naar de headlines of er nog wat bij zat.
2: We hadden het sportnieuws al een beetje doorgenomen.
1: Ja.
2: Maar stond er voor jou nog wat bij?
1: Ja, nou, daar wil ik even kijken. Ja, Bottas uit Wedwood, daar hadden lang eruit moeten. Ouderen hebben zwaar letsel, daar gaan we het volgende uur over hebben.
2: Ja, zeker.
1: Zuid-Korea wil excuses van Oekraïne, ja.
2: Van der Poel hebben we het even over gehad. En ja, Servië, dat we van Servië gewonnen hebben. Maar Meerdink schoot dus, heb je die wedstrijd nog gezien?
1: Was ja, ik heb hem gezien, ja. Zes uur, dus was... Nee, afgelopen tegen Duitsland, toen dacht ik, ja, dit Nederlands elftal, dit willen we zien.
2: Oh,
1: vooruit ja. En mooi en fijn en attractief. Maar ja, toen viel Brobby uit, toen viel die uit, toen viel Pietje uit, Klaasje viel uit. Nu viel Gakpo uit, zo langzamerhand hebben we alleen maar. En het zag er niet uit, het was weer ouderwets Nederlands elftal. Oh, wat een ellende weer.
2: En was dit hoeveelste wedstrijd met die nieuwe trainer, was dat?
1: De tweede.
2: Ja,
1: maar dus wel gewonnen. Ja. Dus gewonnen en gelijk tegen Duitsland.
2: Ja.
1: Dus op zich vier punten.
2: Hoe heet die weer, met die man?
1: Xavi Hernandez.
2: Ja, het is die Spanjaard, ja.
1: Ja. Dus nee, Max Meerdink die was opgeroepen in plaats van Brobby. Want die was uitgeschakeld. En
2: ja,
1: die heeft meteen twee doelpunten gemaakt.
2: Ja, die Brobby is wel goed, maar... Maar we hebben meer mensen. Maar ja, jammer dat onze langharige, hoe heet die kerel, die met dat Jezus-complex, hoe heet die ook weer?
1: Wout Weghorst.
2: Ja,
1: nou, die moet ze gewoon weglaten.
2: Let maar op, die komt er weer bij. Als het niet goed gaat, komt...
1: Nee, maar daar moeten we echt niet aan beginnen. En in die paar moeten we ook echt niet meer aan beginnen.
2: Dat, ik maak een grapje. Nee, voor de rest heb ik ook niks te zien. Ik vind het wel mooi. We hebben genoeg behandeld, denk ik.
1: Prima, ja. Ja. En ja, het enige, heb je Duitsland nog gezien?
2: Duitsland als voetbal?
1: Tegen Nederland, afgelopen donderdag.
2: Nee, die heb ik ook niet gezien.
1: Ah, joh, twee doelpunten afgekeurd. Anders hadden we ook met 3-1 gewonnen. Ja. Dus,
2: en Duitsland gaat niet zo goed, want die hebben nu ook van Griekenland verloren.
1: Ja, die hebben ook, en die hebben toch een monster trainer daar staan, Jurgen Klopp.
2: Het wordt toch wel tijd. Nee, precies, dat is waar. Alleen die Duitsers hebben alles al gewonnen. Het wordt tijd dat Nederland een keer wereldkampioen wordt.
1: Ja, precies.
2: Maar het eerste Europese kampioenschap komt er eerst aan, hè? Volgend jaar.
1: Is dat volgend jaar?
2: Nee, dat is over 2 jaar pas.
1: Pas over 2 jaar, ja.
2: Want volgend jaar is niks.
1: Nee, volgend jaar is helemaal niks.
2: Nee.
1: Dus
2: nee,
1: het is allemaal niks. Nou, goed, dan gaan wij naar
2: kijken.
1: Ja, kwart voor negen. We gaan naar, ik had even een paar nummertjes klaargezet. Blinding Lights komt van jouw lijst.
2: Waarom ook niet, hè?
1: Ja, waarom niet?

0: blinded by the light. En dan hebben we het over de weekend.
1: Ja. Het weekend is voorbij, maar ja. Deze man zingt gewoon nog door, hoor.
0: Ja hoor, geen enkel probleem ook. Nou, zat er voor jou nog wat bij?
1: Nee, zei ik dat net.
0: Oké, ja, ik was dat weer vergeten, hoor. Nou. Er komt zoveel informatie op zo'n ochtend.
1: Jij leeft in het nu, hè? Je leeft in het nu.
0: Ja, precies. Ja, wat je net allemaal zei, dat is allemaal verleden tijd. Ah, en wat je straks gaat zeggen, dat moet nog komen, dus...
1: Ja, het is, maar leef jij een beetje in het nu, of niet? Volgens mij niet, hè? Jij leeft alles door elkaar heen. Het verleden, heden, toekomst. Of ben je helemaal niet met de toekomst bezig?
0: Dat ligt eraan. Wat versta je daar precies
1: over? Je hebt het wel eens over 10 jaar ben ik er niet meer, zeg jij dan. Weet je, zoiets.
0: Maar
1: ik vind het moeilijk, hoor. Het is in Nederland ook niet te doen in het nu leven. Want je moet steeds rekeningen betalen. En dan moet je volgende week weer bij de tandarts zijn. En dan heb je weer een prikafspraak. Weet je wel, in het nu leven leuk, maar mij lukt het niet altijd, hoor.
0: Nee, maar ja, in het nu leven, wie zegt dat moet dan? Je leeft toch vanzelf in het nu, daar hoef je er niks voor te doen.
1: Nee, maar het is toch helemaal, de afgelopen jaren heb je toch, iedereen wordt zo geleefd. En dan zeggen ze van, ja, je moet meer in het moment leven. Van even naar buiten en om je heen kijken. Dat doe ik bijvoorbeeld wel, hè. Dat ben ik de afgelopen jaren meer gaan doen. Dan, als ik naar buiten ga, dan stop ik even 2 seconden, kijk eerst even om me heen. Dan voel je de wind waaien en dan zie je dat de bomen groen zijn. Dat bedoel ik een beetje.
0: Oké, dat is een beetje hetzelfde als elke woensdag gaan we leuke dingen doen.
1: Woensdag
0: als het allemaal gepland moeten worden, dan ben ik er al meteen weer klaar mee.
1: Ik hoor het al wel weer, ik drink niet tot je door.
0: Je drinkt wat om me door, het is niet helemaal mijn ding dan, schijnbaar.
1: Van, haakt er niet op aan, je slaat er niet op aan.
0: Ik zie dingen om de maas. Als ik toch 's morgens de deur heb. Oh ja, dan moet ik even rekening mee houden. Dat ik over 2 minuten even 2 seconden naar rechts kijk en naar links kijk. Om te zien hoe mooi de wereld. Ja, als je daar een taak van moet maken. En het zit niet in je eigen genen.
1: Het is geen taak, het is een tip. Het is een tip van Groen.
0: Ja, maar dat is een tip van iemand die dat dus uit zichzelf niet doet.
1: Nee,
0: terwijl als iemand in het nu leeft en vanzelf gaat, die doet dat misschien uit zichzelf. Dus die zit helemaal niet op die tip te wachten. Snap je?
1: Nee, we begrijpen elkaar.
0: We
1: kunnen door.
0: We kunnen door. Door kunnen we sowieso. Want we hoeven er niet met elkaar eens te zijn als we elkaar maar begrijpen. Dat is het belangrijkste, ja. Mensen moeten elkaar begrijpen.
1: Wij krijgen straks bezoek, maar we hebben nog wel even tijd voor 1 of 2 nummertjes, denk ik.
0: Had jij
1: nog wat? Hebben wij alles van de ochtendplanning een beetje gedaan? Volgens mij wel, hè? Het weer en de files.
0: Er zijn geen aanvragen voor headlines, dus kunnen wij ook rustig zeg maar een muziekje erdoor jassen? En zullen we dat eens even doen?
1: We hebben behoorlijk wat in de aanbieding.
0: Ja, eens even kijken. Dit is. Laten we deze maar doen. Het is wel een leuke. Voor oud en jong. Voor jong en oud. Niet in het nu. Dit is wel heel erg in het verleden. Dit.
1: Zeker weten.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de open dag.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
5: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen en ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
4: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen de afrit Soest en Blaricum 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Harderwijk en Nijkerk 4 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Verderop tussen Nijkerk en Amersfoort 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met ruim 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Rabenstein 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de N305 van Dronten naar Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde 4 kilometer file. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Hij gaat nog even door, Bas.
1: Ja, dat doet hij altijd. Dan begint hij weer. En dadelijk doen ze hetzelfde trucje nog een keer. Maar het belangrijkste is dat als je weet dat als Billy Swan hoort met I Can Help, dan zit er hier iemand van boven, en dan niet heel erg van boven, maar net hierboven, de eerste verdieping, Stroud, van Putten voor elkaar. En nu zit er een hele tafel vol. Dus, ik geef het woord even aan Kirsten. Goedemorgen allemaal trouwens.
2: Ja, goedemorgen.
1: Kirsten, leid jij het maar even in, want jij hebt de contacten gelegd. Dus.
2: Ja, dat klopt. Nee, ja, ik ben inderdaad Kirsten Veldhuizen van Putten voor elkaar. En we zijn hier omdat het de week van de valpreventie is, landelijk. En in Putten doe ik dat niet alleen bij Putten voor elkaar. Dat doen we namelijk met de fysiotherapeuten die de cursussen geven. En we hebben natuurlijk mensen die daaraan meedoen. Dus zoals ik zei en jou ook al zei, ik ben niet alleen gekomen. Ik heb een oud deelnemer en de fysio meegenomen. En ik denk dat ze zichzelf wel even voor kunnen stellen. Ik weet niet wie er eerst wil. Ja, Gerwin?
3: De fysio.
2: Ja?
3: Ja, zeker. Goedemorgen. Mijn naam is Gerwin Adliesten. Ik ben fysiotherapeut hier in Putten en zoals Kirsten al zei, verzorgen wij hier de valpreventie trainingen, cursussen en dat doen we samen met meerdere fysiotherapiepraktijken en dat doen we met veel plezier, maar gelukkig ook met veel resultaat en ik kan daar heel veel over vertellen, maar ik denk dat straks een ervaringsdeskundige daar misschien nog wat meer over vertellen, dus ik zal zeggen Nel, stel je voor.
4: Ga je gang. Ja, nee, ik ben deelnemer geweest en ik had het in de krant gelezen al een keer eerder. Dus toen zei ik tegen mijn man, zou ik dat doen? Ja, moet je doen.
1: Nou, maar was je een keer gevallen al of was je bang dat je ging vallen?
4: Ja, ik heb een paar jaar geleden tussen mijn voet, mijn enkel gebroken. Dat was trouwens niet door een val, maar door een draai van mijn voet. En dan word je toch voorzichtiger.
1: Ja.
4: En ik woon in het bosgebied, dus ik loop veel, dus eigenlijk de bospaden. En dan loop ik eigenlijk met mijn Nordic walking stokken. En vanmorgen ook, ik struikelde eigenlijk over een boomwortel, want ik kijk niet de hele tijd naar beneden, maar ik kijk om me heen. En dan vang ik me eigenlijk met die stokken wel op. Dus ja. dat is wel een voordeel. Maar ja, dus eigenlijk meer dus weten van houding en van dus eigenlijk balans. Dat is toch dat is beter.
1: Dus dan weten we in ieder geval de aanleiding waarom dat je dacht van nou, ik word wat valleriger door verschillende redenen. En ik ga er maar eens aan meedoen. Nou, dan hebben we in ieder geval de introductie even gemaakt voor jullie alle drie. We gaan het er wat uitgebreider over hebben. Ik had ook al een stuk gezien over landelijk nieuws. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belanden, heeft zwaar letsel. Dus ja, we hebben het niet zomaar over een kleinigheidje. We hebben het over heftigheid. Gaan we het over hebben, maar eerst even een muziekje. Jij had het net over ik kijk nooit naar de grond. Ik kijk altijd om me heen. Deze doet dat ook. Sammy, kijk omhoog.

0: Ja, en dat was hem. Kijk omhoog, Samia. En dan kan het zijn dat je wel struikelt en dan val je. En dan kom je bij de valpreventie terecht. En dan ga ik even naar de fysiotherapeut aan tafel hier. Je zei, jullie doen dat met een aantal praktijken. Is er zoveel vraag naar of zijn die praktijken zo klein?
1: Er zijn niet heel veel geschoolde fysiotherapeuten hier in Putten die ook deze cursus geven. Ja. Dus we zijn al lang blij dat we met 3 therapeuten zijn die dit kunnen geven. Maar er is ook best wel veel vraag naar.
0: Ja.
1: En dat zie je uit deze cijfers ook wel naar voren komen inderdaad.
0: Ja, want waar hebben we het in Putten over? Kan jij het in een getal samenvatten zo per jaar? Hoeveel er meedoen aan de cursus valpreventie?
1: Ja, we draaien nu 4 groepen per jaar. En dat zijn 12 deelnemers per groep. Dus, nou ja, reken maar uit. 48 deelnemers per jaar.
0: 48 per jaar. En Nel, hoe lang ben je dan bezig?
2: 10 weken lang, dus 2 keer in de week.
0: 2 keer in de week. Oh, dus 20 bijeenkomsten.
2: Ja.
0: Ja. Oké. Okay. En ben je daarna nog gevallen?
2: Nee.
0: Niet meer? Dus nee. Het helpt ook nog?
2: Nee, het helpt wel degelijk dus eigenlijk. En ja, het is met de groep. Dus je krijgt ook echt een groepsgevoel. Dus we zijn nu eigenlijk verder. Dus we hebben het afgesloten, de valpreventie. En we zijn verder gegaan in gym. En we stimuleren elkaar ook om daarin verder te gaan. En nou ja, dus net het koffiedrinken daarna. Dat is echt een pre.
0: Ja, oké. Okay, want je had het over Nordic Walk. Walk je nu met meer mensen die je bij de cursus hebt leren kennen bijvoorbeeld?
2: Nee, ik heb honden en dus ik loop met mijn honden.
0: Met je honden.
2: Ja.
0: Dus, ja, als er maar komt is je hond belangrijker dan een medecursus.
3: Ja. Ik denk dat het ook belangrijk is om te weten. Kijk, als je zo'n cursus hebt gedaan, mm-hmm. Dan ga je natuurlijk flink aan de slag met wat theoriebijeenkomsten. Maar je gaat ook met balansoefeningen en spierversterkende oefeningen aan de slag. En als je aan het eind van de cursus zeg maar zegt, nou, ik ben klaar. En je stopt weer, dan ben je binnen 2 weken eigenlijk terug bij af van wat je dat allemaal hebt geoefend.
0: Oh.
3: Dus dat is ook best wel zonde natuurlijk. Dus nou ja, Nel die wandelt dan. En ze zit ook op de gymgroep bijvoorbeeld, waar ze dus die oefeningen ook blijft doen en ook die spierversterkende oefeningen blijft doen.
0: Oké, dus het is wel handig om het vervolgtraject, want anders wordt de groep ook alleen maar groter per jaar natuurlijk.
3: Nou ja, goed, ja, met vallende mensen wou je zeggen.
0: Ja. Broer, als je het in no time weer kwijt bent, dan zou je dus elk jaar mee moeten doen aan de cursus.
2: Nee, maar daarom...

0: Ja.
1: En hoe, ik denk dat ik langzamerhand wel richting de valpreventie leeftijd ga. Maar hoe zou ik kunnen weten dat er een heleboel, want je zegt er zijn een heleboel groepen die ermee bezig zijn. Het is dat ik het van jullie hoor, maar anders had ik het nooit geweten.
2: In de krant.
1: In de krant.
3: Ja, want ja. Hoe bent u eraan, hoe bent u tegengekomen? In de krant.
2: In de krant.
3: Maar u
2: in
3: zag het zelf niet, uw man zag het, begreep ik.
2: Nee, ik zag het, maar even overleg.
3: Oh ja, ja, u had toestemming nodig, begrijp ik.
2: Oh, nee. Ja,
3: u mocht er eigenlijk niet heen, maar...
2: Nee, zover gaat het niet.
3: Grapje.
1: Nee, maar ja, oké, maar dan moet je dus inderdaad de krant lezen. Hè? En tegenwoordig is alles digitaal. En,
2: ja, op de socials komt het natuurlijk ook wel voorbij. Hè? En soms kan het zijn dat je bijvoorbeeld bij de huisarts zit of bij de fysiotherapeut. En nou ja, dan denken ze ook van nou hoe, dus er zit wel wat uitdagingen in bij de balans of bij de spierkracht. En dan kan het ook vanuit die manier worden geadviseerd van joh meneer of mevrouw. Het zou verstandig zijn als u aanhaakt bij een valpreventiecursus.
1: Ja, goed, we doen weer even een muziekje. Eens even zien, drie zomers lang. Ja, je zou zomaar drie zomers lang met valpreventie bezig geweest kunnen zijn. Het komt van de lijst van...

0: die zomer die gaat maar door, hè, in Nederland. Dat houdt niet op, joh.
1: Ja, nee, precies. Dat,
0: 3 jaar lang.
1: 3 jaar lang, inmiddels 3 zomers. En ja, hoewel, tegenwoordig met kerst is het ook dusdanig warm dat je...
0: 18, 19 graden.
1: Oh. Ja, precies. Maar daar zitten we niet voor hier. We hebben, deze week is het vandaag begonnen, de week van de valpreventie. Ja. Landelijk,
2: ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: En dat betekent dus dat eigenlijk... door heel Nederland de cursussen nog starten?
2: Nee, ja, dat hangt er eigenlijk per plaats vanaf wanneer het gaat starten. Dat is vaak, vaak de fysiotherapeut die de cursus geeft.
1: Yeah.
2: Dus als je niet in Putten woont, maar je wil wel een cursus starten, dan is het altijd even goed om uit te zoeken, om te kijken waar je moet zijn. Yeah. En als je in Putten een cursus wil volgen, dan is het handig om je te melden bij Putten voor elkaar. Want wij spreken af met de fysiotherapeuten wanneer er weer een nieuwe cursus gaat starten.
1: En is er al iets in de planning?
2: Ja, de cursus is toevallig net gestart 2 weken geleden. We zitten nu in de 3e week. Hè? Ja. We gaan morgen zeg maar de 3e week starten. Dus ja, als je nu aan

0: wil sluiten, dan moet je wachten tot het voorjaar. Als je echt de cursus wil gaan doen. Maar ja, je kan natuurlijk zelf al wel in beweging komen. Dat is, scheelt al een hele slok op een borrel.
1: Ja, nee, precies. Maar hier ontgaat mij even de logica. We hebben nu de week van de valpreventie. Ja. En jullie zijn 2 weken geleden begonnen.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Je kan niet meer meedoen. Is dat niet wat, een beetje onhandig?
0: Ja en nee. Ja, we hebben zoveel weken dat de cursus duurt. En anders dan zitten we echt dat okay. We de cursus moeten geven tijdens de feestdagen. Dat is een beetje ongelukkig, omdat die cursus natuurlijk zo lang duurt. Ja. Dat je tijdens de kerst zeg maar bij de fysio moet komen om je oefeningen te doen. Dus dat wilden we wel voorkomen. Dus daarom zijn we eerder gestart. Maar okay. Ja. Over het algemeen worden 2 in het voorjaar en 2 in het najaar gegeven.
1: Oké, okay, maar dat betekent dus dat je heel veel aan reclame moet doen. Omdat je niet de voordeel van deze landelijke week hebt, zeg maar.
2: Nou, wat ook nog wel belangrijk is, is natuurlijk een stukje bewustwording. En je gaf net zelf al aan dat je zei van, nou, ik hoor hier nu eigenlijk voor het eerst over of sinds een lange tijd. En dat onderdeel bewustwording is tijdens zo'n valpreventiecursus ook heel erg belangrijk. We geven dus informatie ook mee om mensen ook echt bewust te laten zijn van, nou, wat gebeurt er nou eigenlijk met je lichaam als je ouder wordt? En die bewustwording, daar kun je, wat Kirsten ook zegt, ieder moment al gebruik van maken. Op het moment dat je nu al probeert meer in beweging te komen, doordat je bewust bent geworden van deze week, nou, dan is dat al meerwaarde die je alleen maar kunt gebruiken, ook wanneer je wil starten met een valpreventiecursus.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar kijk, ik ga maar even naar mezelf. Ik kan alleen maar namens mezelf praten natuurlijk. Ik ben 1 keer gevallen met de fiets en toen dacht ik, oeh, dat wil ik nooit meer. Want dan merk je op een gegeven moment hoe dat je oud bent geworden. Gewoon al een simpele manier om weer overeind te komen, bijvoorbeeld. Ja. Dat. En daarnaast, heb ik af en toe met lopen, ik heb last van neuropathie. Mm-hmm. En dus dan heb je sowieso al een onbestendig gevoel. Ik loop dan maar wat minder. Maar het moet dus eigenlijk niet, hè?
2: Zeker niet. Nee, want hoe
1: maar
2: meer
1: ik denk dan niet aan de cursus valpreventie. Want feitelijk moet ik dan denken, hey, mijn bewegen is niet goed.
2: Nou, laten we het dan hebben over de naam misschien. Als we de cursus valpreventie die we geven, die heet In Balans.
1: Okay.
2: En het motto van In Balans is zelfstandig en zeker op de been.
1: Okay.
2: Dus als we praten over je doet een cursus om zeker op de been te blijven, dat klinkt misschien heel anders dan ik doe een cursus om valpreventie te volgen.
1: Ja, precies. Maar ja. Dan moet je dat maar net weten, want ik bijvoorbeeld de sportschool heb ik wel heel lang gedaan. En dan zeiden ze tegen mij van, goh, het is jou misschien ook wel eens handig om ze even een beetje te rollenbollen met de skippiebal en met dit en dat. En dacht ik, hè? In sportschool heb je toch een beetje het idee van een beetje gewichten, een beetje stoer doen en dat soort dingen meer. Dan ga je niet met een skippiebal lopen dollen, weet je wel. Een beetje met je buik eroverheen rollen. Allemaal voor het evenwicht, voor de balans en zo.
2: Ja.
1: Maar die bewustwording die was er bij mij in ieder geval niet.
2: Nee.
1: En dan is het toch wel handig. Maar hoe breng je dat onder de aandacht?
0: Bij de mensen bedoel je?
1: Ja.
0: Nou, ja, er is deze week natuurlijk ook heel veel landelijk informatie over de week van de valpreventie. Hè. En vaak worden er hele nare cijfers natuurlijk gedeeld. Heb je misschien al wel gelezen, maar ja, elke 4 minuten belandt er iemand op de spoedeisende hulp. Omdat we echt iemand een lelijke smakkert heeft gemaakt. Ja, zoals Gerwin en ik net ook al zei, je kan elk moment starten met zorgen dat je zeker op de been blijft staan. Hè? Dus dat je balans verbetert, dat je spierkracht verbetert, dat je let op je voeding bijvoorbeeld. Nel had het net over lopen in het bos. Het is ook belangrijk dat je goed ziet bijvoorbeeld, dat je goed kunt horen, dat je weet dat er een auto aankomt of dat je weet dat er misschien gevaar is. Dat zijn allemaal factoren die heel belangrijk zijn om op de been te blijven.
3: Ja, en dat kregen we ook. Hè. Dus we kregen ook advies dus over voeding, over schoeisel. Dus eigenlijk, dus er zijn meer dingen die aan de orde komen.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar Nel, ik kijk even naar mezelf. Maar misschien heb jij diezelfde ervaring ook. Het zijn wat oude mensen over het algemeen. We zijn ook nog van een oude stempel. Hè? Ik bedoel, als iemand ons adviseert, dan volgen we dat netjes op. En op het moment, je wilt nooit iemand tot last zijn. Ja. Dus op het moment dat je denkt van, hé, dit is een cursus begonnen. Valpreventie. Oh, wacht even. Ik moet even vertalen. Blablabla. Oh, daar ga ik me voor aanmelden. En dan moet ik een half jaar wachten. Je wilt niemand tot last zijn. En over een half jaar ben je het gewoon weer vergeten.
0: Ja, nee. Zo werkt het niet helemaal. Kijk, stel dat je nu zegt, ik wil de cursus volgen. Dan bel je een punt voor elkaar. Dan zet ik u op de lijst.
1: Ja. Je begint ook al u te zeggen.
0: Oh, nou ja. En kijk, als ik met de fysio's heb afgestemd, wanneer gaan we starten en gaat dat hier in Stroud plaatsvinden, dan bel ik gelijk de mensen op en zeg ik, joh, we hebben elkaar gesproken, u wil graag meedoen met de cursus valpreventie, dit is de datum waarop we gaan starten en dan kun je gelijk inschrijven en dan ben je verzekerd van een plekje.
4: Je wordt gebeld, Bas.
0: Ja, je wordt gebeld.
1: Ja, precies. En dan ben je als ouder wel vatbaar. Hey, maar, ik ben gebeld. Ja, dan moet ik
4: en mensen aan, hebben toch ook een agenda? Heb jij een agenda, Bas?
1: Nee, heb een geheugen.
4: Ja, je hebt geen agenda.
1: Nee.
4: Ik zou zoiets dan voor april in mijn agenda zetten. Maar wacht even, die moet ik inderdaad nog kopen. Ja, want ik moet
1: zie, daar heb je het al. Ja, dat gaat donderen. En onderweg naar de winkel val je. Zou je altijd zien? We gaan even naar de vallen en opstaande high school.

0: Zo, de rock and roll high school, daar kan ook flink tekeer gaan hoor. De mosfit en al die dingen meer.
1: Valt iedereen om.
0: Ja, precies. Dus we hebben het over de week van de valpreventie, maar met name de mogelijkheid om beter in balans te komen met je eigen lichaam. Bij Putten voor elkaar, de cursus is begonnen en hij was twee keer in het najaar en twee keer in het voorjaar. Goed begrepen heb. Dus de eerstvolgende begint, wanneer?
2: In het voorjaar.
0: In het voorjaar?
2: Ja.
0: Oké, ja, want twee keer in het najaar. Ik denk, misschien is dit de eerste, komt er nog een. Maar...
2: Nee, ja, dat betekent dat er twee groepen achter elkaar zijn.
0: Oh, achter elkaar, oké.
2: Dus zodra de ene groep de zaal verlaat en aan de koffie gaat, dan start de volgende groep. Ja.
0: Oké. En dan gaan we even naar Gerwin, want Gerwin, jij bent de fysiotherapeut, of in ieder geval één van de drie,
3: ja, klopt.
0: Begreep ik. Ja. Jij hebt een tijdslimiet op dit moment, dus je moet om 9:15 weg. Dus ik vraag in ieder geval nu, voor de zekerheid, wat wil jij in ieder geval gezegd hebben nu je hier bent?
3: Oké. Ja, hoe lang heb je? Nee, hoe
0: lang heb jij?
3: Nou, wat wel belangrijk is om te weten, en dat kwam net ook bij jezelf al een beetje naar voren, is wanneer heb je nou valpreventie echt nodig? Ja. En dan praat je echt wel over waarom doen we überhaupt valpreventie training? Mm-hmm. En als je dan weer een stap eerder gaat kijken, dan heb je het over het ouder worden van je lichaam. En dat merk je aan bepaalde processen, dat merkt iedereen op een eigen manier, maar dan gaan we allemaal hebben daarmee te maken. En dat begint al vanaf dat je 30 jaar bent. Dat is niet om een beetje doemdenken te zijn. Maar dan gaat je lichaam al langzaam ieder jaar 1% van je spiermassa inleveren. Nou, reken maar uit. Als je 80 jaar bent, heb je de helft van je spiermassa ingeleverd. En niet alleen je spierkracht, maar ook onderdelen als je reactievermogen, je lenigheid, je soepelheid. Al die onderdelen, die worden allemaal minder naarmate je ouder wordt. En alles bij elkaar, dat heeft als effect dat je dus ook een hoger valrisico kan krijgen. Nou, als we dan een beetje kijken naar de cijfers, dan... In Nederland in ieder geval, dan weten we dat van de 65 tot 75-jarigen de helft nog maar voldoende beweegt. Voldoet aan de norm van voldoende bewegen.
0: Maar wat is voldoende beweging?
3: Ja, goeie vraag.
1: Half uurtje per dag, toch?
3: Nou, half uurtje per dag kom je al aardig in de richting. Dat is een goede norm.
0: Niet genoeg.
3: 150 minuten per week, verdeeld over meerdere dagen inderdaad. Ja. Ja. Maar daarbij voor ouderen... Spierversterkende oefeningen, ja, twee keer per week.
1: Ja, dus het maakt, balansoefeningen. Nou, het maakt dus uit wat voor bewegingen. En als je even snel zo van, wat moet je doen? Spierversterkend wandelen? Is dat al spierversterkend?
3: Nou, wandelen is sowieso goed om in beweging te zijn. Hè? En zeker deze week, ik motiveer alle manieren van bewegen om maar in beweging te komen.
1: Tuurlijk, ja.
3: Maar als je praat over spierkracht en je conditie verbeteren, dan moet je echt wel wat meer doen dan alleen maar gewoon een makkelijk rondje wandelen.
1: Ik ben benieuwd, wat dan?
3: Je moet merken aan je lichaam dat het een beetje moeite kost.
1: Ja.
3: Om het ook echt wel een beetje effect te laten hebben.
1: Moet je dus op je 65 nog gaan zweten?
3: Zeker.
1: Je moet dus jullie raden aan om te gaan zweten?
3: Zeker weten.
1: Ja. Bas, hoor je dat?
0: Zweten. Ja, ik vind zweten het minst prettige wat er is.
1: Ja, dat vind ik
0: je
1: ook
0: moet
1: niks.
0: Het daarna weer douchen en dan komt het niet altijd uit. En ja,
2: je moet een beetje voelen dat je eigenlijk nog net met elkaar kan praten.
1: Ben ik met je
2: dat
1: eens?
2: Dat is een beetje tempo waarop je in beweging zou moeten
0: zijn. Nee, ik dacht vanwege de zweetlucht.
2: Nee. Dus dat je voelt dat je hartslag best omhoog gaat.
1: Wat moet je daar gaan doen? Moet je daar gaan hardlopen, Gerwin? Of wat denk je aan?
3: Je moet een beetje reëel blijven. En je moet ook dingen doen die goed kunnen passen bij iemand.
1: Ja.
3: En dat is voor iedereen anders. En door zo'n valpreventietraining maken mensen eigenlijk kennis met allerlei verschillende oefeningen. Soms zelfs voor de allereerste keer in hun leven.
1: Okay, wow.
3: En dan is het natuurlijk super interessant om te kijken van nou, wat past dan bij mij om vol te kunnen houden, om door te kunnen zetten. Is dat wel een wandelclub? Is dat misschien inderdaad de gymlessen die hier aangeboden worden? Is dat toch bij de sportschool? Omdat als man zijnde toch wel een beetje testosterongehalte nog omhoog wil houden en een beetje aan de gewichten wil trekken. Dat kan.
0: Maar nou je toch hier bent, ik ga er gelijk maar misbruik van maken. Aha. Ik zit hier elke ochtend van 7 tot 12. Zitten is het nieuwe roken, hè? Dus adviseer je mij? Hoe kom ik die 5 uur door op een gezonde manier?
3: Nou, ik merkte nu net al dat er af en toe een liedje ingezet wordt. Ja. Dan heb je een kans om te gaan staan.
0: Ja, gewoon staan. Dat is al in principe al genoeg.
3: En dat begint al met staan. En dan zou je nog eens een keer of 10 door je knieën kunnen zakken. Dat je zegt van ik doe wat kniebuigingen.
0: Oeh. Ja.
3: Ja, we moeten het wel een beetje uitdagend maken.
0: In het verleden heb ik hier rondjes gelopen. En als het dan saai werd, dan liep ik de andere kant op, weet je wel. Maar,
1: Maar dat is het wel. Ik bedoel, dat werk hier is zittend inderdaad. En, maar dat is dus toch wel... je kunt voor de rest... Je hebt niet zoveel opties hier.
3: Nee.
1: Maar ik zit vooral met dat zweten nog even van wat laat je mensen doen tussen de 65 en de 85 die echt willen zweten? Wat doen die mensen? Waar kiezen ze voor?
3: Ja, nou, als je puur kijkt naar zo'n valpreventietraining, dat is een training waarbij we heel veel gebruik maken gewoon van oefeningen op lichaamsgewicht. Oh, ja. Dus dan zijn we bezig met alle facetten, kracht, lenigheid, coördinatie, balans, alles eigenlijk wat erbij komt kijken om stevig op je benen te staan. Maar praat je over ja, wat voor soort oefeningen kan ik dan doen? Dat zijn oefeningen waarbij je in ieder geval merkt dat je hartslag een beetje omhoog gaat en dus een beetje gaat zweten. Dat kan zijn, joh, ik ga gewoon 3 keer de trap op en neer lopen, omdat ik het huis niet uit wil, maar ik heb wel een trap. Ja. Dan ben je voor je beenspieren bezig.
1: Het is niet zo moeilijk eigenlijk.
3: Het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn, je moet het gewoon doen.
1: Ja,
3: en dat is heel makkelijk gezegd, zeker als jongere zijnde. En daarom is de kunst om een oudere te motiveren om dat ook echt daadwerkelijk te gaan doen. En dat begint bij bewustwording en vervolgens dat iemand zelf ook ervan overtuigd is dat het nodig is.
1: Ja, en een schaaltje bonbons natuurlijk.
3: En de koffie, 100%. Ja, want dat is zeker belangrijk. Ja.
1: Nee, leuk. Maar er is geen vaste set. Mensen hebben dus best wel veel keuze van traplopen tot en met... wat wordt er nog meer gedaan? Waar kiezen ze voor? Voor dat echte bewegen.
3: Nou, dat is wel interessant. Want de valpreventietraining is een groepstraining van 12 mensen groot.
1: Ja.
3: En dat motiveert heel erg om in ieder geval in beweging te blijven met elkaar. Het is gezellig, het is leuk. En vaak zie je dus wel dat mensen kiezen voor een groepstraining.
1: Ja. Dat is weer wat minder voor mij. Maar ik bedoel, wat doen individualistische mensen? Die gaan meer wandelen of rennen of...
3: Of thuis oefeningen doen. Spierkrachtoefeningen doen.
1: En dan raden jullie ook een roeimachine en dat soort dingen aan of niet?
3: Als je dat thuis hebt staan, dan zou ik daar zeker gebruik van maken. Als je dat leuk vindt om te doen.
1: Ja, maar ook dat je zegt van, nee, die moet je echt aanschaffen.
3: Nee, daar zover gaan jullie niet. Nee, dan zou ik eerder zeggen, joh, ga de deur uit en zoek een leuke groep op om mee samen te bewegen.
1: Ja, want een roeimachine of een fietsmachine is niet een noodzaak. Het kan makkelijker.
3: Zeker niet. Het kan op heel veel verschillende manieren. Ja,
0: we zetten muziekje op en dan ga je lekker dansen.
1: Handjes in de lucht.
0: Nou, ja, bijvoorbeeld, hier komt er eentje die je misschien...
4: Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en je met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: liefde voor muziek, Raymond van Groenewoud. En we hebben net een betoog gehoord van Gerwin. Gaan we even naar Nel. Nel, jij hebt het een en ander al doorgelopen. Waar heb jij het meeste baat bij gehad? En wat vind jij het belangrijkste van de hele cursus en alles wat daaruit voortvloeit?
1: Nou, het is een van de eerste lessen dus eigenlijk. Want je denkt altijd dat je zelf beter bent dan de praktijk is. Maar dan wordt er dus een test gedaan. Dus eigenlijk drie eenvoudige testen. Dus je moet gaan zitten, opstaan, lopen, draaien en weer terug en weer zitten. En er wordt dan gemeten hoe snel dat gaat. Er wordt een test gedaan dus eigenlijk naar het vooroverbuigen. Dus hoeveel centimeter je haalt. En er wordt een test gedaan dus eigenlijk van echt een balans. Voeten naast elkaar, maar ook voeten voor elkaar, van of je die balans dus eigenlijk houdt. En dat wordt dus een van de laatste lessen, wordt dat weer gedaan. En dan wordt het dus vergeleken. En we waren allemaal verbeterd.
0: Dus maar bij die eerste keer, dan heb je het idee van, nou, je weet nog helemaal niet waar je aan toe bent. Hè? Je bent nog steeds een jonge god in gedachten. Dan heb je die drie testen gedaan. Schaam je je diep? Viel je romant? Wat voor gevoel had je?
1: Je voelt wel vooral bij die balans dat je denkt van verdraait. Weet dat, kijken ze naar me of wat dan ook?
0: Ja.
1: Kan ik dat? Maar de groep is zodanig en ook de hulp van de fysiotherapeuten. Er wordt gewoon dus positief gedacht en je wordt geholpen. En dat geeft dan ook zekerheid.
0: Ja, oké. Okay. En dat is zeg maar het fysieke aspect waar je dan mee in aanraking komt. Maar er zit natuurlijk ook een sociaal aspect aan. Ja. Heb je een voorbeeld van de groep of levert dat schaamte? Of juist, samen gaan we de klusje klaren?
1: Nee, het is heel veel voordeel van de groep. Ook juist door het koffiedrinken achteraf. Ja, je zit met elkaar te praten. En er komen andere dingen, andere onderwerpen te sprake. Maar ja, je stimuleert elkaar dus eigenlijk. Maar het is ook gewoon het sociale aspect van als je dan in het dorp loopt en je komt ineens een bekende, tenminste, dus oud cursist tegen. Ja, dat is gewoon fijn. Herkenning.
2: Ah, leuk hoor.
1: Ja.
0: En die koffie drinken, ja, je bent toch bezig met je gezondheid. Zit er nog wel een stukje appelgebak bij?
1: Nee.
2: Nee. Nou, koekjes. Nee, ik hoor dat er koekjes bij zitten. Ja, maar die neemt u niet dan?
1: Nee.
2: Alleen puur zwarte koffie?
1: Ja, dus eigenlijk, normaal ook drink ik 's morgens maar één beker koffie. En 's avonds na tussen het warme eten, dus een kleine lungo. En dat is alles.
2: Ja, heel goed. Want je moet ook niet te veel koffie drinken. Want dan gaat u door dat bos rennen. Dan kunnen die honden van u niet eens bijhouden waarschijnlijk.
0: Nou, we hebben wel een tip hoor. We hebben van 's morgens thuis cafeïne.
2: Ja.
0: En 's avonds cafeïnevrij.
2: Cafeïnevrij 's avonds? Of,
1: Nee,
2: lungo zegt ze. Ja. Dat is gewoon lungo. Is gewoon, maar wat verschilt tussen lungo en die koffie 's ochtends dan?
1: De koffie is morgens, dat is gewoon de gemalen, dus eigenlijk...
2: Filterkoffie.
1: Filterkoffie. En 's avonds dan een klein kopje.
2: En daar heeft u een ander apparaat voor?
1: Ja.
2: Ja, want, ja. Maar het is eigenlijk gewoon Red Bull, hè? Ik bedoel, koffie is gewoon Red Bull.
0: Ja, toch? Zo kan je het uitleggen.
2: Maar Red Bull schijnt heel erg te zijn. Kent u Red Bull of niet?
1: Van naam nooit genomen.
2: Nee, laat maar dan. Ja, dan houden we het erbij.
0: Ga nog even naar Gerwin. Ja. Nog 3 minuten de kans om nog wat te zeggen. Heb je alles gezegd?
3: Ik heb zeker wel alles gezegd. En er valt natuurlijk nog zoveel meer over te vertellen eigenlijk. Maar laat het compact houden en de essentie meedelen wat net al is verteld inderdaad.
0: Mm-hmm.
3: En ik vind het mooi om te horen, zoals Nel ook vanuit de ervaring kan vertellen over vanuit de groep. En dat we inderdaad voor testen en daarna testen. Maar ook wel belangrijk, we starten zo'n cursus altijd met echt informatie. We geven ook presentaties, we leren mensen kennis te laten maken met nieuwe dingen. En daarna is het gewoon hard werken, 10 weken lang, 2 keer per week.
0: Ja.
3: En dat geeft ook het resultaat. En als je ziet dat de cijfers echt wel aantonen van zo'n cursus, dat mensen echt gewoon 40%, 50% minder kans hebben om te vallen na zo'n cursus, dat is natuurlijk super. Maar als je dan ook weer bedenkt dat, wat Kirsten al zei, die effecten die gaan heel snel weer weg. En als je dan kijkt over een langere tijd, nou, een jaar later, iemand heeft geen vervolg gegeven aan zo'n cursus, dan is het ook allemaal weer weg.
2: Oh ja joh,
3: ja.
2: Echt allemaal weer weg.
3: En daarom is het zo belangrijk om in beweging te komen en in beweging te blijven.
0: Te blijven, ja.
3: Echt hoor.
0: Ja, wat ik me nu nog even afvraag, maar dat is meer een vrolijke kwinkslag. Het is eind van het jaar, de cursus is begonnen. Hoeveel Sinterklaasen zitten erbij? Maar die moeten nogal mobiel zijn op daken en dat soort dingen. Ja, en ze zijn oud.
3: Ja, precies. Ja, ja, nee, ja daar doen we echt ons best voor om iedereen het topfit te krijgen die er aan bij moet dragen om op de daken te kunnen komen. Ja, ja.
2: Kerstman ook, hè? Die kerstman. Die zit in zijn slee. Dus
0: ja,
2: blijven,
0: dat is allemaal wat
3: leuker. Het een stukje makkelijk, hoor.
2: Het makkelijk, ja.
0: Nou, Gerwin, in ieder geval bedankt voor de bijdrage. En heel veel succes met de cursussen en alle begeleiding die je op welk vlak dan ook mogen geven.
3: Dankjewel.
0: En aan tafel hebben we natuurlijk Nel en Kirsten nog. Dus wij maken het laatste kwartier even vol. Heb je je man al kunnen overtuigen, Nel, om mee te doen? Of is dat nog een hele kwiek...
1: Dat is een goeie.
2: Ja.
1: Dat vond ik ook heel fijn. Dus iedere les eindigden we met de balansdans. En dat is eigenlijk op basis van Tai Chi. Dus, en mijn man zit voor zijn werk veel, dus eigenlijk in Azië. Dus toen ik thuis de balansdans deed, toen begon hij mee te doen.
2: Aha,
1: dus deden we samen de balansdans.
2: Want zit hij ook nog steeds in China af en toe dan?
1: Ja.
2: Oh, serieus?
1: Ja.
2: Want ik bedoel, is hij nog niet met pensioen dan?
1: Hij niet.
2: Nee, hij niet. Oh, mooi dan. Ja. Nee, ik ben wel heel nieuwsgierig, hoor. Maar dan denk ik van ja, weet je wel, dat is leuk. Ja, ja. En u gaat niet mee naar China of India?
1: Ik ben één keer mee geweest, maar hij is hele dagen aan het werk en dan zit ik daar, zit ik daar te wachten.
2: Zit je maar in zo'n hotel. Ja. Ja. Chinees spreken doe je ook niet natuurlijk.
1: Nee.
2: Dat is nogal moeilijk.
0: Heel dag Chinees eten lijkt me ook niet anders.
2: Nee, dus al die honden en die katten, dat wil je niet eten, joh. Nee.
0: Goed. We gooien er weer even een muziekje tegenaan.

0: can dance again.
1: The Rat Pack, Mr. Bojangles. Ja, muziek bij uitstek natuurlijk ook een manier om te bewegen en zo. Maar ja, dan moet je je wel durven laten bekijken. Ik heb altijd een probleem dat ik in gezelschap, ik word liever niet gezien.
2: Nee. Ik dacht.
1: Ja, als ik op het podium sta, dan ben je wat anders. Heb je een gitaar om of een keyboard. Dan
2: word jij een ander dier.
1: Ja.
2: Wat gebeurt er nou?
1: Ja, applaus. Ja, dankjewel. Nou, zo bijzonder was het nou ook niet wat we hier zeiden. Goed, ik ga nog even terug naar Kirsten. Want Kirsten, de vorige keer dat jij hier was. Tenminste, dat was jij toch? Met die helmen, de gratis helmen.
3: Niet gratis, helemaal. Maar korting. We hadden inderdaad in april was er een actie voor de fietshelmen.
1: Ja.
3: Toen ben ik hier inderdaad geweest. Maar het kan wel begin april geweest zijn. En ik ben in mei nog een keer geweest. Toen hadden we de doortrapdagen.
1: Ja.
3: Het stond op de markt met de verschillende driewielfietsen om gewoon wat vragen te beantwoorden. En voor degene die er eens een keer op wilde zitten, kon dat ook. En deze week is natuurlijk de week van de valpreventie. En de meeste mensen vallen helaas in en rondom eigen huis. Maar we weten ook dat er heel veel mensen vallen met de fiets.
1: Ja.
3: Je zei het vorige keer al dat je een aardige smakker had gemaakt met je fiets. We dachten ook, nou, laten we dan deze week dan ook gebruiken om die nog even onder de aandacht te brengen. Niet dat je een smakker moet maken, maar we hebben vanaf vandaag de fietsspiegel kortingsactie. Dus dan kunnen mensen een fietsspiegel met korting aanschaffen. Ze wel even hier in Strout een voucher ophalen en dan kunnen ze zelf naar de eigen fietsenmaker in Putten toe om een fietsspiegel aan te schaffen. En de fietsenmaker kijkt dan ook even mee welke fietsspiegel geschikt is en die monteert hem ook op de fiets.
1: Kijk, zie, dat is handig.
2: Leuk. En waar moeten ze die voucher aanvragen?
3: Je hoeft hem niet aan te vragen. Je kan hier gewoon binnenlopen bij Strout. En dan de eerste balie, als je binnenkomt, dan loop je er bijna praktisch tegenaan. Ja. Dan kun je er eentje ophalen. Ja, en dan kun je zelf bij de fietsenmaker kijken welke fietsspiegel voor jou passend is.
2: En Putten had er genoeg. Putten had een stuk of vier fietsenmakers.
3: Ja,
2: hè? Dus
3: precies. We hebben Geurts, we hebben Kleier, we hebben Giant en Lichtrink. Dus
2: hoef je niet al te lang in de rij te staan.
3: Nee. En de ene is dan wel open, de andere is dan weer open. Dus dan kun je altijd terecht.
1: Dan luisteren er ook mensen uit Ermelo naar de wijk. Moeten die dan bij hun fietsmakers zijn?
3: Is helaas alleen voor de mensen die niet in Putten wonen geldt het helaas niet. Maar dit is echt voor een actie voor de Puttenaren.
1: Maar wel zijn Ermelo bijvoorbeeld en Zorg Dat. En,
3: ja, het kan best zijn dat zij ook een spiegelactie doen hoor. Maar ik weet niet of die daar op dit moment mee lopen.
1: Aan het valweek?
3: Iedereen doet mee aan de week van de valpreventie. Ik weet dat in Ermelo, in Harderwijk, in Nijkerk, daar worden ook allemaal cursussen valpreventie in balans, wat Gerwin net ook zei, gegeven. Meestal is er één organisatie in het dorp of in de stad die dat coördineert. Om daar dan even te melden, van joh, ik wil graag meedoen. En dan kom je daar op de lijst. Of misschien kan je al gelijk aansluiten. Dat is overal verschillend. Ja. Ja,
2: leuk hoor. Nou, en Putten maakt het inderdaad extra smaakvol door een spiegelactie
3: erbij te doen. Ja, we maken het zelfs nog smaakvoller. Want we hebben vrijdag hier in Strout ook een theoriebijeenkomst fietsvalpreventie. Gerwin zei net al van, als je begin met de cursus in balans. Dan heb je ook wat theoriebijeenkomsten van waar moet je op letten. Er zit ook een werkboek bij. En met een aantal vragenlijsten die je in moet vullen thuis. Zo is er op de fiets ook heel veel op te letten, als je op de weg gaat.
2: Net weer even wat anders.
3: Daar kunnen overigens wel mensen uit andere plekken bij aansluiten.
2: Oh, daar wel.
3: En dat is, wordt hier, geven we hier gratis aanstaande vrijdag in Strout, vrijdagochtend.
1: Goed, dan gaan we nog even naar Nel afsluitend. Wat staat er op jouw programma in het kader van al deze verstandige activiteiten de komende weken? Wat ga je allemaal nog doen?
4: Ik zit al nu bij de gymgroep. Dus eigenlijk op donderdag.
1: Dat gaat gewoon elke donderdag door.
4: En verder dus wandelen en ik zwem veel.
1: Je zwemt veel.
2: Ja, is ook heel gezond.
4: Dus,
2: ja.
4: Zeker.
1: En de koffiebijeenkomsten.
4: Ja.
3: Ja, die zit er altijd bij, hè? Na de les wordt een bakkie.
1: Oh, die zit er gewoon standaard bij.
3: Ja, die zit er standaard bij.
2: Maar u had al die cursus, had u al helemaal afgerond?
4: Ja, De valpreventie.
2: Ja, de valpreventiecursus. Ja. En dat was vorig jaar? Of was
4: nee,
2: dat al?
4: Dit was deze zomer. Dus het is eigenlijk net afgesloten en ben meteen doorgestroomd naar de GIP.
2: En dat hoeft dus voorlopig niet, die cursus hoeft niet meer, daar bent u helemaal, of denkt u dat u het nog een keer gaat doen, over 2 jaar of 5 jaar? Of,
4: Er is dus, omdat wij eindigden met de balansdans, die op basis eigenlijk van Tai Chi was, toen heb ik ook gevraagd van, is er ook een mogelijkheid, is dat hier Tai Chi dus lessen gegeven wordt? En weet dat, Germijn was er erg voor.
3: Ja, wij ook.
4: Ja.
2: Maar het bestaat nog niet.
3: Nee, Butte hebben we het helaas nog niet. Nee. Ik ben al wel
1: maar
3: bezig.
1: Is dat Chinees? Want ik zie een link
2: nee.
1: met die man.
2: Ja,
1: okay.
4: Nee, het is Oosters. Het Oosten. En het is in wezen eigenlijk ook juist wat je daar dus ziet. Veel oudere mensen die dan eigenlijk vertraagde bewegingen doen. Maar heel erg in balans. Dus
2: maar ik zie ook Bas, want dan moet haar man, de man van Nel, een paar Chinezen meenemen uit China.
1: Ja,
2: dat bedoel ik niet.
1: Ik zag de link al hangen.
2: Maar ze hebben goed, er genoeg, hè?
1: We gaan het meemaken. Nel, bedankt voor je bijdrage.
2: Heel leuk.
1: Delen van je persoonlijke activiteiten. Kirsten, ook weer bedankt voor de uitleg.
3: Ja, graag gedaan.
1: En tot de volgende aardbeving, maar weer, zou ik zeggen. En dan sluiten we af met een nummer van Nel. Want als je er zo doorheen staat, dan ben je wel een supergirl, toch?
2: Yeah.

0: FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Doral Negens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
5: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
4: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Een drama.
1: Een drama, ja. Maar ik liep naar het toilet en dat ging een stuk makkelijker al. Met alle kennis van het vorige uur erbij.
0: Ja, we zijn helemaal fit geworden.
1: Ja, helemaal fit, man. De tafel staat op staarhoogte.
0: Zweten.
1: Ja, zweten hier. Dat begint wel een beetje te stinken. Maar ja, wij gaan toch weg dadelijk om 12 uur. Dus het moet allemaal kunnen. Goed, in dit uur gaan we bellen met Ronnie Mans van de VVV Ermelo. En we gaan het regionale nieuws er maar eens even bij pakken. Want daar hebben we ook nog een hele bult van.
0: Nou zeg, ja.
1: Dus, goed. Maar laten we eerst nog even een plaatje draaien. Wat hebben we bijvoorbeeld gedacht van deze...

0: Dat waren ze, de mannen van Redbone, de Witch Queen of New Orleans. En dan bericht van buurtveilig in Putten. De buurtwachtcijfers van afgelopen week, de cijfers liegen er helaas niet om. Het was afgelopen week erg druk in Putten. In de periode van 21 tot en met 27 september registreerde buurtveilig Putten maar liefst 8 waarnemingen. Bij 6 meldingen is de politie geïnformeerd en in 1 situatie werd al spoed aangemerkt. Een korte blik, 8 waarnemingen, 4 meldingen en van vernieling. 3 verdachte situaties, 1 algemene waarschuwing uitgegaan. 6 buurtwagenrondes, allemaal afgerond. In totaal bijna 5 uur geregistreerde wandel. Gebied 8 was het meest actief. Nou, buurtwacht, hebben jullie het helemaal ook?
1: Nee, dit jaar hebben we al WhatsApp preventie, buurtpreventie, WhatsApp, die borden zie je hier en daar wel. Ja. Maar dit is mooi, ja, en vooral dat duistere bericht, hè, vooral in gebied 8 was het heel actief.
0: Gebied 8, ja.
1: Nou, je zou er maar wonen. Hè?
0: Ja, gebied 8, vooral actief in de nacht. Zulke dingen meer, ja.

0: Goedemorgen, Peter Vermeulen, spreek met Ronnie.
1: Goedemorgen, Ronnie Mans.
0: Hey, goedemorgen.
1: Ja, we zijn weer met z'n tweeën weer.
0: Ah, gezellig. Nou.
1: En Jill er niet?
0: Nee, die is er nog niet.

0: De carrière van Miranda Priestly gaat bergaf. En dat komt omdat ze verplicht is oog in oog te staan met Emily Charlton, haar voormalige assistente die nu haar rivaal is geworden. Weiden strijden om advertentieinkomsten die Miranda hard nodig heeft terwijl haar pensioen nadert. De film is om 8 uur morgenavond te zien in de theaterzaal van het Huis van Ermelo aan het Raadhuisplein nummer 4. Kaartjes kosten 10 euro per persoon en ze zijn te reserveren via www.filmhuisermelo.nl. Dan hebben we Fotoboek Talk met Jeroen Hofman. Dat is een fotograaf en die werkt altijd vanaf een kraan op ongeveer 20 meter hoogte. Hij heeft deze werkwijze ontwikkeld om zijn fascinatie voor gelaagdheid in landschappen in beeld te kunnen brengen. Hij toont niet alleen de oever van een rivier, maar ook de manier waarop deze hele rivierbedding door het landschap meandert. En hij ontstijgt hiermee letterlijk dat wat het menselijke oog doorgaans ziet. Het resultaat zijn foto's waarop voor- en achtergrond versmelten als moderne diorama's. Nou, voor alle liefhebbers van deze prachtige foto's is er een fotoboektalk van Jeroen Hofman woensdagavond in de theaterzaal van het Huis van Ermelo. Dus daar laat hij het zien en laat hij ook de technieken zien. Om 8 uur begint dat en dat gaat uit van kunstgalerie Stek. En kaartjes zijn te reserveren via het Huis van Ermelo.nl. Dan gaan we door met de podcast Beep Bubble Live, ook woensdag 30 september. Maar dan om 3 uur in de bibliotheek van Ermelo met kinderboekenschrijfster Anna Wolts. Kom je kijken en luisteren naar Beep Bubble Live. En het is de kinderboekenweek namelijk. En daar worden live opnames van de podcast vol verhalen, boeken, gedichten, interviews en verrassende gasten gemaakt. Dus ben je benieuwd wat er gebeurt achter de microfoon? Kom dan naar de Bibliotheek Ermelo woensdagmiddag voor deze gratis activiteit. Van 3 tot 4. En dan hebben we nog de workshop herfststuk maken. En dat is vrijdag 2 oktober. Vrijdagmiddag 2 oktober. Dan maak je onder begeleiding van bloemschikker bij Dianne maak je een prachtig gebonden herfstkrans of herfsttoef. En dat is bij Brasserie Staveren aan de Uddelemeerweg nummer 2 in Ermelo. Voor meer informatie kijk je op beleefstaveren.nl. Tot zover.
1: Oké, dan mag je kiezen. Gaan we luisteren naar de Rembrandts met I'll Be There For You. Naar de Rednecks met Cotton Eye Joe. Of naar Cowboys and Kisses van Anastasia.
0: Doe de Rednecks maar.
1: De Rednecks. Gaan we die draaien. Wens voor jou een fijne week.
0: Hetzelfde.
1: Hey.
2: Ja, hoi. I've been married a long time ago.

0: From Cutting Eye Joe.
1: Ja, de Rednecks. En ja, toch wel heel bekende groepen, bevolkingsgroepen uit Amerika.
2: Ja. Ik zou bijna zeggen, this is me, weet je wel. Zoals die Palestijn in Maastricht, weet je wel. Heb je dat nog meegekregen? Die had zo'n Facebook bericht over die aanslagen van 7 oktober.
1: Oh ja.
2: 7 oktober 23 had hij eventjes een of ander berichtje, geloof ik. This is me, weet je wel.
1: Dat
2: hebben we dan, zeg maar, dat hebben we studeren in onze zuidelijke Bourgondische hoofdstad.
1: Ja, en maar denk je dan dat het waar was of dat het bluff is?
2: Ja. Ik weet niet, maar in ieder geval, hij affinieert zich met, hoe zeg je dat? Hij associeert zich enorm met...
1: Met Hamas.
2: Ja, met de Hamas. En dan dat heb ik dus bij de Rednecks, weet je wel. Van, this is me. Cowboys, paarden en
1: krabbier. Vooral de hele dag met de nek in de zon. Hè?
2: Ja, de Rednecks.
1: Goed, Cotton Eye Joe was dat. Was ook wel nodig, hè? Want vroeger kwamen natuurlijk de Afrikaanse inwoners kwamen naar de katoenvelden
2: in Amerika.
1: En die roofden al die katoenvelden helemaal leeg. Hè?
2: Ja, dat kon niet, hè?
1: Ja, dat kon niet. Dus had je rednecks nodig om te zorgen dat.
2: Zweepje erbij.
1: De Afro-Amerikanen de katoenvelden met rust liet.
2: Ja.
1: Ja.
2: En, jij ziet het weer helemaal helder. Glashelder.
1: Ja. We gaan even wat prikkelende opmerkingen maken zo af en toe. Want dat moet natuurlijk wel blijven.
2: Hoort erbij, is de Veluwe. Het is en blijft de Veluwe.
1: Ja, precies. En CSV Apeldoorn en VVG delen de punten. Nou, dat is heel sociaal. Dat is toch de verbeterende wereld. Hè? Als voetbalclub zal beginnen met de punten te delen en het hooliganschap naast zich neerleggen. Och, wat mooi dan toch.
2: Heerlijk.
1: En DWS 33 Ermelo verliest in de slotminuut van Sportlus 46. Ja, dat gaat dan niet helemaal naar wens daar in Ermelo.
2: Ja, die hebben even wat te verwerken.
1: Ja, precies. En hardwerkend EFC 58 wordt niet beloond tegen ESC.
2: Ja.
1: Dus met 2-0 verloren ook nog. Dat gaat ook al niet.
2: Tranendal.
1: Man. En FC Horst wint van Doskampen.
2: Ja. Voetbal is oorlog, je kunt het zien. Die foto ziet er niet echt als oorlog uit. Oh ja,
1: dat is net Gakpo, joh.
2: Ja. Tja. Maar het zijn ook twee van hetzelfde team, hè?
1: Ja, en 6 punten uit 2 duels, FC Horst. Dus Bert zal helemaal tevreden zijn met zijn clubje.
2: Ja, precies.
1: Nou, dat is mooi meegenomen. Dan lopen we meteen even door naar Harderwijk. Sociale adviesreis Harderwijk. Adviesraad Harderwijk. Maar kwetsbaar onderwerp bespreekbaar. Het zijn niet altijd blauwe plekken. En dat heeft alles te maken met huiselijk geweld. En huiselijk geweld hoeft natuurlijk niet fysiek te zijn. Dat kan ook mentaal zijn en op allerlei verschillende manieren. En dus... Ja. En dat wordt besproken bij de Sociale Adviesraad. Hopen dat er wat tegen te doen is, maar ik vrees toch het ergste. Jij niet?
2: Huiselijk geweld, ja. Dat is een lekker onderwerp voor de maandagochtend. Maar het houdt niet op. Nee, net zoals oorlog gaat altijd door.
1: Het houdt niet op. Niet vanzelf. Dat is de reclame, hè? Ja. Het houdt niet op. Niet vanzelf.
2: Niet vanzelf.
1: Nee, precies. En zolang de mensen samen zullen komen, zal er toch hier en daar geweld zich openbaren.
2: Ja. Maar de Hollandse Elvis Jack Jersey, die was wel heel netjes voor vrouwen, hè? Hopen we.
1: Ja, hij heet eigenlijk Jack de Nijs, hè?
2: Serieus, ja.
1: Ja, en dat was hem verwarrend, want was hij dan misschien wel een broer van Rob de Nijs?
2: Ja,
1: dat
2: zou je dan vragen, ja.
1: En weet jij waarom dat Nelly Coleman, ken je die nog?
2: Ja,
1: een
2: artiest, dat is
1: hardloopster.
2: Hardloopster, ja.
1: Die zou eerst met Rob de Nijs trouwen, maar dat is niet doorgegaan.
2: Nou, gelukkig maar, denk ik voor
1: haar. Nee, maar ja, voor haar wel, want dan had ze Nelly de Nijs Coleman geheten.
2: Nijs Coleman. Wat een heerlijke associatie.
1: Ja.

0: Zo, dat was hem, Jack Jersey, dus uit van Nederlandse bodem. En we gaan weer even door in de regio. Eens kijken, wat hebben we nog meer in de aanbieding? De Wolf, 24 jaar rock, psychedelische reis door de blues. En dat is een Limburgse band. Die komt naar het podium met Garnizoen, met Full Moon Ritual. De band blikt terug op 20 jaar muziek met veel gitaren, Hammond en verhalen. Muzikale reis door de geschiedenis van drie wolfskinderen die de rockwereld veroverden. Nou, wanneer is dat feestje dan? Dat is op vrijdag 6 november te zien in Podium het Garnizoen. Meer informatie en tickets op www.podiumhetgarnizoen.nl. Ik heb nog een hele map met muziek van de Wolf.
1: Ja, nee, precies. Dat is,
0: ja, dat is een leuk Nederlands beetje dus. Dan gaan wij even de andere kant op weer naar Putten. Een fatbiker haalt de auto in op Stationsstraat. Dat moet ook niet veel gekker worden, hè? En daarvoor reed hij al op zijn achterwiel. En er is een video van te vinden. Al die capriolen en op puttencity.nl. Nou, dat... ja, die fatbikes. Wat vind je van fatbikes?
1: Nou, ik denk tijd om ze uit de handel te halen, uit Nederland te halen. Want er rijdt een bepaald slag mensen op waar ik niet altijd gecharmeerd van ben. Nee. En nu gaan ze inderdaad ook nog auto's inhalen en stoer doen. Ja. Hupsakee. Maar ja, voor die modelletjes eraan, hè. Die dingen zijn 1500 euro stuk, als het geen 2500 is.
0: En het is lekker stoer doen, statusverhogend voor de jeugd.
1: Statusverhogend. Je, weet je, als je ergens tegenaan rijdt, dan gaat eerst die fiets kapot en dan ben je zelf pas aan de beurt. Ja. Maar in ieder geval, ja, ik ben er een beetje zo langzamerhand te klaar aan het worden. Ik ben benieuwd. Maar ja, we hebben natuurlijk Rob Jet als premier, dus dat komt wel goed.
0: Ja, dat wordt ook altijd gezegd, ja, fatbike, de kans op hersenletsel wordt steeds groter. Maar ik heb het idee dat bij fatbike aankopers de hersenletsel al aanwezig was voordat ze hem aankopen.
1: Ja, ja. Dus. Het kwaad is al geschied bij die mensen.
0: Precies. Dus ja, nou ja.
1: Helaas.
0: En dan een kind is ernstig gewond geraakt na vuur met benzine en vuurwerk aan de Huinerwal. Oh, ja. En dat is ook een Putten. Er is een traumahelikopter naartoe gegaan. Er kwam een mobiel team werd ingezet. Volgens de eerste informatie werd op locatie een vuurtje gestookt. Daarna zou vuurwerk zijn gebruikt in combinatie met benzine. Ja, dat zijn combinaties die moet je niet maken.
1: Nee. Vuurwerk is landelijk al verboden. Ja. En als je benzine, als je zo dom bent om een vuurtje te gaan stoken en benzine erop gaan gooien, dan hebben de ouders nog wat in te halen aan de opvoeding, denk ik.
0: Ja, en de slachtoffer zou een jongen zijn en nog minderjarig. Exacte leeftijd is nog niet bevestigd.
1: Maar wel heftig hoor, weet je, ja, brand in je gezicht. Joh. Ja, dan
0: dat is,
1: is gebeurd.
0: Nou, en VVD Putten trekt aan de bel over stikstof. VVD Putten trekt aan de bel over stikstof. Wat betekent dit voor onze boeren? Ja, dan hebben we het over de politiek. Want landelijk is er een stikstofprotocol neergelegd. Maar de provincie heeft een protocol. En de Veluwe heeft een protocol.
1: Oh, serieus?
0: En schijnbaar zijn die protocollen niet helemaal eender.
1: Drie protocollen. Dat is ongeveer dat je een eigendomsrecht voor je auto hebt over drie schijven. Weet je wel?
0: Ja,
1: Het land is eigendomsrecht. Van de banden en jij bent eigenaar van de stoel. Ja. En dan heb je nog de provincie, die is eigenaar van het chassis.
0: Oh, ja. Over eigenaarschap, dat vond ik zo mooi. In 2000 werd langzamerhand het roken afgeschaft.
1: Ja,
0: hè? En dan mocht je niet meer roken. En bladibladibla. Dan kreeg je als eigenaar van een zaak, kreeg je dus een boete als klanten bij jou in de winkel stonden te roken. Ja. Die klanten zelf niet, maar jij als eigenaar van de zaak.
1: Hey.
0: En toen kreeg ik dus ook controle, want ik had ook een bedrijf. En toen zei ze van, ben je aan het doen? Ik zei, ik ben aan het roken, dit is mijn toko.
1: Ja, ja, ja.
0: En op mijn kantoor komt verder niemand, dus ik rook wanneer ik dat wil. Ja, dat kon niet en dit en dat. En toen heb ik het omgedraaid. Toen zei ik, oké. Dus als we consequent zijn, de eigenaar van een gebouw waarin gerookt wordt, betaalt de boetes voor mensen die zich niet aan het rookverbod houden.
1: Mm-hmm.
0: Dan betekent het ook dat alle snelheidsovertredingen op snelwegen ingediend kunnen worden bij de staat.
1: Kijk,
0: de staat is de eigenaar van de wegen, de mensen die zich misdragen.
1: Ja. En wat zei die brave ambtenaar met zijn stropdas toen?
0: Toen was hij ook nog pissig dat ik niet serieus nam. Ik heb daarna nog even gebeld met zijn meerdere en hij moest terugkomen om zijn nederige excuses aan te bieden.
1: Mooi.
0: Ja, maar toen dacht ik wel, die moeten we wel het slaatje aan staan. Want dat betekent dus dat boetes ook verhaald kunnen worden op de eigenaar van de Nederlands. wegen. En dat vond ik wel een...
1: Het was toen ook al, Nederland was toen ook al zo'n fantastisch land.
0: Ach, geweldig man. Echt, ja. je moet dan eerst naar Griekenland verhuizen om dan met een rubberboot terug te komen naar Nederland. Om in aanmerking te komen voor allerlei uitkeringen. Terwijl als je gewoon hardwerkende ondernemer was, kwam je nergens voor in
1: aanmerking. Scherp, Bas. Heel

0: The end of the world as we know it. En dan hebben we het natuurlijk over R.E.M. Die gingen zich ook even overal mee bemoeien en zo. En dat mag.
1: Ja, die hadden het 30 jaar geleden ook al door.
0: Heb jij Burendag nog gevierd afgelopen zaterdag?
1: Vorig jaar met kerst heb ik nog wel een leuke burenmeeting gehad in dit kader met samen even wat drinken. Dus ik vind het wel een heel mooi initiatief en het ging weer los in Putten.
0: Ja, het was overal, overal in Nederland schijnbaar feest. Maar in Putten is het goed bezocht. En,
1: zeker. Ik heb het even gemist hoor, maar ik vind dat wel. Ik denk dat het wel goed is. Het enige probleem is dat je in elke straatje en in elke dorp en elke buurt hou je ook altijd wel een paar rotte appels over. Die, snap je, die niet te corrigeren zijn. Maar ja, het zou zomaar kunnen dat jij en ik ook bij die rotte appels geschaard worden.
0: Ja, dat kan maar zo. Ik was een paar jaar geleden bij een burendag en daar hoorde ik op een gegeven moment iemand ketteren en vloeken en tekeer gaan. Ik zeg, nou ja, is dat nou gedrag voor een welke buurman? Is dat joh met dit weer met zo'n burendag zo tekeer te gaan? Ja. Zei hij, nee, dat is geen buurman, dat is grof vuil in mijn schuurtje.
1: Grof vuil.
0: Ja.
1: Die had zijn vuilcontainertjes nog niet aangevraagd.
0: Nee, waarschijnlijk niet. Nieuwe onzekerheid rond de rondweg in Putten. Bescherming van de oude bosgrond blijft. Och, er moest een hoop geld bij komen voor de zuidelijke rondweg. En nou is er weer de oude bosgrond moet blijven. Ik snap, hoe is het mogelijk dat dezelfde leiders in een land zeggen er moet gebouwd worden. En dan ook regels bedenken waardoor het bouwen niet kan.
1: Nee, ja, maar oerbos, dat laatste oerbos bij Putten, daar moet je zuinig op zijn, Bas. Ja, daar kun je niet zomaar van die. Er staan daar bomen van 600 jaar oud. Daar kun je niet zomaar omzagen. Nee, dus die rondweg gaat voorlopig niet door.
0: Nou ja, dan komt er ook geen woonwijk en dan kan Putten ook niet groeien. Ja, ik ben voorstander van niet meer groeien van de aardbevolking. Maar,
1: ja, dat is wel een centraal thema wat wij elke maandagochtend naar boven kunnen halen.
0: Ja, maar dat is dus het hele punt. Ik bedoel, men wil dat alles groeit, men wil dat de economie doorgaat, ja. Men wil dat oude bomen moeten blijven staan, men wil dat. Ja, hoe kan je nou alles willen? Elk kind weet toch, of in ieder geval elk wel opgevoed en wel goed onderwijs gevolgd hebbend kind, weet toch wel dat dat allemaal niet kan.
1: Nee.
0: Dat leer je kinderen toch als eerste, dat je niet alles kan hebben.
1: Nou, in principe gaat die bomen van 600 jaar oud, die gaan om. En die rondweg komt er gewoon, dat denk ik. Want de mens gaat altijd voor. Maar ik bedoel, het is altijd wel leuk dat ze net doen alsof het allemaal nog een probleem is, weet je wel. Maar uiteindelijk komt die rondweg er toch wel, joh.
0: Ja. Dan is een vrouw aangehouden na een winkeldiefstal bij de Nettorama in Putten. Dat was vroeger de Boni, dus ze zelf al gedacht hebben, nieuwe winkel, nieuwe kansen, nieuwe prijzen.
1: Ja.
0: 23 september is dat gebeurd, vorige week woensdag. De politie bevestigt dat de vrouw is aangehouden. Ze is verhoord, ik las even, ze is verhuurd. Maar ze is verhoord en later weer teruggezonden, heen gezonden. Volgens de politie ging het om een relatief klein geldbedrag. Oh ja, beginnen we weer.
1: Ja,
0: hetzelfde
1: verhaal. Ja.
0: Maar daar begint de verloedering mee. Elke centimeter die je toegeeft, worden langzaam kilometers. Hè?
1: Ja, er is wel krachtdadig opgetreden, want ze heeft een winkelverbod gekregen. Ze mag de winkel zo voorlopig niet in.
0: Nee, maar dat deed ze sowieso niet. Ze ging niet winkelen, ze kwam jatten.
1: Nee, precies.
0: Dus ze heeft al een winkelverbod.
1: Het wordt tijd voor wat ze in Teheran doen. Een kraantje op het plein, weet je wel.
0: En vieren delen weer, ouderwets.
1: Ja, dat dacht ik ook. Pas hadden toch vroeger in elke dorp hadden ze een galgenberg. Hier in Putten en in Lunteren, in Ede. Overal heb je galgenbergen. Ja, het heeft niks geholpen. Want we zijn nog even rot van binnen als 300, 400 jaar geleden. Maar je zou er toch zonder hand aan denken, ja. De galgenberg weer in gebruik nemen.

0: Ja, die zingt voorlopig niet meer.
1: Nee, er was iets aan de hand, hè?
0: Ja, auto-immuunziekte. Hij breekt zijn eigen spierenschema af of zoiets. Iets in die geest. Ik heb net begrepen dat dat gewoon door de ouderdom gebeurt. Dat je eigenlijk vanaf je 30ste gewoon je zoveel procent van je spieren afbreekt.
1: 1% minder. Ja. We leveren allemaal in. Maar ik hoorde dat er wat met hem was. Maar hij heeft dus een niet nader benoemde auto-immuunziekte.
0: Ja. Dus, ze hebben het wel aangesproken. Dat betekent geloof ik dat hij die voorlopig niet kan zingen of helemaal niet meer.
1: Gezondheidsproblemen.
0: Ja, precies.
1: Nou, heftig hoor. Want dit was een mooi liedje. En De Geur van de Zee hoorde ik hem zingen.
0: Ja.
1: Weet jij nog wanneer jij... Kom jij nog wel eens bij de zee? Of,
0: Nee, dat is ook wel heel lang geleden.
1: Weet je dat? Weet je nog wanneer je voor het laatst daar was? En waar ging je altijd heen? Scheveningen of zo?
0: Nee. Toen ik in de Achterhoek woonde, toen ging ik naar Harderwijk.
1: Oh,
0: toen was het naar de Veluwezee, zeg maar, Veluwemeer. En toen ik hier woonde, toen ging ik eigenlijk naar de Caribbean. Naar de oceaan.
1: Ja. Dus ja, de hele goudkust, want de Hollandse kust heet ook wel goudkust.
0: Maar
1: de goudkust van Zeeland tot Terschelling, dat sla je over.
0: Dat heb ik overgeslagen.
1: Ja, is ook best wel koud. Maar ik dacht, die geur van de zee, ik probeer elk jaar even een keertje te gaan. Ja. We hebben het wel eens over gehad, het is een heel gedoe. Maar geen Zeeland voor jou.
0: Nee, dat nergens voor nodig.
1: Nee, waarom?
0: We gaan eens even kijken.
1: De regio weer even in.
0: Ja, even een muziekje. Oh nee, die hadden we net gehad. Dan gaan we hier zo. Ja, Overnodig en Filmhuis Putten zetten samenwerking voort met een filmavond voor vrijwilligers. En dat is op 9 oktober voor vrijwilligers van het Zorgerf. Die worden die avond in het zonnetje gezet met een filmavond. En dat is bedoeld als waardering voor de vrijwillige inzet van de bewoners. Vind ik altijd wel gevaarlijk, hè?
1: Wat dan?
0: Nou ja, ik bedoel, een film. Moet je me net leuk vinden, die film.
1: Ja, als je de Exorcist erin gooit, dan een leuke avond, hè?
0: Ja, dan wel. Maar dat is
1: kom je lekker met een beetje bezweet thuis, kun je meteen gaan douchen.
0: Ja, en nou, de valpreventie hebben we het net over gehad. Dus het
1: uitgebreid.
0: Klikken. Ja, uitgebreid. Ja, en dan een puttenaar, die heeft Wim Hosseling, die heeft afgelopen jaar veel reclame gemaakt voor zijn Antikythera. Een meer dan 2000 jaar oud mechanisme dat wordt beschouwd als een van de eerste computers ter wereld. En die stond afgelopen week in de Haagse schijnwerpers bij presentaties over de Antikythera. Ja, nou ja, logisch dat die dan nog gepresenteerd wordt. En dat die dan in de aandacht staat. Kijk, dit is hem.
1: Zo, hadden ze dat toen al, wou je zeggen dat ze dat toen al hadden?
0: Nee, hij heeft dat nu nagebouwd, schijnbaar. En er is een hele lezing over geweest.
1: Ja, maar die metaalbewerking, dat kan toch niet? Dat kan toch niet 2000 jaar oud zijn?
0: Ja, bij piramide wel dan.
1: Die piramide was ook. Maar dit ziet er toch veel te heftig uit voor...
0: Ja. Ik weet ook niet waar ze het vandaan halen.
1: Maar leuk, dit intrigeert me meteen, want dit is wel vet shit.
0: Hij heeft zelfs lezingen over gegeven.
1: Tuurlijk, maar als je met zo'n ding mag dat ook wel. Ja, leuk.
0: Ja, en dan waren het in Harderwijk verkeerscontroles en daar was het bingo op het gebied van drugsindicaties en te luide uitlaten.
1: Dat hoor ik elke avond inderdaad in mijn buurtje. En bedankt allemaal met je luide uitlaten.
0: Maar daar hoor je ze uit Harderwijk niet, toch?
1: Uit Harderwijk. Ik hoor dingen van 8 kilometer verderop. Nee, maar die jongens die scheuren ook door Ermelo. S'avonds om 11 uur, dan zijn die wegen rustig en gaan ze. Harderwijk en Ermelo zitten tegenwoordig aan elkaar, hè?
0: Ja, dat is inderdaad waar.
1: Er zit nog een half weilandje tussen.
0: En als je in de klimaatweek in Harderwijk, er worden nieuwe klimaatburgemeesters gezocht.
1: Oh, dat is wat voor mij.
0: En dan krijg je dus een regenton cadeau. €40 krijg je terug voor de aankoop van een regenton voor de duurzaamheid. Maar als je klimaatburgemeester wordt, ik denk André dat je dan wel in Harderwijk moet wonen.
1: Val ik weer buiten de boot.
0: Ja, buiten de boot. Nou, daar hoeven we het dan toch over hebben. Ja. De botenloods van het Dolfinarium eiland in Harderwijk is een ontwerp voor de omgeving. Nou, dat ziet er weer mooi uit.
1: Is het klaar of is het klaar daar? Ja, het is al klaar. Die botenloods is er al, hè?
0: Ja, die botenloods is er al. Dus het is een ontwerp voor de omgeving. De botenloods wordt opnieuw besproken, dus... Ze zijn er nog niet vooruit.
1: Ze gaan hem vernieuwen, maar er is al wel een botenloods, begreep ik daar.
0: Ja, van de roeivereniging, Coastal Roeivereniging, die maken daar ook gebruik van. Dus.
1: Leuk.
0: Nou, Putten wil digitaal vooruit, maar deel van de rekening is nog onbekend. Nou schijnt dat Putten geld zat heeft, dus dat zal niet het probleem zijn. Maar er komt wel steeds de laatste tijd wel heel veel geld bij. Voor onderzoek en voor dit en voor dat en voor zus en
1: je
0: voor
1: bedoelt
0: zo.
1: Gemeentelijk, provinciaal of...
0: Gemeentelijk.
1: Ja, Putten ja. Is heel erg aan het...
0: Aan het geld uitgeven aan onderzoeken. En die onderzoeken die kosten allemaal zo'n kwart miljoen.
1: Ja, die dassen die waren ook al 3 dassen weghalen voor
2: een miljoen per stuk.
0: Ja, dus.
1: Maar geld zat, joh.
0: Ja, kan schelen. Goed, we gaan naar even weer jouw lijst. Wat dacht je van Hand in My Pocket?
1: Ja, leuk.

Don't fight with women.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, we begonnen dit laatste uur met de Exodus, oftewel de uittocht.
1: Nou en of, en dan hadden ze Bob Marley maar premier van Nederland gemaakt, hè?
0: Ja, dan waren we allemaal knetterstoond geweest nu.
1: Ja, maar dan was er ook een heerlijke Exodus op gang gekomen.
0: Ja, dat ook, ja.
1: Want ja, er moeten wel een paar mensen weg in Nederland. Wil de schot in de zaak komen, ja toch? Die conclusie trekken we, die hebben we net weer even getrokken.
0: Nou, een combinatie van een schot in de zaak en Bob Marley, dus een Hawaïaans, een Jamaicaan en een schot. Vind ik niet echt een combinatie.
1: Je bent er geximeerd van? Nee.
0: Ik vind het te tegenovergesteld.
1: Ach ja.
0: Goed, we gaan Miley hier tegenwoordig. Miley, hè?
1: Nou, dit is de oude Miley.
0: De Miley,
1: Wou jij meteen gaan partyen in de USA?
0: Nee, we gaan straks, eerst even Lisette Wolters heeft namelijk een intiem boek geschreven over ziekte en verder leven. Als je alles verliest, is houvast het enige wat je nog hebt. Dat vind ik wel apart. Want als je alles verliest, lijkt mij dat je geen houvast meer hebt.
1: Niks meer over.
0: Nee, maar goed, als je alles verliest, is houvast het enige wat je nog hebt. Lisette Wolters schreef tijdens de ziekte van haar man Maurice is bijna elke dag op wat er gebeurde. En bleef dat doen na zijn overlijden in 2024. Nu verschijnt dit dagboek onder de titel Houvast over acute leukemie, liefhebben en loslaten. Ja, dat zijn wel avonturen, zeg maar, waarbij je andere mensen ook hun steun uit kunnen halen. Omdat ze de herkenning misschien zien.
1: Het gebeurt heel veel, ja, wat wou je zeggen?
0: Ja, wie het hele interview met haar wil lezen, moet even naar deputtenaar.nl. Daar kan je het hele verhaal vinden.
1: Ik wou zeggen, de boel van je afschrijven is altijd wel, dat is wel een goede zaak, weet je wel. Maar of iedereen dat nou moet lezen, dat is weer een ander verhaal.
0: Dat is weer een ander verhaal. Na 35 jaar stopt Jan Postulaat met danssportstudio Porceletti. En dat is in Harderwijk. In zijn huidige vorm. Komt een einde aan de danssportstudio zoals Harderwijken die kennen. Maar in de huidige vorm. Hij bleek dankbaar terug op 100 leerlingen, grote evenementen, tientallen jaren dansplezier. Maar hoe gaan ze dan verder?
1: Ja, er wordt een lichte opening geboden voor een doorstart door waarschijnlijk een jonger iemand. Of,
0: precies.
1: Dus dat je het allemaal in je hoofd moet afspelen, dat je in je hoofd moet gaan dansen.
0: En als je dat wil weten, moet je even naar harderwijk.nieuws.nl. Daar kan je het dan allemaal lezen, harderwijk.nieuws.nl. En dan was Harderwijk vorige week vereerd. Ja, nou ja, laten we er vereerd van uitgaan. Er zullen ook een hoop mensen zijn die nou zo vereerd waren, helemaal niet. Want minister-president Rob Jetten was deze week in Harderwijk samen met nog een paar Haagse makkers. En waarom was dat? Omdat er 4900 woningen gerealiseerd moeten worden tussen 2025. Nou, die laatste twee jaar, 25 en 26, dat gaat niet meer lukken, denk ik. En 2034.
1: Ja, mooi.
0: Ja, mooi. 4900, maar ja, of dat gaat lukken, dat is dan maar weer de vraag.
1: Nee, ja, met deze premier wel. Maar ik zou zeggen, ja, bouw maar vol, joh. Hè? Wat jij zegt, het klinkt 4900 woning, bouw maar vol. Wie komt er allemaal te wonen? Wat hebben we zoveel Nederlanders, joh?
0: Ja, schijnbaar wel. En anders moeten we ze voor de buitenlanders bouwen, hè. Dus hoe dat dan ook, ze moeten er komen, hè.
1: De Nigerianen, ja, die hebben ook een woningje nodig.
0: Ja, precies. En dan Ermelo, ja, jouw plaatsje is genomineerd voor de Gelderland Impact Award. Hoe vind je die?
1: Ja, is er een vliegtuigbom ontploft? Of wat,
0: nee, het is de meest impactvolle gemeente van Gelderland.
1: Ja, er zijn zeker heel veel wolven tegen heel veel mensen opgelopen.
0: Ik weet ook niet wat dat dan een mooie erkenning voor de impact die we als gemeente maken. Met een filmpje laten we zien waar Ermelo voor staat. Ja, ik ken Ermelo eindelijk de laatste jaren alleen als politieke schandalen. Maar die impact zullen ze waarschijnlijk niet hebben.
1: Ja, daar staat een lijstje, Bas, als je dat even voorleest. Dat is het, een lijstje gastvrijheid, prachtige natuur, toeristisch recreatieve sector, die zoveel bijdraagt aan onze gemeente. Ja, leuk al die treintjes met al die e-scooters, weet je wel. Ja hartstikke leuk. Ik zit er elke week van te genieten. Wat een impact. Ja.
0: Zo. Nou, je bent het er in ieder geval mee eens.
1: Ermelo, mijn dorp.
0: Ja, ja, en dan er is ook een nieuwe leverancier voor een rolstoel of scootmobiel. Dat verandert vanaf 1 oktober. Wie in Elburg, Nunspeet, Oldenbroek, Ermelo, Harderwijk, Put of Zeewolde, een rolstoel of scootmobiel of een ander WMO-hulpmiddel gebruikt, kan vanaf 1 oktober met een ander

0: Was verwachten, jongens, nou weer die artiest ook meteen weer doorgaan met van alles en nog wat. Eens even kijken, die kan wel, wel gedraaid worden. Want we hebben weer reacties van...
1: Mijn kritiek op Ermelo heeft heel wat losgemaakt. En het Harderwijkse...
0: René die zegt bijvoorbeeld iets waar Ermelo zwaarlijk tekort in schiet, is bussen naar Amersfoort. Ik wilde afgelopen zaterdag de bus nemen naar Amersfoort, maar wegens te weinig passagiers reden er geen bussen in Ermelo of vanaf Ermelo. Terwijl ze ook zouden kunnen zeggen, we laten kleine busjes rijden richting Amersfoort en terug. Maar het zou wel aan mij liggen. Nee, René, het ligt juist niet aan jou. Als er geen gebruikers zijn van de bus, ja, dan hoef je ook geen bussen laten rijden.
1: Geen vraag, geen aanbod, hè?
0: Ja, precies. Dat kost alleen maar geld. Bussen laten rijden die leeg zijn. En alleen omdat jij dan een keer
1: rijdt niet gewoon die 101. De 101 rijdt toch gewoon van Harderwijk naar Amersfoort?
0: Ik heb geen idee wat er rijdt.
1: Ik niet met de bus. Moet je niet naar een eigen auto rijden? Gewoon, je kunt niet zo goed zien, René. Maar gewoon je eigen auto. En de wereld die gaat echt al opzij, hoor. Als jij gewoon gaat rijden. Je probeert naar Amersfoort te komen.
0: En je zit op het dak van ik ben slechtziend. Nou, dan gaan ze even aan de kant, hoor.
1: Kijk hoe ver je komt.
0: Uiteindelijk ben ik met de regiotaxi gedeelte met de trein en een gedeelte met de bus naar mijn ouders gegaan. Omdat de NS ook weer gedonder op
1: het spoor. Ja, dat klopt. Dat was afgelopen weekend die NS, er was ook weer een soort aanrijding of zo.
0: Ik snap ook niet dat ze niet even bellen met René van René. Goh, wil jij vandaag naar Amersfoort?
1: Ja, even afstemmen.
0: Dan dat we het gedonder even opschuiven.
1: Beetje afstemmen. En een beetje.

0: bellen van 11 uur, hè. Als 11 uur René dan om 11 uur wil, dan moet er gewoon een... maar misschien... dit is wel regiotaxi en trein en bus. Ja, het is wel een... je hebt wel een hele wereldreis achter de rug dan, René. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: We leven met je mee en het komt vast goed, weet je wel. En vergeet even dat idee van die eigen auto.
1: Ja.
0: Dat is denk ik niet, dat is niet mijn beste idee van vanochtend, denk ik.
1: Nee, en wat er ook in Ermelo bij komt, is belasting voor de bus van Emmen naar, hoe heet dat, Ter Apel.
0: Oh.
1: Daar gaan we belasting voor betalen.
0: Nee, serieus, iedereen? Ja,
1: ja, iedereen, ook in Ermelo. Dus René mag wel belasting betalen voor de bus van Ermelo. Van, ja, daar rijdt niemand in, maar ze willen toch graag dat hij in
0: een speciaal cadeautje van onze regering voor René. Ja. Oh.
1: Eens even kijken. De 101 reed ook niet in het weekend. Ja. Nou, dan zal daar reden voor geweest zijn.
0: Volgens mij waren ze gewoon René aan het pesten, joh. Met z'n allen.
1: Ja, ja, maar als je van tevoren je daar induikt, had je ook het weekend naar je ouders kunnen verplaatsen.
0: Ja, je had de dingen meer naar je hand moeten zetten, René.
1: Ja, ja, precies.
0: Slimmer, slimmer.
1: Je hebt de controle over jouw leven. Hè? Niet over andermans zaken, maar wel over jouw leven.
0: Anticiperen.
1: Dus. Precies. En dan Gerbert, die zegt van ja...
0: Ja. Je was al gesmeerd van Bob Marley als premier.
1: Ja, het zou beter zijn als overheden meer dachten zoals Bob Marley. Don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Ja. We zouden een stuk verder komen zonder hen. Want Jette die zou 3 steden bouwen. Dan moet hij nog even. Nee, hij zou er zelfs 10 bouwen, had ik begrepen. 10.
0: Maar nu lost hij het anders op. Nu propt hij er overal 5.000-6.000 in een stadje, weet je wel. Zo
1: ja,
0: gaat dat
1: dan kom
0: nu.
1: Je er ook, hè. Ja, dus,
0: maar dat was zo'n typische verkiezingsbelofte waar je nooit meer wat van hoort.
1: Maar verkiezingsbeloftes moet je ook nooit serieus nemen.
0: Nee.

0: Cowboys and Angels.
1: Anastasia horen we. En daarmee schieten we aardig op met jouw lijst. Nog 3 nummers te gaan, volgens mij. Ja. Tenminste, als mijn administratie klopt. Ik heb ze even overgeplaatst, omdat ik wilde weten hoe lang ze allemaal duurden. En dat is dus allemaal gelukt. De volgende staat klaar en wij duiken weer even de regio in. Nieuwe naam en organisatie voor jaarlijkse pre-kerstdiner. Traditie wordt voortgezet in MFC de Roever. Pre-kerstdiner. Ja, wanneer zou dat zijn? 14 december.
0: Waar gaat dat
1: dan MFC de Roever. Ja, dat is een pre-kerstdiner. Dus dan het initiatief wordt overgenomen van Stanley Rutten. Door de stichting Harderwijk aan tafel. Die gaan een pre-kerstdiner doen. En dat is waarschijnlijk, ja. En dan krijg je misschien nog wel een pre-kerstdiner.
0: Het is voor mensen met eenzaamheid, maar het riekt weer naar een verdienmodelletje. Dubbel kerstdiner, ja. Dubbel verdienen. Ja.
1: Want dan krijg je elke dag wel een pre-kerstdiner. In principe is elke diner een pre-kerstdiner.
0: André Hazes had weer gelijk, hè? Alles draait om geld en macht.
1: Ah. Ja, dan mist dat wel. Maar goed, voor de mensen die eenzaam zijn, hopen dat ze er wat aan hebben.
0: Dat is wel
1: gezellig. En doktersassistente Nettie van Noord van Diermen gaat na 48 jaar met pensioen. En dat is in Ermelo. Nou, heel veel plezier met je pensioen en alles wat je gaat doen.
0: Dat is een tijd hoor, 48 jaar. Het is respect.
1: Ja, heel erg respect daarvoor. En dan een themaavond over schulden en schuldhulpverlening wordt georganiseerd door Progressief Ermelo en Pro Harderwijk. En Zeewolde houden op 29 september een gezamenlijke themaavond over schulden en schuldhulpverlening. En volgens mij was dat in Ermelo, dacht ik. Eens even kijken. Aan de gondelier, aan de suikerbakker in Ermelo, in de gondelier. Het is vanaf 7:30 en de toegang is gratis. Nou, eens even kijken. Dan gaan wij een volgende plaat van jouw lijst draaien. Komt er weer een. Hoppata.

0: Silver Bullet Band met Against the Wind. En dat was van de 18 plus 2 van André. En de laatste twee die staan nu te trappelen van ongeduld om aan de beurt te mogen komen. Maar eerst gaan we even naar een tweeledig bericht. Twee berichten, eentje van 's avonds en eentje van de dag erop. Bij een ernstig verkeersongeval op de Oude Tellichterweg in Ermelo zijn zaterdagmiddag 2 personen gewond geraakt. De slachtoffers zaten in een bestelbus en moesten door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd. Beiden zijn later per ambulance overgebracht naar het UMC Utrecht. Nou, dan is het wel hard gegaan, denk je dan, hè? Het ongeval vond rond 2:50 plaats. Volgens de politie was sprake van een aanrijding waarbij de bestelbus mogelijk tegen een boom terecht kwam. Mogelijk. Meerdere ambulances, brandweereenheden en traumahelikopters kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Nou, die bus die zit er heftig in de kreukels.
1: Ja, maar dubbel en dwars geraakt.
0: De politie houdt er rekening mee dat een ander voertuig bij de aanrijding betrokken is geweest en vervolgens is doorgereden. Over de identiteit van dat voertuig is nog is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht. Oude Tellichterweg is vanwege het onderzoek afgesloten voor het verkeer geweest. En dan komt dus bericht 2.
1: Ja.
0: En dan, de politie heeft zaterdagavond een 63-jarige man uit Ermelo aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ernstige verkeersongeval op de Oude Tellichterweg in Ermelo. Bij het ongeval raakten 2 mensen gewond en ben bekneld in een bus. Het ongeval was zaterdag 26 september rond 2:15. Aanvankelijk bestond de vermoeden dat een tegenpartij naar de botsing was doorgereden. Bij het onderzoek werd een witte voorbumper van een BMW aangetroffen op de plaats van het ongeval. Politie laat inmiddels weten dat de bumper niet afkomstig is van een voertuig dat bij het ongeval betrokken was. Hè? De bumper bleek achter uit de bestelbus te zijn gekomen, waarin de 2 slachtoffers bekneld waren geraakt.
1: Is die bestelbus dan de hele dag op zoek naar... is die de hele dag aanrijding aan het veroorzaken? Dat je een bumper achterin hebt liggen. Heb jij wel eens een bumper achterin jou te liggen?
0: Nee, normaal nooit.
1: Dit is een vaag verhaal.
0: Ja, toch? Later op de dag hield de politie de 63-jarige Ermeloer aan. Hij wordt vandaag van betrokkenheid bij het ongeval en het doorrijden na een ongeval. Maar dat heeft dus niks met die witte bumper te maken. De politie doet verder onderzoek naar de exacte toedracht en omstandigheden.
1: Ja, is er een bepaalde nieuwe categorie mensen die de hele dag aanrijding aan het veroorzaken is of zo? Weet je?
0: Ik weet niet, maar zo heel langzamerhand worden BMW-rijders wel vogelvrij. Want in Zeeland, daar bleek ook een BMW-rijder. Die was diezelfde dag al 17 keer bekeurd, geloof ik.
1: Ja, dus, maar heb je het over dat BMW-rijders de klos zijn of dat ze ASO-rijders zijn?
0: Ja.
1: Dat hoor je veel, hè?
0: Ik wilde vroeger nooit een BMW omdat het een bepaald slag was. Ja, laten we het daarop zetten.
1: Ja.
0: Maar ja, als je helemaal in een BMW hebt gereden, dan
1: wil je niet anders, hè?
0: Ja, man.
1: BMW,
0: dat
1: Mercedes.
0: Zijn hele fijne auto's, hoor.
1: Ja, dat klopt.
0: En ruim, hoor, want ik ben een BFOS aan de maat. Ja. Maar en de Duitsers zijn dat ook, hè? Dan zit dat bij voorbaat lekker.
1: Nee, die lust wel een biertje. Ja.
0: De 2 gewonde slachtoffers liggen nog wel in het UMC. Dat hebben we wel.
1: Gezellig voor ze. Hè?
0: Nou, dan gaan wij nu naar het volgende nummer.

0: Zou zij ook een BMW hebben, Marianne?
1: Zou maar zo kunnen. Ja, Duitsers, als ze de kans krijgen, dan rijden ze wel een Duitse auto, denk ik.
0: Ja, dat klopt hoor. Want ik ga regelmatig dus inderdaad naar het oosten van Duitsland een weekje vakantie. Ja, regelmatig dit jaar maar één keer geweest hoor. Maar daar zie je ze inderdaad allemaal. Opel, Volkswagen, Mercedes en allerlei aparte modellen ook.
1: Ja, dan de Wanderers brengen een tribute to the young Elvis. En dat doen ze aanstaande vrijdag 2 oktober. Back to the King of Rock and Roll. En dat gebeurt, even kijken, waar gebeurt dat?
0: Ja,
1: op podium in ieder geval. En dan verwacht een avond vol erkenning, meezingen, vooral veel rock and roll. Of je nu Elvis fan bent of gewoon zin hebt in goede live muziek. De Wanderers nemen je mee. Jailers, Rock, Mystery Train, Heartbreak Hotel, Blue Sweat Shoes. De Wanderer Tribute en dat is binnenkort.
0: Estrado, Harderwijk
1: Estrado,
0: is dat?
1: Harderwijk, oké. In Harderwijk. Estrado, Harderwijk, aanstaande zaterdag kan je daar terecht. Nou,
0: de King of Rock and Roll is nog steeds niet dood.
1: Nee, zeker niet. Dat is. Nou, dan kijken we nog even naar de headlines. Of
0: laatste berichtjes.
1: Laatste stuiptrekking uit Nederlands. Ja, Nederlanders tanken vaak in buurlanden. Ja, natuurlijk.
0: Gezellig, als je toch op vakantie gaat. Hè?
1: Uitzetting onnodig besluit.
0: Nee, toch.
1: Wat is dat nou weer? 104.
0: Cryptisch.
1: Nederland betreurt het intrekken van de status van de Nederlandse diplomaten in Ramallah door Israël ten zeerste. Dat zegt buitenlandminister Bjernsen. Hij spreekt van een onnodig besluit. Gisteren maakte het Israëlische kabinet bekend dat Nederlandse diplomaten binnen een week moeten vertrekken uit Ramallah op bezette westelijke Jordaanoever. Die stap volgt op het Nederlandse importverbod van goederen uit illegale nederzettingen in de door Israël bezette gebieden. Om hoeveel diplomaten het gaat en wat hun functies zijn is niet bekend. We beraden ons momenteel op de situatie. Oh ja, die gaan we toegeven.
0: Ja, het ouderwetse dadelsmijten is begonnen. Hè?
1: Ja, precies.
0: De olijfolie en de vijgen, die vliegen in de rond.
1: Ach, jee man.
0: En volgende week geven ze elkaar weer de hand.
1: Ja.
0: Maar let maar op, hier gaat geld winnen hoor. Hier gaat het geld wint altijd.
1: Ruggengraat heeft nog nooit een rol gespeeld.
0: Niet hier.
1: Nee, goed. Dan gaan wij naar een verzoekje van Gerbert. Die wilde nog even premier Bob Marley horen.
0: Juist. Ja,

0: Ja, en dan even nog voor Gerbert. Zijn naam is André. Je zei per ongeluk waarschijnlijk Gerbert. Hé, hey, zwaaien. En dan was hij en Ruudje. Ruudje is 6 november weer van de partij. Dan hebben we weer onze dames tegen de herenochtend. Of,
1: oh ja, dacht hij dat er Ruud er zat?
0: Ja, hij zei zwaai Bassie, Ruudje. Oh, ja. Dus ik denk dat hij nog helemaal in gedachten bij
1: Dreetje.
0: Ja, Dreetje.
1: Maar leuk dat je even meedeed met Bob Marley aanvragen. Ja, heerlijk artiest.
0: Ja, dat...
1: Lekkere positieve muziek, die kunnen we in Nederland wel gebruiken.
0: Over BMW gesproken.
1: Wat?
0: Get up, stand up. Hij reed ook in een BMW, maar in een klein BMW'tje waar je moest gaan staan. Want Bob Marley Wailers.
1: Bob Marley Wailers, ja. Man, wat de connecties.
0: Ja, wat de connecties, hè. Dus eens even kijken. Dan
1: hij heeft
0: verkeerd
1: mij
0: onthouden. André, zwaai.
1: Maandagochtend, André, ja.
0: Ja, goed.
1: Nou, wordt vanzelf bekend.
0: Ja, dat gaat 27e week alweer, hè. 27e keer dat je er zit. Dus wat dat betreft... goed, dan hebben we nog één van jouw lijsten gaan. En daar ben ik wel benieuwd naar. Want de Climax Blues Band, dat kan al wel ongeveer 2 eeuwen geleden zijn dat ik die gehoord heb.
1: Ik heb hem ook even van de week gehoord, hoor. Maar geniet ervan. Lekkere blues. Ja.

0: Ja, als we dan toch over hebben. 6 november van 7 tot 12. De heren tegen de dames, de mannen tegen de vrouwen. Twee genders, hoe je het maar noemen wil. 6 november dus met Saskia en Marion en Ruud en ik. Vrijdagmorgen van 7 tot 12. Dan hebben we het nog over aanstaande zaterdag. Vrijdag.
1: Ja.
0: Dan is er de open dag bij Strout. Maar veel over Wem is er natuurlijk ook gebruiker van het pand van Strout. Dus die hebben ook open dag. Dus als je op een gegeven moment denkt, ik wil eens even kijken hoe dat er aan toe gaat bij de radio. We hebben dus middags een speciaal De Groeten Doen programma. Van 1 tot 5 kun je de groeten komen doen. En, of een mededeling, oproep, whatever. Of gewoon een kijkje komen nemen. In de live studio wordt live radio gemaakt. En in studio B wordt de stamtafel voor de dag erop opgenomen. Bij hoge uitzondering. Zodat iedereen kan zien van hoe gaat dat dan.
1: Kijk eens, ja. Alle deuren en alle ramen gaan open.
0: Alles staat open en alles gaat open en alles is open. Maar aanstaande vrijdag dus van 1 tot 5. En dan hebben we natuurlijk knallen het jaar uit, maar dat is nog een heel eind weg. Maar dat is op 31 december ook dan. Dan hebben we natuurlijk knallen het jaar uit. Oliebolletjes scoren en een glaasje champagne. Bij Veluwe FM voor luisteraars, maar ook voor collega's. Iedereen die maar langs wil komen is welkom.
1: Ja, waar valt het op? Op een dinsdag door de week?
0: Donderdag door de week. Dat schuift elk jaar er doorheen. En dat is dan van 10 tot 3. En dan is dat ook allemaal geregeld. Goed, dan gaan we afscheid nemen, ja, André.
1: We zijn er doorheen. Nou, het was weer prettig samenwerken. Prettig plaatjes draaien. En natuurlijk een hoop onprettig nieuws. Ja, nou, dat, zo gaat dat, hè. Ik heb genoten en ik ga verder met mijn klusjes thuis. En de hele week is weer ramvol. Maar jouw week vol?
0: Vrijdag ben ik dus wat drukker normaal. Ja. Want dan heb je natuurlijk eerst 12 uur en hebben we een uurtje pauze. En dan nog, 's middags nog even. Maar dan mag de pret niet drukken, dat ben ik wel gewend. Record staat op 12 uur op een dag, dus wat dat betreft.
1: Werkbeest, een radiobeest. Nee, heerlijk precies. Hoor, ik zie het je wel doen. Ja.
0: En de rest van de week, daar moet ik nog even bezien, want dat heeft alles te maken met hoe mijn vertigo zich houdt. Hè. Maar tot nu toe gaat het de goede kant op. Ik heb er nog geen aanval gehad hier.
1: Nee,
0: dus,
1: ik heb vandaag weinig gemerkt, maar
0: precies.
1: Ging wel redelijk goed. Ja. Mooi, en iedereen een fijne week. En wellicht tot ziens ergens deze week ook. Dat kan ook. Ja,
0: ja en ik zeg gewoon, doe geen gekke dingen. Laat Velo even maandstaan. Dan komen we bij elkaar vanzelf tegen. In mijn geval morgen vroeg om 7 uur. Doei! Bye.

0: Veluwe FM.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De Oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad Noord en Lelystad 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: lekker doen. ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 3 kilometer file op de A6 Emmeloord richting Muiden door een bakwagen die uitgebrand is. Bij Lelystad is de rechterrijstrook dicht. 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Knoopend Rijnsweerd. 4 kilometer file. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De gemeente Ermelo laat bedrijfsrecherche onderzoek doen naar mogelijke manipulatie van informatie die aan de gemeenteraad is verstrekt. Aanleiding is een vervals document dat bij de gemeenteraad terechtkwam, meldt de Stentor. De krant berichtte eerder over documenten waarbij onder meer een handtekening, datum en inhoud niet zouden overeenkomen met het oorspronkelijke document. De gemeente neemt de kwestie daarop verder in onderzoek. Met het onderzoek wil de gemeente duidelijkheid krijgen hoe de informatie is gemanipuleerd en hoe het vervalste document bij de gemeenteraad terecht is gekomen. 7 van de 11 Gelderse BBB-statenleden hebben tegen het voorgestelde stikstofbeleid van de provincie gestemd. Daarmee ontstond verdeeldheid binnen de coalitie over de maatregelen rond stikstof en natuur. De Stentor meldt dat de stemming gevolgen kan hebben voor de samenwerking binnen het Gelders College. De BBB-fractie stemde niet als geheel in met het beleid. Uit de officiële stemgegevens van Provinciale Staten blijkt dat de BBB bij verschillende voorstellen over het stikstofbeleid verdeeld stemde. Het provinciale beleid voorziet onder meer in stikstofreductiegebieden rond kwetsbare natuur, waaronder de Veluwe. De politieke gevolgen van de verdeelde stemming binnen de BBB en de Gelderse coalitie worden de komende tijd besproken. En tot slot, een LED-scherm van SDC Putten mag al jaren langs de weg blijven staan, terwijl een vergelijkbaar scherm bij een kerk in Putten moet verdwijnen. Het verschil zit in de wegbeheerder. Dagblad de Stentor meldt na onderzoek dat het scherm van SDC Putten langs een gemeentelijke weg staat. Het scherm bij de hersteld hervormde gemeente staat langs de provinciale N798. Daardoor gelden voor beide locaties verschillende regels. De provincie stelt dat het kerkscherm op de huidige locatie niet is toegestaan. De afstand tot de provinciale weg en mogelijke afleiding van weggebruikers spelen daarbij een rol. De provincie is daarom een handhavingstraject gestart en wil dat het scherm wordt verwijderd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Veluwe FM.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
4: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
3: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
4: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
3: Wow, klinkt gezellig.
4: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
3: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
4: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis 2 lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad Noord en Lelystad 3 kilometer file, 10 minuten vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
4: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
3: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
4: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
3: Wow, klinkt gezellig.
4: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
3: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
4: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je beluistert. Als je weet maken we Mundo iedere week in een gezellige studio van Veluwe FM in Putten. En we zijn al begonnen met Burna Boy en Shakira met het nummer Die Die. De Nigeriaanse zanger, songwriter en producer Damini Ebunola Ogulu, oftewel Burna Boy uit Nigeria, heeft al heel wat music awards gewonnen. Omroep Zwart wist hem onlangs te strikken voor een optreden. In dit nummer zingt hij samen met Shakira. Nou, wij gaan straks praten met Jan Vredenburg uit Veghel over het project Champagne uit de jaren 70. En we gaan natuurlijk luisteren naar een prachtig gedicht van de Lelystadse dichter Derya Uzun. Om het eerste uur. En 2 uur dan komen hier live optreden Annette en Christan, oftewel Melita en Christando. Nou, techniek is weer in vertrouwde handen van Linda. En wij gaan door naar Frankrijk.

Vita en Slimane met Gilles Le Don. Ik geef het je. Het muzikale duo Vita en Slimane bestaat uit de Franse popzanger Slimane Nepchi, afkomstig uit Parijs, en singer-songwriter Charlotte Conin. Gilles Le Don is een track uit 2018. En dan gaan wij door naar Nederland.

take all my breath away. Just leave the loving in my heart.

0: Champagne met Music is My Living. De popgroep Champagne had in de jaren 70 in Nederland ongeveer dezelfde status als ABBA in Zweden. Music is My Living is daar een mooi voorbeeld van. Drummer Jan Vredenberg uit Veghel kijkt erop terug in zijn boek After All These Years. Alle reden voor een gesprek met hem. Dag Jan.
1: Hallo.
0: Ja, je bent er Jan. Hartstikke leuk man. Ja, ik heb hier een prachtig boek voor me liggen. After All These Years. Champagne. Jan Vredenburg. Vlot geschreven. Ik heb het gelezen. Ik vond het een mooi verhaal. Maar even voor de... Want kijk, de oudere luisteraars kennen natuurlijk Champagne wel. Maar de jongeren niet. Dus kan je er wat over vertellen? Hoe is het ontstaan?
1: Hoe het ontstaan is? Ja. Paulette en ik. De donkere zangeres en ik.
0: Paulette Bronkhorst is dat, hè?
1: Ja, Paulette Bronkhorst, ja. Zaten in een band en wij hadden een poosje opgetreden op de autolijn naar Engeland, heen en weer, en weer terug. En toen, dan komt de herfst en dat heet dan het stormseizoen en dat is dan niet zo heel erg goed om op de boot te zitten.
0: Nee.
1: Dus toen werden wij geëngageerd in Amsterdam op het Rembrandtsplein in een nachtclub die heette de Moulin Rouge.
0: Ja.
1: En daar speelden wij van 10 tot 5 s'nachts, elke dag.
0: Heftig.
1: Dat is hard werken.
0: Ja.
1: En op een avond zat Martin Duijzer aan de bar, want die zocht voor een duo wat hij had in Rotterdam.
0: Ja.
1: Dat waren dus Trudy en Bertens.
0: Ja.
1: Zocht hij nog 2 mensen, want hij wilde

0: Ja, dus.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, dus dat had ik niet verwacht.
1: Ja, nou, je zegt ook al in je boek, het werd een gekkenhuis. Hè, want jullie zijn zelfs nog een keer, hebben zelfs opgetreden in Israël in die tijd. Hè.
0: Ja, ja.
1: En nou ja, toen had je te maken met een soort Beatles-taferelen. Dat heel veel mensen ook naar jullie toe holden van, hé, we willen een handtekening of zo.
0: Ja,
1: bijzonder.
0: Ja, dat was heel bijzonder hoor.
1: Nou ja, het was ook...
0: Israël, ja.
1: Nou ja, het was goed, dat kwam op het goede moment eigenlijk. Hè. Dat was, wat ik zei al, een beetje de Nederlandse ABBA. Ja, in die tijd was dat gewoon gegarandeerd een hit, zeg maar. Alleen, jullie schreven de nummers niet zelf, hè?
0: Nee, dat was Martin. Martin schreef de nummers.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: En dat deed hij niet onverdienstelijk.
1: Nou ja, en is ook toch Wally Tax, dacht ik, van...
0: Ja, Wally Tax. Ja? Wally Tax was, die noemden wij Wally Tekst.
1: Ja, oh ja, precies.
0: Want die schreef alle teksten.
1: Ja.
0: En Wally en Martin, die hadden al eerder met elkaar te maken, want Wally trad op met de Outsiders en had ook al een platencontract bij Ariola.
1: Oh, zo,
0: en zo is het ontstaan. Martin wilde ons hebben en Wally zei van, ik heb wel een mooi nummer.
1: Ah, zo ging dat dus.
0: Die heeft de test geschreven van Rock and Roll Star.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, nou ja, daar branden jullie mee los een beetje. Dat was geweldig. Ja. Ja. Maar goed, zoals het natuurlijk vaak gaat, ontstonden er ook problemen. Hè. Dat is zo halverwege zo'n beetje. Want heeft alles bij elkaar heeft het 5 jaar geduurd, geloof ik, hè?
0: Ja, bijna 6. Ja.
1: Oh, bijna 6, precies. Ja. Ja. Want welke problemen ontstonden er dan?
0: Ja, op een gegeven moment heb je eigenlijk zelf geen leven meer, want ja, je wordt geleefd.
1: Ja, precies. Precies.
0: Ja, kijk, ik zat daarvoor in de band en daar ging je van engagement naar engagement.
1: Ja.
0: En daar zat je dan een maand of een week of weet ik veel.
1: Ja.
0: En, maar je was altijd samen.
1: Ja.
0: En ik leerde Paulette daar kennen. En wij werden door Champagne eigenlijk een setje.
1: Ja, precies.
0: En dan ga je samen wonen. En op dat moment zijn we bijna nog niet thuis geweest.
1: Nee, ik snap het.
0: Dat is echt ongelooflijk.
1: Ja.
0: Dus dan heb je eigenlijk geen leven meer.
1: Nee, begrijp
0: dan
1: ik.
0: Dan kan je niet meer de stad in om even iets te doen.
1: Nee.
0: En je kan... dat kan allemaal niet meer.
1: Nee, ik snap
0: en dat
1: het.
0: Is, dat lijkt heel leuk, maar het bleek eigenlijk gewoon heel vervelend.
1: Ja, je wordt dan geleefd, hè. Hey, ik laat je even een stukje muziek horen wat je onmiddellijk zal herkennen. Komt ie aan, hoor. Blijf even hangen, hè.
0: Ja, ja. ja.

0: Nou, vertel eens.
1: Ja, nou ja, toen ik het boek geschreven had.
0: Ja.
1: Want ik heb op een gegeven, ik heb jaren rondgelopen met het idee van ja, al die ideeën en alle ervaringen die je hebt, ja, dat kan je zomaar voorbij laten gaan.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Ik heb het uiteindelijk in een boek willen schrijven,
0: ja.
1: Op willen schrijven. En dat kwam eigenlijk omdat ik ziek werd.
0: Ja, ja,
1: en
0: ja.
1: ik ja. Eigenlijk, nou ja, niet geacht werd nog heel erg lang te leven.
0: Nee.
1: Toen dacht ik van ja, dan moet ik toch eigenlijk toch wel even een punt zetten.
0: Ja, ja.
1: Nou, en dat heb ik gedaan door dit boek te schrijven.
0: Ja.
1: En aan het eind van dit boek, ja, Wally Tax was door de jaren heen een hele goede vriend van mij geworden.
0: Ja, ja.
1: En ja, die overleed ook.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Ik wilde Wally eigenlijk gewoon eren met een nummer. En mijn eerste bedoeling was om een nummer van Wally Tax dan opnieuw op te nemen en dan een keer te laten horen.
0: Ja.
1: Maar dat bleek toch niet zo'n goed idee.
0: Nee.
1: En dat stuit ook op problemen. Dus toen zei Jean Carillon,
0: ja.
1: Dus een andere vriend van mij, waarmee ik dus Champagne 2 begonnen ben.
0: Ja.
1: Die zei van nou, misschien moeten we daar eens daar even samen naar kijken. Of we daar iets leuks van kunnen maken.
0: Ja, ja.
1: Want ik schreef in mijn boek schreef ik een gedicht.
0: Ja.
1: En heb ik het eerste stuk van het gedicht heb ik in het boek geschreven.
0: Ja.
1: Maar het hele gedicht heb ik naar hem toegestuurd. Maar het was in het Nederlands. En ik heb hem gevraagd van Jean. Hij sprak fantastisch Engels. Dus kun jij daar

0: iets van maken. Precies. Nou, daar heeft een fantastische tekst van
1: heel
0: gemaakt.
1: Mooi. Hè? Zou je dat gedicht even voor willen dragen aan de luisteraars? Klatergoud?
0: Nou, nee, want ik heb het allemaal niet meer bij me.
1: Oh, sorry. Oh, ik dacht, dat kun je wel even uit je hoofd of zo.
0: Nee.
1: Oh, dat lukt niet.
0: Nee. Ja, wacht even. Ja? Even kijken, hoor.
1: Nee, ik heb het hier voor me staan. Dus,
0: oké.
1: Het staat in op pagina 3 van jouw boek, hè?
0: Ja, daarom. Ja.
1: Heb je het boek bij de hand? Of, ja, ik overval je een beetje. Sorry, Jan, hoor.
0: Ik zie het thuis en ik ga jou gewoon een stukje laten horen.
1: Ja. Dat is misschien wel leuk voor de luisteraars. Ja.
0: Ja, dat zou wel leuk zijn. Het zou nog veel leuker zijn als we het allemaal kopen.
1: Daar gaan we het straks maar even over hebben.
0: Dat was toch een probleem.
1: Hey, waar kunnen de luisteraars het trouwens kopen als ze het zouden hebben, willen?
0: Ze kunnen het beste gewoon via... Ja, moet ik reclame gaan maken? Gewoon via internet. Gewoon.
1: Bol. Ja, oké. Okay. Dan is het dus is, champagne after all these years. Als ze dat intikken, dan komen ze vanzelf op. Ja.
0: Daar komen ze, ja hoor. Ja,
1: prima.
0: Nou, Klatergoud heet het.
1: Ga je gaan, ja.
0: Als ik terugkijk op mijn leven, dan denk ik toch altijd nog even aan producers, platenbazen en champagne. Aan die tijd van gouden platen en met journalisten praten, want ze luisterden, want jij was nummer 1. Maar het goudschip moest eens stranden, niemand droeg je meer op handen. Van alle vrienden van weleer kent er nu niet één meer. En nu pas eigenlijk blijkt hoe eenvoudig men bezwijkt aan Klatergoud.
1: Ja, geweldig, nou, man. Hartstikke leuk.
0: Dat was het eerste stukje. En de rest, nou ja, dat heb ik allemaal opgestuurd naar Jean.
1: Ja.
0: En die,
1: maar heel in kort geef je ook weer hoe het dan gaat. Hè? Ik bedoel, het is kort maar krachtig, weet je. Maar op een gegeven moment dan is iedereen je weer vergeten. En dan komen er weer andere mensen naar voren. Hè? Zo gaat het dan eigenlijk.
0: Nou, kijk, ja. het is echt... Als je rijk bent, heb je vrienden.
1: Ja, precies.
0: Rijenlang fantastische
1: En die vrienden, ja, geweldig. Ja,
0: nou ja,
1: en helemaal brood.
0: En die vrienden, nou,
1: geweldig.
0: Ja. Dat is de waarheid.
1: Ja, zeker.
0: En dat is de echte waarheid. Ja. Want als je niet meer beroemd bent en je bent niet meer bekend en je bent gewoon niet meer dagelijks op tv en je bent ook niet meer op de radio... Nee. Ja, dan kent niemand je eerst. Ja. Want hoezo? Ik doe het gewoon, joh. Weet je?
1: Precies.
0: Wie ben je dan? Ja. Nou ja, zo.
1: Ja, precies.
0: En dan word je geconfronteerd met harde waarheid. Ja. Nou, dat heb ik opgeschreven.
1: Even nog kort. Ja. Je bent gelukkig helemaal hersteld van jouw ziekte. Het gaat eigenlijk best wel goed met jou, hè? En je bent zelfs nog een beetje actief in de muziekwereld, hè? Klopt dat?
0: Jazeker. Nou, niet meer in bandvorm, hoewel ik daar wel weer mee ga beginnen.
1: Ja.
0: Ik heb drie jaar lang rondgetoerd met de Bonte Dinsdagavondtrein.
1: Oh ja.
0: En dat was een programma wat we brachten in het theater.
1: Ja.
0: Voor ouderen.
1: Ja,
0: voor oude mensen.
1: Ja, duidelijk. Ja,
0: en ook in Harderwijk geweest. En,
1: kijk eens, leuk. Ja.
0: En dat was een groot succes. En ja, er komt zo verschrikkelijk veel muziek uit waar ouderen helemaal niets mee hebben.
1: Nee.
0: Dat ik en ik juist wel gewoon de andere kant gezien heb.
1: Ja.
0: Hoe kort het kan zijn en hoe fijn het is als je dan terug kunt kijken. En,
1: zeker,
0: op die manier wil ik dan toch wat weer iets gaan doen.
1: Nou, heel mooi. Nou, daarmee wil ik het afsluiten. En we gaan afsluiten met het nummer van jullie, Light Up My Eyes.
0: Ja.
1: Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, Light Up My Eyes, dat was zo'n nummer wat eigenlijk het begin was van het eind.
1: Ja, precies.
0: En we hadden natuurlijk die hele sound van de ABBA. En dat werd natuurlijk aan alle kanten, het werd steeds lastiger, want je krijgt het elke keer nagedragen. Maar ook de tendens van de muziek, dat veranderde.
1: Ja.
0: Dus wij wilden eigenlijk meer... De disco kant op.
1: Ja, ja, eigenlijk.
0: En, dat deden we met Rollerball deden we dat al. Light Up My Eyes was dus eigenlijk een nummer van, toen ontstonden de scheurtjes in het geheel, laat ik zo zeggen.
1: Snap het, heeft
0: Martin natuurlijk een prachtig nummer van gemaakt. Ja, die zag dat en die dacht, ach, dat moet ik opschrijven. Nou, datzelfde doe ik hier ook.
1: Ja. Nou Jan, wij gaan ervan genieten en ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En ook de terugblik even in de tijd, vond ik heel mooi. En laten we afspreken als je weer wat nieuws hebt bij je. Vaart en welkom in El Mundo.
0: Fantastisch, dat zou ik heel leuk vinden. Nou. Dat gaan we zeker doen.
1: Oké. Hey, hele fijne dag en tot horens.
0: Dankjewel.
1: Oké, dag Jan. Dag.
0: Succes. Dag. Hoi, hoi.

0: terug in de tijd met Champagne. Dit was Light Up My Eyes. Het nummer Light Up My Eyes was zelfs nog Veronica's alarmschijf destijds. Nou, wij gaan helemaal anders doen. We gaan naar Brabant.
1: Hallo allemaal, ik ben Bart de Win.
2: En ik ben Ariane Knecht en wij zijn Tipjar.
1: En je luistert naar El Mundo.

Tip Jar met All Goods. De Amerikaanse band Tip Jar, Voor Je Pot, is het muzikale project van de Brabantse muzikant, zanger en componist Bart de Win. Tip Jar bestaat verder nog uit zijn vrouw Ariane Knecht en Harry Hendricks. Een tijdje geleden zorgden ze nog voor een prachtig optreden in Centrum de Zin in Harderwijk. En dan gaan we door naar Cuba.

0: Meliades Ochoa met Con Dolor en Alma. De Cubaanse zanger en gitarist Meliades Ochoa kreeg wereldwijde bekendheid door zijn lidmaatschap aan de Buena Vista Social Club en zijn deelname aan de gelijknamige film van Wim Wenders. Ik zag en hoorde hem een paar zomers geleden nog op het Belgische Sphinx Festival in Boeghout bij Antwerpen. En dan gaan we door naar Oeganda.
1: My name is Jovan Krimachinje and I'm a world music artist from Uganda. Hey, ladies and gentlemen, you're listening to Radio El Mundo!

0: Giovanni Kijingi met Dunia. De 35-jarige Oekraïense singer-songwriter en multi-instrumentalist Giovanni Kremer Kijingi uit Kampala was een paar jaar geleden nog samen met de beide El Mundo-luisteraars bekende Bolivar en Vulu te horen in Studio Live.
1: Artista de la Semana.
0: In dit programma-onderdeel zetten we wekelijks een artiest in het zonnetje. Deze keer richten we ons aandacht op de Libanese zangeres en actrice Miriam Fares. Op 16-jarige leeftijd behaalde Miriam de eerste plaats op het Festival van het Libanese Lied, georganiseerd door UNESCO. En in 2003 bracht ze haar eerste album uit. In 2008 werd ze na haar optreden tijdens een concert in Kuwait uitgeroepen tot de koningin van het podium. Ze werd onder andere samen met de bekende Egyptische zanger Mohamed Mounir. En vrijdag 2 oktober staat ze gepland in het Concertgebouw in Amsterdam. Jullie gaan achterin volgens luisteren naar Anna Wajshok, gevolgd door Kamami. Veel luisterplezier.

0: U hebt geluisterd naar Miriam Fares. We zijn gestart met Annabel Schok, gevolgd door Garmani. En als het goed is, hebben de Lelystadse dichter Derya Uzun aan de lijn. Dag Derya.
1: Hoi.
0: Ja, je bent er hartstikke fijn, joh. Ja. Heel fijn. Nou, mijn eerste vraag is natuurlijk altijd, wat vond je van deze muziek?
1: Ja, ik had net het woordje in mijn hoofd, maar het is echt ja, vanuit het hart... Het is, ja, er komen heel veel emoties los.
0: Oké.
1: Okay. Met dit soort Arabische teksten.
0: Oh,
1: en,
0: wat mooi zeg.
1: Dat is het idee wat ik erbij heb.
0: Ja, precies.
1: Ik versta het niet, maar...
0: Want jij, kan je dat wel vertalen, die teksten? Want dat lukt mij dus niet, maar...
1: Nee.
0: Ik hoopte een beetje dat jij het wel kon vertalen. Maar goed, nou ja, dat maakt het niet uit. Maar je hebt je dus echt laten leiden, zeg maar, door de muziek in het algemeen, hè, denk ik.
1: Ja, vooral het eerste nummer. Ja. Dat gaat echt over verlangen, hartstocht, onbereikbare liefde. En al haar organen, die spreken mee. En dat is echt iets van Arabisch, denk ik. Heel veel beeldspraak, ook in de tekst.
0: Oh, dat heb je dus wel, dat heb je dus wel een beetje kunnen ontcijferen, zeg maar, waar het over gaat.
1: Ik heb wel gekeken inderdaad naar wat is de vertaling. En alle organen, die spreken mee in de hart, in het verlangen. En dat gebruikt ze heel mooi.
0: Oh, wat bijzonder. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Dus de microfoon is voor jou.
1: Dankjewel. Als jij ver van mij bent. Als jij ver van mij bent, wordt de donkere nacht langer. De stilte zwaarder. Mijn ogen zoeken jou. Tussen de schaduwen van de nacht. Alsof zij je kunnen vinden. Waar mijn handen jou niet kunnen bereiken. Mijn hart kent geen afstand. Het blijft naar jou verlangen. Zelfs wanneer de dagen zich langzaam van elkaar losmaken. Een dag zonder jou voelt als een eeuwigheid. En elke nacht vraag ik de stilte waar jij bent. Kom terug, mijn liefde. Laat mijn ogen de jouwe weer vinden. Laat mij even vergeten hoe lang ik op je heb gewacht. Want wanneer jij er weer bent, hoeft mijn hart niets meer te vragen. Want is één blik genoeg en zal het verlangen dagjes zwijgen.
0: Ja, prachtige tekst, joh. Heel mooi. Dankjewel voor jouw bijdrage. Hartstikke mooi. Hey, waar kunnen de luisteraars dit nog eens even rustig nalezen?
1: Het zal op de Facebookpagina staan, denk ik. Dus daar deel ik het wel eens.
0: Oké. Nou, als je dat wil doen, dan zal ik het onmiddellijk delen. En nog een andere vraag. Heb je nog wat poëtische activiteit in het vooruitzicht?
1: Oh ja, we gaan weer... binnenkort hebben we kunstuitleen. Dus in Lelystad hebben we gedichten gemaakt rondom kunstwerken.
0: Ja.
1: En die gaan we voordragen, wanneer was het? De 27e geloof ik.
0: Oké.
1: Dan moet ik de datum niet veranderen.
0: Ja.
1: En het is 60 jaar Lelystad, de koning komt langs.
0: Kijk eens, wauw.
1: Wij hebben de ambitie om een gezamenlijke dichttunnel uit te brengen.
0: Zo hé.
1: Over 60 jaar Lelystad, met Lelystedelingen die dichten.
0: Ach, wat leuk. Dus,
1: we zijn ook lekker bezig met eigenlijk hoe kunnen we mensen ook een beetje betrekken met gedichten en interactief dingen maken. Dus we kijken er heel erg naar uit.
0: Het zijn hele mooie activiteiten. Wat leuk, joh. Ja,
1: super.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke bedankt nogmaals voor jouw bijdrage. En ik zou zeggen, nou ja, tot horend.
1: Ja, graag gedaan.
0: Oké, dankjewel. Fijne dag.
1: Doei.
0: Dag. En dan gaan we door naar Duitsland.
2: Het is goed als. Schlag dan haast dein gezicht en was ik niet brauch. Het is voor een weile weg, zo geht's dir auch. Halt den Rauch in meiner Lunge und die Hand aus dem Fenster raus.

Provins met Fernwee. De indieband Provins uit Baden-Württemberg met frontman Vincent Watzenegger. Fernwee is een track van hun album Pacifiek uit 2025. En dan gaan wij het eerste uur afsluiten natuurlijk met lekkere reggae van Tikkenja Fakoly met nummer Africain à Paris. De inmiddels alweer 58-jarige reggaezanger Doumbia Moussé Fakoly, beter bekend als Tikkenja Fakoly uit die voorkust, timmert alweer jaren aan de weg met heerlijke zomerse reggae. Vorig jaar zag en hoorde ik hem nog in het Concertgebouw in Amsterdam. Dat was een feest. Veel huisplezier en tot zometeen.

0: Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
5: Hey Jet! Dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
4: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
5: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
4: Wow, klinkt gezellig.
5: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
4: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
5: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je bent blijven luisteren. We zijn twee uur begonnen met Oliver Tukuzi, met Changatai. De in 2019 helaas overleden Zimbabweanse muzikant startte al in 1977 zijn muzikale carrière. Hij werd bekend met Wagon Wheels met Thomas Mapfumo. Nou, we gaan straks even lekkere muziek draaien, maar vooral luisteren naar onze studiogast. Die zijn net binnengekomen. Annette, dus dat is eigenlijk het officiële naam, is Melita en Cristando. Daar gaan we straks alles over horen. Maar voor die tijd gaan we eerst even naar Canada.

0: Neil Young met Ohio. Inmiddels al bijna 81-jarige Canadese singer-songwriter en gitarist Neil Young kent natuurlijk iedereen. Ik draai hem nu speciaal voor onze studiogasten Annette van der Laan en Christan Doornhof, die als Melita en Christando zo direct Studio Live gaan verzorgen. Nou, fijn dat jullie er zijn.
1: Dankjewel, hartstikke dankjewel leuk voor de uitnodiging.
2: Fijn dat we er mogen zijn.
0: Helemaal uit Meppel en Hattem.
2: Klopt.
0: Leuk zeg. Ja, ik kwam jullie dus tegen op muziek en kunst in Ermelo. Dus ja. Ik heb hier het foldertje nog voor me liggen, een tijdje geleden. Ja, allemaal kunstenaars en muzikanten die bij elkaar komen dan bij mensen in de tuin. Ja. Dat was heel leuk. En dan speelden jullie dus ook. Ja. Hier in Ermelo.
1: Ja.
0: Ik dacht, nou, wat leuk.
1: Ja, wij komen overal, joh.
0: Ja, dat merk ik, ja, inderdaad. Ja. Maar goed, laten we eens even kijken. Wie zijn nou Melita en Christando? Een mooie naam, zeg, trouwens. Annette, om met jou te beginnen. Jij werkt nog, maar je gaat binnenkort met pensioen, heb ik begrepen.
1: Ik werk nog steeds, nog een paar maanden. En dan...
0: Bij de gemeente Meppel, hè?
1: Bij de gemeente Meppel.
0: Op sociaal domein.
1: Sociaal domein. Ja, ik ben ambtelijk secretaris van de adviesraad Sociaal Domein.
0: Ja.
1: En ik vind dat heel leuk werk.
0: Ja, leuk.
1: Eigenlijk vind ik het heel erg leuk. Maar ja, het is 67 straks en dan is het afgelopen.
0: Ja, precies. Ja,
1: en het is ook niet de bedoeling dat je langer door blijft werken bij de gemeente. Nee, dus dan zou ik wat anders moeten zoeken.
0: Ja, ja.
1: Maar ik denk, nou, ik wijd me straks helemaal aan de muziek.
0: Hey, en waar komt je muzikale belangstelling vandaan? Kom je uit een muzikaal gezin of zo? Of?
1: Nou, wij zongen vroeger altijd al in de auto. Het is bij ons alleen maar met name zang,
0: herkenbaar. Ja,
1: en dan deed mijn vader zo op de middenconsole van de auto dan het ritme. Die sloeg dan het ritme met de hand. En wij zongen meer stemmig in de auto. Ja, dat is echt... Het is altijd zo geweest en altijd zo gebleven, zeg maar.
0: Leuk zeg.
1: Ja, het is zingen en nog eens zingen.
0: En hoe heb je dan... Christan, laat ik dat even Christian zeggen, maar het is Christan. Ja. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet dan? Hoe is dat ontstaan?
2: Via Marktplaats.
0: Via Marktplaats?
2: Ja, er is daar een rubriek muzikanten gezocht.
0: Ja.
2: En ik heb regelmatig gekeken of er nog iemand een...
1: Een
2: gitariste nodig had.
0: Ja.
2: En ook wel eens zelf er iets op gezet van zanger of mede muzikant.
0: Muzikant, ja.
2: En op een gegeven moment was er dus een advertentie. Zangeres, 60 tussen haakjes, is op zoek naar een gitarist om een duo mee te vormen.
0: Kijk eens, dat was leuk.
2: En de leeftijd was niet belangrijk, maar wel de klik.
0: Ja.
2: En daar heb ik op gereflecteerd. Ja. En toen kwam ik vervolgens terecht in een heus sollicitatieprocedure. zonder dat Annette in kwestie dat eigenlijk zelf door had.
0: Oh, leuk. Ja.
2: Maar er is dus uiteindelijk het duo Melita en Christando uit voortgekomen.
0: Ja, wat leuk. En hoe lang bestaan jullie eigenlijk al?
2: 6 jaar.
0: En jij bent dus nog even terug naar jou, hoor. Maar jij komt dus een beetje uit de administratieve wereld, heb ik begrepen.
2: Klopt,
0: hè? Dat was jouw werk een beetje.
2: Ja,
0: je bent
2: dus
0: al, je bent nu al met pensioen.
2: Ik ben inmiddels met de AOW gerechten, zoals het dan heet. Ja, klopt.
0: En jij speelt ook al jaren gitaar? Of,
2: Ik was 16, toen kreeg ik voor mijn verjaardag het oude gitaartje van mijn oudere broer.
0: Ja.
2: Die had het geprobeerd. Die had hem ooit voor 2 tientjes of 3 tientjes gekocht van een vriend van hem. En dan bekeerde van alles aan. Ik kreeg het, bij hem was het geen succes. Hij gaf hem aan mij. En nou, sindsdien is dat uitgegroeid tot wat ik nu ben.
0: Wat een leuk man.
2: En zingen deed ik sowieso van nature graag van alles. Ja.
0: Dus het was tussen jullie gelijk een goede klik, zeg maar. Toen jullie elkaar ontmoeten.
2: Ja, in die zin. Ja,
1: in muzikaal opzicht. Qua genre van muziek.
0: Ja,
1: daar konden we elkaar ook al vinden.
0: Ja. Want het punt is dat jullie maken gebruik van covers eigenlijk. Hè?
2: Klopt.
0: Jullie schrijven geen eigen liedjes, maar jullie geven wel een hele eigen draai aan die covers, heb je begrepen? Hè?
2: Ja, waar het mee begint is dat je speelt een nummer zo goed mogelijk zoals je het ook op de plaat denkt te horen.
0: Ja.
2: Nou, en dan kom je vanzelf tegen dat je bepaalde dingen niet kan. Sowieso hebben we maar 1 gitaar. Dus drums en bas en noem het hele hebben we niet.
0: Nee.
2: En dan hebben we allebei ook nog onze beperkingen in stembereik en dat soort dingen. Dus je moet een beetje gaan vogelen met een capo. Dat je wat hoger of wat lager of dat soort dingen doet.
0: Ja.
2: En gaandeweg ontstaat er dan gewoon een eigen...
1: Draai
2: geheel.
0: Ja, wat leuk zeg.
1: Ja.
0: Nou, we zijn natuurlijk hartstikke benieuwd. En dat is ook wel de uitdaging aan jullie. En jullie zijn er ook wel een beetje gewend. Hè, van soundchecken, dat kan hier niet. Het is gelijk een diepe gooien. Hè, dus gelijk een diepe stappen bedoel ik.
2: Het is voor het eerst dat ons dit overkomt. Maar
0: ik heb het volste vertrouwen erin dat jullie dat kunnen.
2: Ik ook.
0: Hè, dus ik ga jullie uitnodigen om te spelen. We gaan even luisteren naar die jingle. Komt hij aan? Ja, wacht even. Even zoeken. Yeah.
3: Dit is El Mundo met Studio Live. Een zing- en songwriter of artiest staat één keer per maand centraal in Studio Live.
0: Nou, en hebben jullie mij verteld dat jullie gaan starten met 59th Street Bridge Song. Feeling Groovy van Simon & Garfunkel, hè?
2: Klopt.
0: Ja. Ja. Nou, daar gaan we naar luisteren. Ik ben benieuwd.
1: Dank je
2: wel. Wij ook.

0: Hartstikke mooi, dankjewel. Dat was nummer 1. En het tweede nummer dat jullie gaan spelen is...
1: River Deep Mountain High.
0: Sorry, ja, ik heb het inderdaad zo slecht opgeschreven. Ik kan mijn gezicht niet meer lezen. Van Tina Turner, hè?
1: Ja.
0: Oké, nou, zijn benieuwd.

0: Nou, ik word er helemaal vrolijk van. Hartstikke leuk.
1: Dankjewel.
0: Met veel passie gespeeld. Heel leuk zeg. Ja, dan krijg je inderdaad toch weer een beetje een andere vorm dan. Ja, dat is leuk.
1: Ja, dat ja. is altijd als wij iets ja. spelen, dan, je herkent het wel, maar ja. het is ja. allemaal net anders.
0: Nou, hartstikke leuk. Goed, het volgende wat jullie gaan spelen is Avond van Boudewijn de Groot.
1: Ja.
0: Benieuwd.

0: hele mooie versie. Dankjewel. Hartstikke leuk. Nou, het enthousiasme patten vanaf, dat zie ik wel.
1: Dankjewel.
0: Ja, en dan gaan jullie afsluiten met Mrs. Robinson. Bekende ja. track van Simon & Garfunkel. Waar jullie ook je eigen inhoud aan gaan geven.
1: Ja. Heel dankbaar stel, want dat kunnen we heel goed met elkaar doen namelijk. Dat is heel leuk, Simon & Garfunkel.
0: Leuk, oké. We zijn benieuwd. Even wat opgezocht, begrijp ik.
2: Ja, klopt.
1: Wordt aan gewerkt.
0: Lukt het een beetje allemaal? Ja? Oké, ja, begrijp het. Ja. Jullie gaan starten.

0: Ja, geweldig.
1: Dank je wel.
0: Ik ben er helemaal blij van. Heel erg leuk gedaan. Ja, dank je wel. Dit was jullie setje. En we zijn er heel blij mee. We gaan wat anders doen. We gaan door naar Brazilië.

0: Beleza!
1: Ja, Jorge Benjor met Oh Namorado de Viúva. De inmiddels al 87-jarig Braziliaanse zanger, songwriter en muzikant Jorge Duolo Lima Menezes. Maakt onder zijn artiestennaam Jorge Benjor al jaren een vrolijke mix van samba, bossa nova en tropicalia. Wat vind je van deze muziek eigenlijk? Als ik dat aan jullie vraag. Ik weet niet aan wie je dat kan vragen.
2: Oh, nou ja, ik vond vrolijke muziek.
1: Ja, precies. Want ik moest in het begin aan de gitaar een beetje aan jou denken. Want...
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Het doet me wel denken aan vakanties in weet ik veel, Spanje, Italië. Een beetje gezellige muziek.
1: Mooi. Hey, even nog over jullie. Waar kunnen de luisteraars jullie binnenkort horen en zien eigenlijk?
2: Nou, we zijn sowieso, hebben we een heel vol programma met de kerst.
1: Ja,
2: dat is,
1: ja.
2: Dat is elk jaar hetzelfde.
1: Ja.
2: Dan spelen wij sowieso in Meppel en in Steenwijk.
3: Ja, ja. Op straat.
1: Ja. Oh, op straat, ja.
2: Op straat, ja. Ja. Dan hebben we bij Dickens feesten,
1: oh,
2: zeg
1: natuurlijk,
2: maar.
1: Ja, ja. Ja, ja, precies. Ja,
2: en
1: ja.
2: Dan is het een en al kerstrepertoire.
1: Oh, ja.
2: Vorig jaar hadden we ook nog op eerste kerstdag, dat was dan vorig jaar, maar op eerste kerstdag in een restaurant waren we eigenlijk behang, zeg maar.
1: Oh ja, precies. Ja, ja,
2: mochten we onze kerstliedjes... Ja,
3: het was wat minder geslaagd, maar verrend.
1: Ja, ja, ja,
2: nou precies, nee, dat vond jij. Nee, wij waren behang, dus ja, ja. Dat hebben we goed gedaan. We waren goed behang.
1: Als je het van tevoren weet, dan is het oké.
2: Ja, ja. Hey, dat is, ja.
1: Ja, en waar kunnen luisteraars jullie vinden? Heb je ook een website of zo?
3: www.melita-cristando.com
1: Oké, okay, duidelijk.
2: Ja,
1: helemaal goed.
2: Streepje.
1: Prima.
2: Ja.
1: Oké, okay, ja. Dankjewel. We gaan helemaal anders doen. We gaan naar Engeland en Schotland.

0: Yes, Shanghai Treason, A Drowning Heart. Linda, dit moet je hartstikke leuk vinden.
1: dit vond ik extreem
0: geweldig,
1: leuk.
0: Geweldig, dat dacht ik ook. Hè? Speciaal voor jou.
1: Dankjewel, Ab.
0: Oké, deze Banjo Punks uit Yorkshire zorgen weer voor stevige feestjes tijdens hun tour door Engeland en Schotland. En dan gaan wij terug naar Utrecht.
2: Hallo iedereen, dit is Bohem.
3: En dit is onze nieuwe single,
2: Vroeger.
3: Op

Bohème vroeger. Drummer, songwriter en gitarist Arthur Bond en zangeres, theatermaker en songwriter Bettina Kraaienveld waren onlangs nog te horen in Studio Live. Vroeger is hun laatste single en ze staan ingepland volgend jaar al in Centrum De Zin in Harderwijk. Hou de site in de gaten. En dan gaan wij even door naar Engeland en Duitsland.

0: Michael Anthony Austin met Closer. Primeur in El Mundo. Closer is de nieuwste single van de Engelse singer-songwriter Michael Anthony Austin uit Newcastle. Michael is een zeer ervaren muzikant, heeft tegenwoordig een dubbele nationaliteit, want hij woont in Duitsland. Vrijdagavond 9 oktober staat hij gepland in Centrum De Zin in Harderwijk. Wat vonden jullie van deze muziek trouwens?
1: Ik vond het rustgevende muziek. Maar wat ik echt heel mooi vond, toen vroeg je nou net niet. Ik vond het liedje vroeger heel mooi.
0: Oh ja, precies. Ja, sorry, dat heb ik inderdaad vergeten te vragen. Oh, leuk om te horen.
1: Ja, ik denk, god, wat een leuke club ook. Leuk, en ik vond het heel mooi.
0: Ja, dat vind ik fijn om te horen.
1: Dat vond ik heel leuk.
0: Sorry, ik heb vergeten te vragen.
1: Ja, dat geeft niet, maar ik ben niet vergeten.
0: Oké, doei. Nou, we gaan door naar Nashville.

0: Burn the Ballroom, Kiss Me Your Animal. De band Burn the Ballroom uit Nashville is deze week de muziekkeuze van Linda. Linda, vertel eens.
1: Ja, ik kwam laatst in zo'n hoek op Spotify terecht met een beetje theatrale rock, zeg maar. En toen kwamen deze jongens langs. Ik denk, oh, wat klinkt dit lekker. Een beetje vaudeville meets oude emo millennial meuk. Ja, dat is mijn hoek. Dus het had gewoon zoveel joie de vivre, zeg maar. Dit moet ik even naar de app sturen. Dit is leuk. Gewoon het swingt, het rockt, het swoosht.
0: Een hartstikke leuke keuze. Dankjewel, heel leuk. Wij gaan natuurlijk even naar Cabo Verde.

0: Lura Somcatinha. Lura is geboren in Lissabon uit Kaapverdische ouders. Haar muziek is een mix van morna, funana, colladera en batuk. Het merendeel van haar songs is doordrenkt van nostalgie en melancholie. Ik zag haar onlangs nog op het festival Swings in België als onderdeel van de Cesaria Evora Orchestra. Heerlijke muziek. Nou, wij gaan afscheid nemen van onze studiogasten. Annette en Christian, hartstikke bedankt voor jullie komst en voor jullie setje wat jullie hier gedaan hebben. Ik zou zeggen van luisteraars, hou ze in de gaten. Ze zullen binnenkort wel weer hier en daar opduiken. Op allerlei...
1: Ik vond het heel erg leuk om hier
2: hartstikke
1: te zijn.
2: Hartstikke leuk om hier te zijn.
1: Ja, heel erg leuk.
2: Absoluut.
0: Nou, graag gedaan.
1: En als mensen nou een keer een feestje hebben, 15 jaar getrouwd zijn, 25 jaar jullie, worden. En of 60 worden, een tuinfeest binnen, maakt niet uit.
2: www.melita-cristando.com.
1: En zijn straks allebei met pensioen, dus...
0: Tijd genoeg.
1: Niet zat.
0: Dankjewel, hè. Oké, dan gaan wij Elmoende afsluiten. Natuurlijk weer met lekkere Kassako van Sabaku. Met Mitori. Sabaku is de Kassako groep van zanger Steven Maaien. Met voornamelijk Surinaamse muzikanten. Ze zijn al bezig vanaf de jaren 80. Veel luisterplezier en tot volgende week. Dag.

0: Prélude FM.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui, is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
6: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
5: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
6: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
5: Wow, klinkt gezellig.
6: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
5: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
6: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
3: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag, dit is het regionieuws. In Ermelo is zaterdagmiddag een stalen bak met accu's op een oplegger in brand gevlogen. Dat gebeurde aan de Harderwijkerweg. Vanwege de mogelijke schadelijke rook zetten de hulpdiensten de omgeving ruim af. De brand bleef beperkt tot één van de stalen bakken waarin de accu's werden vervoerd. De oplegger stond in de buurt van hoogspanningskabels. De brandweer verplaatste de oplegger daarom eerst naar een veilige locatie. De brandweer heeft de getroffen bak volledig met water gevuld. Daarmee werden de accu's gekoeld en werd voorkomen dat het vuur oversloeg naar de andere bakken. Een onbekend meisje dat in 1967 als baby dood werd gevonden langs een bospad in Ermelo, is na bijna 60 jaar herbegraven op begraafplaats Koningsvaren in Ermelo. Omroep Gelderland meldt dat de politie het graf eind verleden jaar opnieuw onderzocht nadat het graf geruimd zou worden. Het cold case team liet de stoffelijke resten opgraven in de hoop een DNA-profiel te kunnen verkrijgen en daarmee alsnog de identiteit van het meisje te achterhalen. De gemeente Ermelo besloot het meisje opnieuw in Ermelo te begraven. De politie hoopt dat nieuwe informatie of een mogelijke DNA-match alsnog duidelijkheid geeft over haar identiteit en afkomst. En tot slot, de Beulenkampersteeg in Putten is vanaf maandag 5 oktober afgesloten tussen de Roosendaalseweg en de kruising met de Blaringhorsterweg. De afsluiting duurt tot en met 20 november. De werkzaamheden vallen deels samen met de provinciale werkzaamheden aan de N303, de Voorthuizerstraat. Beide wegen zijn van 5 tot en met 9 oktober afgesloten. Weggebruikers moeten daardoor rekening houden met extra drukte op omliggende wegen en een langere reistijd. De gemeente verwacht dat de omleidingen gemiddeld 5 tot 10 minuten extra reistijd opleveren. Dat geldt zowel voor automobilisten als fietsers. Tijdens de werkzaamheden wordt onder meer de asfaltdeklaag vervangen en nieuwe wegmarkering aangebracht. Ook worden grasbetonstenen hergebruikt en komen er 2 verkeersplateaus en een drempel. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
3: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: 70 was het in dit soort muziek. Rappo, kleppo, luisteraars, een goeiedag. Er is toen een hele uur lang terug naar toen met de platen en het nieuws van jaren geleden.
1: In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heidebrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otelaarseweg in gebruuk genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de markthal afgebroken. In 1968 kwam de DAF 33 op de markt. En de eerste Opel Kadett werd gemaakt in 1937. En op televisie keken we in de jaren 60 naar Zwiebertje. In de jaren 70 naar Catwiesel. En dit en nog veel meer hoort u in Toen.
0: We zeiden, we luisteren eens een goede dag. Dit is Toen. Mijn naam is Ben van der Ham en we gaan weer terug naar Toen. Met de platen en het nieuws van jaren geleden. We gaan een stukje auto rijden en we gaan televisie kijken. We gaan kijken naar Rur. Kent u nog? Jan Lentvering met dat mooie overhemd. Rur was het. En we gaan een stukje auto rijden in de DAF 66 1300 Marathon Coupé. Een hele mond vol. Dat was zo'n klein autootje. 1973, 1975 werd die gemaakt. Net voordat hij voor de Volvo overgenomen was. En we hebben het nieuws van jaren geleden. De Veeners, de Nijkerikerveeners, zijn boos. Heel erg boos. Wegwerkzaamheden in Amsterdam Hoevelaken. Een ongehuwde 33-jarige oude Evert Wouters. Die komt om het leven door het val uit een korenberg onder Voorthuizen. En Voorthuizen die krijgt gas. En de gemeente Barneveld die wordt lid van het stichting Het Gelderse Landschap. We hebben nog meer nieuws, een ander briefje pakken. Prins Klaus en prinses Beatrix die gaan naar Uddel toe. En de Harderwijkse palingrokers die zijn met de Raad van State in beroep gegaan tegen strengere geurnormen. Nou, wat lijkt een rekker als gerookte paling. Muziek van toen, plaatjes van lang geleden, van die vergeten hits. Je hoort ze hier in het programma Toen. De platen van wel eer, zoals ze dat zeggen. Hey, we gaan snel beginnen. Macarena, kent u ze nog? Los del Rios.
2: Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

En als ik zeg jaren geleden, dan bedoel ik ook jaren geleden. Het jaar 1709, op 21 oktober, het verzoek om octrooi door het oprichten van een azijnbrouwerij te Barneveld in Nijkerk, die wordt afgeslagen. Juli 1807, de invoering van de evangelische gezangen, leidde onder andere in Barneveld tot ongeregeldheden. De kerkgangers liepen tijdens de dienst de kerk in en uit en zetten hun hoeden op onder het gezang. 1851 op 17 december, brief van de minister van Binnenlandse Zaken, waarin deze de wens te kennen gaf enkele kleinere gemeenten te willen verenigen. Uit hoofden van een ligging, geringe grootte en minder talrijke bevolking scheen het ons toe dat in de eerste plaats in aanmerking moest komen het verenigen der gemeente Hoevelaken met Barneveld. Het was 1851. 17 juni 1945, de oprichting van de voetbalvereniging Sport naar Arbeid te Gadderen. En tenslotte juli 1965. Haar koninklijke hoogheid, koningin Juliana, brengt een bezoek aan het Eurofest. Een manifestatie van Europese landbouwjongeren in Barneveld. 1965.

0: Dance, dance, dance. Yosha, Yosha, Yosha. Ze roepen die de plaat ook al. Volgens mij was het de doorbraak van Chic hier in Nederland in 1978. Maar ook weer zo'n vergeten plaats. Je hoort het allemaal terug in het programma toen. Het is breker in de week. Maar goed, we dachten plaatjes weer van lang geleden. Nieuws van toen.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Op 27 november in het jaar 1713, de Barneveldse Amtsjonkers, die betalen aan H. de Wit, hij was glasdreler ter Amersfoort, 36 gulden voor geleverde drinkglazen. 2 januari 1807, de ongehuwde 33 jaar oude Evert Woutersen, die komt om het leven door een val uit de Korenberg bij J.M. Bouw in Harselaar onder Voorthuizen. En op 1 maart 1929 wordt besloten om Voorthuizen van gas te voorzien. 26 april 1929, de gemeente Barneveld die treedt toe als begunstiger van de stichting Het Gelders Landschap. En in 1975, op 7 april, koningin Juliana, prinses Beatrix en prins Klaus die hebben een bezoek gebracht aan het vormingscentrum voor de jeugd de Hunneschans in Uddel. Het bezoek stond in verband met het 10-jarige bestaan van het vormingscentrum, wat in de tijd gesticht is uit het nationale geschenk voor koningin Juliana en prins Bernhard bij hun 25-jarige huwelijksfeest. En tenslotte, 28 april 1994, de Harderwijkse palingenrokers die zijn met de Raad van State in beroep gegaan tegen de strengere geurnormen die de gemeente hun met ingang van volgend jaar wil opleggen. Daarmee is een juridisch steekspel ingeluid dat nog jaren kan gaan duren en dat de gemeente verhindert de strenge voorschriften te hanteren. Het gaat om een zaak die uniek is in Nederland, waarover nog geen juridisch materieel beschikbaar is. Ja, het was 1994 en paling, dat ruikt toch heerlijk. Paling, ja. Ja, ruiken is lekker, maar smaken is nog beter. Maar de wijk is er groot door geworden. Maar de paling gaat toch niet verbieden? Dat trekt toeristen aan. Jawel. 1994, dit is wat ouder. Jackie Wilson uit 67. Ja.

de verkeerde richting. Ja, dat moet je niet doen als je gaat autorijden. Passenger, ook alweer een oude plaat wil ik niet zeggen, als je jaren 5 houdt. Maar die past al heel goed in het programma toe. Even gaan een stukje auto rijden met de auto's die toen op de weg reden. En vandaag gaan we rijden met de DAF. Ja, de DAF, ja. Huub van Doornen, die begon er ooit mee. Hij werd geboren op 1 januari in het jaar 1900. Deze Huub van Doornen, die heeft de DAF opgericht. En een van die DAF's, dat was de DAF 66-1300 Marathon Coupé. Helemaal vol voor zo'n klein DAF'tje. Hij werd gemaakt tussen 1973 en 1975. En in 1975 betaalde u toen voor deze DAF 12.530 gulden. Een viercilinder in lijn van 1289 cc en 57 pk onder de motorkappen. Topsnelheid van 145 km per uur. En ik weet niet of dat DAF'je ook nog achteruit kon. Net zo hard als dit die vooruit kon. DAF 66. 3517 stuks werden er slechts van gemaakt. En er is een 3500 euro waard als je hem goed bewaard heeft. Deze DAF Marathon Coupé. De eerste DAF die kwam in 1958 op de markt. En dat was de DAF 600. En de DAF werd gemaakt tot 1975. En toen ging het over in Volvo. Ja, en dat is het verhaal over de DAF. En in die DAF zat natuurlijk een autoradio. En dan ging je lekker over de Veluwe toeren. Zo lekker over Harderwijk richting Ermelo, Putten, naar Barneveld toe, Kootwijkenbroek. En dan richting Voorthuizen, Hoevelaken, Nijkerk. En dan lekker toeren en tuffen met je DAF'je. En de radio keihard dan. En toen de tijd kon je luisteren naar Earth and Fire. Want die hadden een hit in Nederland met 7-8 Avenue.

0: Ja, dat zijn de versplaten van lang geleden. De jaren 60. De Pinball Wizards. Van de Who. Ja, ik vind hem mooi. Blijft mooi. Heel mooi.
1: Wat gebeurde er toen? In onze gemeente. We gaan terug in de archieven.
0: En we gaan de archieven gaan we weer in. We hebben nog wel wat nieuws van jaren geleden. Nieuws uit Barneveld, 28 januari 1944. Egbert Joost de Baron van Nagel sneuvelt tijdens een luchtgevecht boven Melville in Frankrijk met zijn Spitfire. En op 6 mei in het jaar 2000 de waarneming van een zeldzame vogel, de steppenkiekendief. Dat wordt gespot op het Kootwijker Zand. Een steppenkiekendief, ja. Nieuws uit Hoevelaken, 1972, 10 juli, Amsterdam Hoevelaken. Op het gehele traject worden wegwerkzaamheden uitgevoerd om de weg om te bouwen tot een volwaardige autosnelweg. Met uitzondering van de trajecten naar de Krijlo en Barend-Bunschoten zijn voor elke rijrichting 2 rijstroken beschikbaar. En op verschillende plaatsen zijn snelheidsbeperkingen of inhaalverboden ingesteld. En nu een bericht uit Nijkerkerveen. Jawel, we hebben nooit zo heel gek veel nieuws uit Nijkerkerveen, maar de Nijkerkervenen zijn boos. Hevig verontwaardigd zelfs. Bericht uit 1989 op 17 mei. Onlangs verscheen een rapport van het bureau Volwassenen Educatie Gelderland over de bevolking van Nijkerkerveen. Dit rapport wilde doen geloven dat de Venus een rauw volkje van een ander slag vormen. Ze zouden behoren tot de minst geschoolde van Gelderland. En dat is niet waar en daarom is men boos in Nijkerkerveen. Het anders zo rustige, gemoedelijke dorpje staat echter een beetje op zijn kop. De conclusie die onderzoeker Stef Strauss in het bedoelde rapport neerlegde, liggen dan ook niet om. Enige citaten: 90% van de volwassenen heeft enkele lagere schoolopleiding genoten. Voor velen zou iets als sociale vaardigheden en algemene ontwikkeling goed zijn. De bewoners regelen het liefst alles zelf en ze hebben weinig vertrouwen in de overheid. Het zal hierbij gezegd worden. Nou, dat laatste, dat klopt nog steeds, maar ze zijn inmiddels wel een beetje wijzer geworden. Dat was ook 1989, dat is ook een hele tijd geleden. De Venus boos. Nou, voor al die Venus, hang on to your love. Sade. Zometeen gaan we nog even televisie kijken naar Rur van Jan Levering. We hebben nog een blokje nieuws van jaren geleden. Wat leuke, gezellige deuntjes van toen. En dit is er ook weer eentje van toen, 1985 alweer. Sade. Zat wat hits in Nederland. En dit deuntje heb ik destijds heel veel gedraaid op de toenmalige piratenzender. En ik vind het leuk om deze plaat nog een keer te horen. In het programma toen. Plaatjes die een klein beetje vergeten zijn. En er zijn er nog zoveel die we vergeten zijn. Dus blijf luisteren naar toen.

0: lekker deuntje zit eronder. Sade en Hang On To Your Love. Ik kijk even links op de klok. Zoals altijd moet ik weer haast maken om het programma vol te krijgen. Dus Sade, je bent klaar met zingen. Je mag naar huis toe. We gaan een blokje nieuws doen.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: 30 april 1926, de tweede zoon van de koning van Roemenië, prins Nicolaas, bracht incognito een bezoek aan ons land. Op de uitnodiging van Baron van Nagel bezocht hij diens huis de Schaffelaar en bracht een bezoek aan de grote eierhal in Barneveld. Op 8 november 1944 bij het station Barneveld Dorp wordt een trein met tanks gelost en de tanks stellen zich op in het Schaffelaarse bos. 22 juli 1897, door de politie is proces verbaal opgemaakt tegen de 15-jarige boerenknecht G.S. Aldaar, die zondagavond bij de halte De Schuur even voor het passeren naar een passagierstrein op de rails van de sporenweg een stuk steen en een stuk hout hadden gelegd. Nadat deze voorwerpen door de locomotieven verwijderd of stuk gereden waren, trok S. een dikke eikenhouten paal van 50 centimeter uit de grond en legde ook die op de rails even voor het passeren van een goederentrein. Ook deze paal werd gelukkig stuk gereden, zodat geen ontsporing volgde. Als reden gaf S. aan de politie op eens te hebben willen zien hoe zo'n ontsporing toch eigenlijk ging. Nou, spoor je dan of spoor je niet? 22 juli 1897. 21 mei 1901, tijdens een vergadering gehouden bij de heer Staal op Jolenbroek te Schuur, werd door een aantal landbouwers de particuliere zuivelfabriek van de heer Staal Schimmel en Schuld overgenomen voor ongeveer 10.000 gulden. Deze zouden het vervolg onderling, terwijl coöperatief, worden beheerd. En hieronder was tevens begrepen dat nog in aanbouwzijde ook aan de fabriek verbonden korenmolen die voor de leden in werking trad wanneer deze niet voor de botorrijding noodzakelijk was. En tenslotte 1961, 29 augustus. De Voorthuizense voetbalvereniging in de Kiviti neemt het nieuw voetbalveld van de Baron van Nagelstraat in gebruik. En laten we er nog eentje nemen, komt beter uit met die plaat. November 1978, een plan om de openbare lagere school aan de Bouwinstraat te verbouwen tot muziekschool. Ik weet niet of ze op die school gezeten heeft, maar Amanda Lier, die had geen hit met deze plaat. Maar ik wil hem wel laten horen. De Fashion Pack.

Is die leuk of is die niet leuk? Fashion Pick. Amanda Leer, bekend van Follow Me en Enigma. En dat was het programma toen. We gaan nog even televisie kijken.

kijken naar Jan Lenfering. Jan Lenfering die werd geboren in Dalfsen op 9 december 1948 en is een Nederlandse radio- en televisiemaker. Lenfering werkte jarenlang voor de VPRO, waar hij meewerkte aan het radioprogramma als Piet Ponskaart, maar hij werd vooral bekend als presentator van het televisieprogramma RUR. RUR betekent rechtstreeks uit Richter, wat afhankelijk door Veronica werd uitgezonden in de jaren 80. En hij stond onder andere bekend om zijn streepjes overhemd, zijn glas melk en zijn lichte vorm van stotteren. In de jaren 90 gaf SBS6 het praatprogramma een tweede leven. Lenfering kreeg ooit in een live-uitzending enkele klappen in zijn gezicht toen hij een taart wilde aanbieden bij het clubhuis van de Hells Angels. Het bezoek van mensen die recent in het nieuws waren om ze daarbij een taart aan te bieden deed Lenfering wel vaker. Het lukte hem zelfs ooit om tijdens Koninginnedag een taart aan koningin Beatrix aan te bieden en haar kort te spreken. Jan Lenfering, wat is er van hem terechtgekomen? Waar is die? We zien hem niet meer. We horen hem wel langskomen in het programma toen. Hij reden nog ook een keertje een stukje met hier met die DAF. De DAF 66 Coupé. En we keken naar RUR. We hadden het nieuws van jaren geleden. De plaatjes van toen. En ook het nieuws hadden we van jaren geleden. Wat mij betreft, Ben van Dam, bedankt voor het luisteren. Ik hoop de volgende week weer te zijn met een nieuwe aflevering. Ook weer van die leuke vergeten plaatjes. Het nieuws van toen. En ook weer een stukje auto rijden met de auto's van toen. En we gaan nog een keer een stukje televisie kijken. Toen de televisie nog leuk was. Dat is een tijd geleden hoor. En als laatste plaat de hele lange uitvoering, zolang als die het programma duurt, van Harold Melvin en de Blue Notes. Nummer 1, Don't Leave Me This Way. Hey, bedankt voor het luisteren. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan al een paar flinke files aan het begin van de spits. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je ruim een uur tijdverlies tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek staat het vast tussen Elst en Husse. Daar zijn ze nu aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.
4: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate's. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

En dat was dan het begin van het uurtje Auf Gates. En dan moet ik even vlug zijn, want anders gaat de volgende plaat er alweer in. En dat is eventjes niet de bedoeling. Goedemorgen, lieve luisteraars. Welkom weer bij het uurtje Auf Gates op de zaterdagmorgen. Ditmaal heb ik als thema gekozen ogen, oftewel ogen. En wat er dan allemaal in je ogen niet te lezen is. Matthias Ruim, hij zong er ook al over in zijn liedje In Deinen Augen. En dat was een nummer van zijn album Die Leichtigkeit des Seins. Zoals gezegd, ogen is ditmaal het thema in het uurtje Auf Gates. En dat vervolgen we dan ook samen met die Packer Boom. Zwei rebruine Augen.

En dat dan twee van die reebruine ogen zodanige indruk kunnen, op je kunnen maken dat je ze niet meer vergeten kan. En ja, Bruno Maciejek is de volgende gast op onze playlist. En misschien had hij nog niet genoeg aan die ene blik. Schau mir noch einmal in die Augen.

En dat was dan Bruno Majerik met het hele mooie nummer. Schau mir noch einmal in die Augen. En als je dat dan één keer gedaan hebt, wel, dan houdt het liedje ook meteen weer een belofte in. Want dat zul je me nooit meer vergeten. Ja, nou. Bruno Majerik. En dan wordt het nu tijd voor de Oh Ja Erlebnis. En daarvoor verkassen wij naar Oostenrijk, want daar vinden we de artiest Christian Anders. Geboren op 15 januari 1945. En naast het feit dat hij slagerzanger was, was hij ook nog componist. Hij groeide op in Italië. Maar medio de jaren 50 verhuisden de familie naar Duitsland terug. Zijn eerste platencontract dat kreeg hij in 1968. Maar succes, dat liet nog eventjes op zich wachten. Maar dan in 1969. Dan wordt met hem opgenomen het lied Geh nicht vorbei. En dat werd zijn eerste grote succes. In 1972 stichtte hij zijn eigen platenstudio. En ja, hij ging opnemen, bracht plaatjes uit, trad op. Maar het grote succes wat hij ooit had gehad met Geh nicht vorbei, dat kwam niet terug. Maar ja, toch op één moment nam hij op het lied. Es fehlt Einzug nach nirgendwo. En daarmee behaalde hij weer grote successen, want daar kwam hij weer mee op de hoogste treden van de Shellplattenlijst. Shellplattenlijst. Ditmaal gaan we luisteren naar een ander succesnummer van hem. Niet zo groot.

In de Oh Ja, er leeft niets. Luisterden we ditmaal naar Christian Anders. Ja, en of hij nog familie is van die andere Anders, dat weet ik ook niet. Doet er eigenlijk ook helemaal niet toe. Wij vervolgen met Jürgen Rentfort. Du hast ihre Augen.

En als ik me dan niet vergis, dan is dit plaatje ook met een Hollandse vertaling uitgebracht. En dan heeft het als titel Je hebt moeders ogen. Wie het zingt, dat is me op dit moment niet even helder voor de geest. Dus daar gaan we maar even aan voorbij. Dat komt later nog wel weer. Die cappuccino's, die hebben het ook alweer gehad over de ogen. Want zij herkennen jou zelfs met gesloten ogen. Die cappuccino's.

Chino's waren dat met Dich erken ich mit verbundene Augen. En zelfs, ja, al is het dan stikdonker, dan herken ik jou aan jouw liefde, jouw tederheid. Die cappuccino's waren dat. Dan gaan we verder. Zijn we bijna toe aan Drei am Rai, maar eerst nog even Andrea Berg. Mach mir schöne Augen met je toverstokkie.

En dat was dan Andrea Berg. En zij had een verzoekje, want mag meer schöne Augen. En dat is tijd voor Draai am.

En dat waren ze dan weer, draaiamraai in het uurtje of Gates. We begonnen het drietal met een nummer van de Oostenrijker Oliver Hyde. Sie hatte blauwe augen en daarna was het instrumentaaltje. En dat werd ditmaal verzorgd door Ernst Moos en zijn originale Egerlander muzikanten. En uiteraard als titel het liedje Blauwe Augen en zojuist was het Anna Maria Zimmerman en zij zong Himmelblauwe Augen. En dan vervolgen wij het uurtje naar de draaiamraai met Ingrid Peters. In deinen Augen zie

En dat was dan Ingrid Peters. En ja, in deinen augen ziet's naar regen aus. Maar daarna komt weer een regenboog, breekt de zon weer door en breken er weer mooie tijden aan. Wolfgang Petri. Augen zu und durch.

Augen zu und durch werden bezongen door Wolfgang Petri en die Faro's. Ook zij bezingen Schöne Augen. Ik ben van

En dan zijn we alweer toegekomen aan de laatste verkoorlen bijdrage in dit uurtje. En dat doen we samen met Bata Ilik. En ja, u hoorde hem al komen op de achtergrond.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat dagelijkse files op de wegen in het midden van het land met vertraging op de A12. Richting Duitsland sta je 10 minuten in de file bij Arnhem. De A28 van Utrecht naar Amersfoort heb je ook 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit Den Dolder. En je staat een kwartier vast op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein. Verder sta je ook nog 10 minuten in de file op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Het is daar druk tussen Ens en Kampen-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt wat drukker dan gebruikelijk op maandag, met vertraging op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Bij Arnhem, daar heb je een kwartier tijdverlies. Op de A50 van Arnhem naar Os sta je bijna een half uur vast tussen Heteren en Ravenstein. Het is ook druk op de N50 van Emmeloord naar Zwolle bij Kampen. Daar heb je 10 minuten extra reistijd. Op de A1 staat file. Van Amsterdam naar Amersfoort heb je voor knooppunt Muiderberg 10 minuten oponthoud. En van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld ook nog eens 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De hulpdiensten zijn maandag in Harderwijk uitgerukt voor 2 afzonderlijke meldingen. Kort na 9 uur kwam een melding binnen van een incident aan de Waterstad Boulevard. Later op de dag werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Boerhavelaan. Ook bij de melding aan de Waterstad Boulevard werd de brandweer ingeschakeld. Over de aard van de incidenten en de oorzaak en omvang van de woningbrand is nog niets bekend. De aanleg van de geplande rondweg bij Putten is onzeker geworden. De provincie Gelderland heeft nieuwe twijfels over de plannen, waardoor het project mogelijk vertraging oploopt of moet worden aangepast. Dat schrijft het dagblad De Stentor. De nieuwe opstelling van de provincie komt volgens de krant onverwacht en kan gevolgen hebben voor het verdere verloop van het project. De rondweg moet de verkeersdruk in en rond Putten verminderen en zorgen voor een betere bereikbaarheid. De gemeente werkt al langere tijd aan de plannen voor een nieuwe verbinding. Door de gewijzigde houding van de provincie is nog onduidelijk of de rondweg volgens de huidige plannen kan worden aangelegd. En tot slot, inwoners van Harderwijk kunnen sinds kort ook via het glasvezelnetwerk van Kai Harderwijk een abonnement afsluiten bij Ziggo. Daarmee zijn nu via één netwerk de 4 grote landelijke aanbieders beschikbaar: Ziggo, KPN, Delta en Odido. Dat meldt techwebsite Tweakers. Volgens Kai Harderwijk is Harderwijk de eerste gemeente in ons land waar consumenten via hetzelfde glasvezelnetwerk uit deze 4 aanbieders kunnen kiezen. Kai Harderwijk beheert als stichting zonder winstoogmerk de glasvezel- en coax-infrastructuur in Harderwijk en Hierden. Het netwerk staat open voor verschillende aanbieders, waardoor inwoners zelf hun internet- en televisieleverancier kunnen kiezen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Veluwe FM.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel veel files langzaam korter worden, is het nog wel heel druk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Hilversum. Al met al heb je daar nog zo'n 40 minuten op onthoud. Bij Hilversum Noord is ook een rijstrook dicht door een pechgeval. Op de A12 naar Duitsland heb je nog een kwartiertijdverlies bij Arnhem. En op de A50 van Arnhem naar Os is het druk. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk heb je een kwartier vertraging. Want van Arnhem naar Os sta je ook nog in de file op de A50 bij Ravenstein. Daar heb je nog eens 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest Veluwe.
7: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. Inwoners van Harderwijk kunnen sinds kort ook via het glasvezelnetwerk van KAI Harderwijk een abonnement afsluiten bij Ziggo. Daarmee zijn nu via één netwerk de vier grote landelijke aanbieders beschikbaar: Ziggo, KPN, Delta en Odido. Dat meldt techwebsite Tweakers. Volgens KAI Harderwijk is Harderwijk de eerste gemeente in ons land waar consumenten via hetzelfde glasvezelnetwerk uit deze vier aanbieders kunnen kiezen. KAI Harderwijk beheert als stichting zonder winstoogmerk de glasvezel- en coax-infrastructuur in Harderwijk en Hierden. Het netwerk staat open voor verschillende aanbieders, waardoor inwoners zelf hun internet- en televisieleverancier kunnen kiezen. De aanleg van de geplande rondweg bij Putten is onzeker geworden. De provincie Gelderland heeft nieuwe twijfels over de plannen, waardoor het project mogelijk vertraging oploopt of moet worden aangepast. Dat schrijft de dagblad De Stentor. De nieuwe opstelling van de provincie komt volgens de krant onverwacht en kan gevolgen hebben voor het verdere verloop van het project. De rondweg moet de verkeersdruk in en rond Putten verminderen en zorgen voor een betere bereikbaarheid. De gemeente werkt al langere tijd aan de plannen voor een nieuwe verbinding. Door de gewijzigde houding van de provincie is nog onduidelijk of de rondweg volgens de huidige plannen kan worden aangelegd. En tot slot, ziekenhuis Sint-Jansdal met de hoofdlocatie in Harderwijk heeft uit voorzorg verschillende digitale systemen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten tijdelijk niet inloggen op het patiëntenportaal, waaronder de Mijn Sint-Jansdal-app. Het ziekenhuis kreeg berichten over een probleem met de beveiliging van IT-systemen. Sint-Jansdal benadrukt dat er volgens nog geen aanwijzingen zijn dat sprake is van een hack of dat patiëntgegevens zijn getroffen. De maatregel heeft geen gevolgen voor geplande afspraken. Het ziekenhuis adviseert patiënten wel om eerder naar een afspraak te komen, omdat rekening wordt gehouden met extra drukte bij de aanmeldzuilen. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
2: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
1: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
3: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
1: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer. Dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Nou, zoals ik heet, van harte welkom bij het eerste uur van de Golden Oldies. We begonnen dit uur met de groep Zen en Her natuurlijk uit 1968. Ja, ik kom dan meteen met een mededeling, want dit is ook tevens de laatste programma die wij vanavond gaan maken. Want Hans gaat namelijk stoppen met de techniek. Zijn zicht wordt slechter. Ik kan het nog net lezen, een beetje wazig zeg maar. Maar goed, aangezien er geen opvolger is voor Hans, stopt dan ook mijn programma. Dus voor vanavond heb ik gewoon leuke platen bij elkaar gezocht. Dus ik zou zeggen, laat u gewoon verrassen en dan hoort je ze allemaal vanzelf voorbij komen. We gaan er straks nog wel bijvoorbeeld een A&B-kantje draaien. Dit keer is een single van Mackie McNew. En voor de rest gaan we van alles en nog wat voor u draaien. De volgende die wij voor u gaan draaien is van Fleetwood Mac en Go Your Own Way uit 1977.

En dit was uit 1979, Ellen Foley en We Belong to the Light. Dat was natuurlijk een geweldige hit voor haar hier ook in Nederland. De Stones hebben nu klaarstaan. En ja, die hebben natuurlijk heel veel hits gemaakt. Maar eigenlijk spreekt er voor mij er toch wel eentje uit. Satisfaction uit 65.

Ja, vroeger was het natuurlijk zo, of je was een Stones fan of je was een Beatles fan. Nou, wij konden ze natuurlijk gewoon naast elkaar draaien. Opladi, Oplada uit 1969 was dit. Goed, het ANP-kantje die is dit keer van Mackie Mac nieuw. We gaan voor u draaien Nothing Else To Do uit 1975. Dat was eigenlijk de eerste single die zij uitbracht na de breuk met Willem Duin eigenlijk. Dus zeg maar Mackie Mac of Mouse McNeil. En die plaat die behaalde de 25e positie in de Nederlandse top 40. En uiteraard gaan we daarna ook het B-kantje voor u draaien.

was dan I Don't Lay My Head Down. En dit was de B-kantje van de single Nothing Else To Do, die Mackie McNeil toen in 1975 uitbracht. Goed, de Eagles, ja, die hebben natuurlijk ook heel veel hits gemaakt. Ik heb er ook een menig van ze gedraaid. Voor vanavond heb ik voor gekozen The Last Resort uit 1977.

Nou, hij duurde 8 minuutjes, maar dat mag. Als het mooi is, dan mag het altijd natuurlijk. Eric Carmen, All By Myself uit 1976. U luistert nog steeds naar de Code Oldies op uw station VWFM. En als u het leuk vindt om een plaatje aan te vragen, dan kan dat natuurlijk. Dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is 0341 voor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@vwfm.nl. Dus studio@vwfm.nl. Ja, de gebroeders Dave, Davis moet ik eigenlijk zeggen. Ray en Dave Davis. Die hebben natuurlijk heel veel leuke nummers gemaakt. Onder de naam The Kinks. En ik ga uit 1968 van het draaien. Days.

We draaiden David en Jonathan met Lovers of the World Unite uit 1966. Voor de plaat van Elvis gaan we terug naar 1972 en ik heb gekozen voor Always on My Mind.

En we hadden de Hollies met Falling Calling uit 1975. We gaan nog één plaatje draaien voor het nieuws. En die is van de Carpenters en de Jambalaya uit 1973.

ik blijf de mooiste stem vinden over Carrie Carpenter. Zonder dat ze overleden is. Maar goed, ze zag zelf niet meer zo zitten. Helaas. Goed, deze plaat was uit 1973. En nou ja, tot aan het nieuws kunt u nog eventjes luisteren naar Russ Conway. Met de roulette. En straks zijn we gewoon weer bij je terug. Ik zou zeggen, tot zo.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar volop hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
1: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
1: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: presentator is Stefan Schoenmaker.
1: Nou, zoals ik het hier van harte welkom bij het tweede en het laatste uurtje van de Golden Oldies. We begonnen met de Doobie Brothers en Listen to the Music uit 1972. Goed, mocht u nog echt een verzoekje willen aanvragen, dat kan dat natuurlijk. En dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is het 0341 ervoor. E-mailen kan ook. Dat mag naar studio@veluwefm.nl. Dus studio@veluwefm.nl. Goed, we gaan verder met Dave Clark 5 en Glad All Over uit 1964.

En dat was natuurlijk The Who met Happy Jack uit 1967. We gaan nu, we hebben nu twee klassiekers klaarstaan. En als je het over klassiekers hebt, ja, nou, dan begin je eigenlijk in 1978 met Meat Loaf en Paradise by the Dashboard Light.

Batman.

En dit was natuurlijk Led Zeppelin met Stairway to Heaven uit 1971. De Moody Blues, ja, daar ben ik ook al jarenlang fan van. Heel veel LP's, heel veel CD's ook later. En ik zou er eigenlijk ook nog een keertje naartoe gaan. Toen kwamen ze in 1991. Kwamen ze in Nederland en mijn vader die belde op. Ja, er waren nog tickets. Hij ging er naartoe. Uitverkocht. Shit. Nou, dat was balen. Goed, in 1968 gaan wij van hun draaien Ride My Seesaw.

En daarna de continuering met Another 45 Miles uit 1969. Op verzoek van Martin gaan wij Bruce Springsteen draaien met Jumberland uit 1975.

Dit was een leuke plaat van Cloud en Save Me uit 1979. Ja, dan gaat het tijd een beetje komen en dat ik van u afscheid ga nemen. Want ik ben eigenlijk begonnen in 1999. Eerst dus de gemeentes door om muziek te draaien. Later vanaf 2009 zijn we wekelijks door geweest. En we hebben ontzettend veel verzoekjes gehad. Heel hartelijk dank daarvoor natuurlijk. Want zonder verzoekjes kan je wel leuk een programma maken, maar toch. Hè, die kan niet zonder je luisteraars. Hans, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor 13 jaar techniek bij me. Ik snap niet dat je het vol hebt gehouden, maar het is gelukt schijnbaar. Hartelijk dank daarvoor. Wil ik ook nog Nienke bedanken voor de hele veel nummers die ik van je heb toegestuurd gekregen. Ik wens je trouwens Hans ook nog heel veel sterkte met de vervolg. Luisteraars, ik wens u alle goeds toe. En we gaan nog één plaat voor u draaien als tot slot. En die is van de Boy and the Bow Boys. En dat is Basta, Basta, Finito. Luisteraars, tot ziens.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen, 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
2: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal hun waarden laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
1: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regionieuws. Een ziekenhuis in Jansdal met hoofdlocatie in Harderwijk heeft uit voorzorg verschillende digitale systemen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten tijdelijk niet inloggen op het patiëntenportaal, waaronder de Mijn Sint Jansdal app. Het ziekenhuis kreeg berichten over een probleem met de beveiliging van IT-systemen. Sint Jansdal benadrukt dat er volgens nog geen aanwijzingen zijn dat sprake is van een hack of dat patiëntgegevens zijn getroffen. De maatregel heeft geen gevolgen voor geplande afspraken. Het ziekenhuis adviseert patiënten wel om eerder naar een afspraak te komen, omdat rekening wordt gehouden met extra drukte bij de aanmeldzuilen. De aanleg van de geplande rondweg bij Putten is onzeker geworden. De provincie Gelderland heeft nieuwe twijfels over de plannen, waardoor het project mogelijk vertraging oploopt of moet worden aangepast. Dat schrijft de dagblad De Stentor. De nieuwe opstelling van de provincie komt volgens de krant onverwacht en kan gevolgen hebben voor het verdere verloop van het project. De rondweg moet de verkeersdruk in en rond Putten verminderen en zorgen voor een betere bereikbaarheid. De gemeente werkt al langere tijd aan de plannen voor een nieuwe verbinding. Door de gewijzigde houding van de provincie is nog onduidelijk of de rondweg volgens de huidige plannen kan worden aangelegd. En tot slot, inwoners van Harderwijk kunnen sinds kort ook via het glasvezelnetwerk van KAI Harderwijk een abonnement afsluiten bij Ziggo. Daarmee zijn nu via één netwerk de 4 grote landelijke aanbieders beschikbaar: Ziggo, KPN, Delta en Odido. Dat meldt techwebsite Tweakers. Volgens KAI Harderwijk is Harderwijk de eerste gemeente in ons land waar consumenten via hetzelfde glasvezelnetwerk uit deze 4 aanbieders kunnen kiezen. KAI Harderwijk beheert als stichting zonder winstoogmerk de glasvezel- en coax-infrastructuur in Harderwijk en Hierden. Het netwerk staat open voor verschillende aanbieders, waardoor inwoners zelf hun internet- en televisieleverancier kunnen kiezen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Zet je radio hard, want...
6: It's time for the love zone.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan er een dodelijk ongeluk in Rotterdam, want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag en ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Zet je radio hard, want...
6: It's time for the love zone.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

Wil je rechtstreeks binnenkomen in de studio van Veluwe FM? Stuur dan nu een e-mail naar studio@veluwefm.nl. Studio@veluwefm.nl.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regionieuws. Een onbekend meisje dat in 1967 als baby dood werd gevonden langs een bospad in Ermelo, is na bijna 60 jaar herbegraven op begraafplaats Koningsvaren in Ermelo. Omroep Gelderland meldt dat de politie het graf eind verleden jaar opnieuw onderzocht nadat het graf geruimd zou worden. Het cold case team liet de stoffelijke resten opgraven in de hoop een DNA-profiel te kunnen verkrijgen en daarmee alsnog de identiteit van het meisje te achterhalen. De gemeente Ermelo besloot het meisje opnieuw in Ermelo te begraven. De politie hoopt dat nieuwe informatie of een mogelijke DNA-match alsnog duidelijkheid geeft over haar identiteit en afkomst. De gemeenteraad van Zeewolde wordt voorgesteld om de 43-jarige Ineke Schadelee te benoemen tot wethouder. De benoeming staat op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 1 oktober. Schadelee woont in Gouda en was daar van juli tot oktober verleden jaar tijdelijk wethouder Sociaal Domein. Sinds 2022 is ze gemeenteraadslid. Ze is registeraccountant en werkt sinds 2016 bij de Algemene Rekenkamer. Daarvoor werkt ze bij PwC en als docent bedrijfseconomie. De voordracht volgt op de werving van een vierde wethouder voor de bestuursperiode tot 2030. Bij een benoeming krijgt Schadelee onder meer de portefeuilles leefomgeving, duurzaamheid, biodiversiteit, afval, mobiliteit en openbare ruimte. En tot slot, de aanleg van de geplande rondweg bij Putten is onzeker geworden. De provincie Gelderland heeft nieuwe twijfels over de plannen, waardoor het project mogelijk vertraging oploopt of moet worden aangepast. Dat schrijft de dagblad De Stentor. De nieuwe opstelling van de provincie komt volgens de krant onverwacht en kan gevolgen hebben voor het verdere verloop van het project. De rondweg moet de verkeersdruk in en rond Putten verminderen en zorgen voor een betere bereikbaarheid. De gemeente werkt al langere tijd aan de plannen voor een nieuwe verbinding. Door de gewijzigde houding van de provincie is nog onduidelijk of de rondweg volgens de huidige plannen kan worden aangelegd. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat